0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

trial.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.
2: Goedemorgen allemaal. Welkom bij Vandaag de Dag voor zaterdag 22 augustus.
3: 105. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own. Goedemorgen allemaal, welkom vanuit een druilerig Haarlem. Kan het niet anders maken, Een druilerig Haarlem. Ik reed hier naartoe met een behoorlijke regenbui op mijn kop. En als ik nu naar buiten kijk, dan is het wel weer even droog. Maar dat is niet wat het vandaag de hele dag gaat zijn. Helaas. Ja, dit is natuurlijk toch het weekend waar we dan met z'n allen naar uit hebben gekeken. De final lap, het laatste weekend van de Grand Prix op Zandvoort hier. Daar kun je ook alles goed van merken als je hier naartoe komt rijden. Ja, het is, ik vind trouwens dat het fantastisch is gedaan. Het staat overal heel goed aangegeven. Maar mijn gebruikelijke route die ik volgde naar de studio moest ik toch een klein beetje aanpassen. Omdat er toch wat wegen waren afgesloten of een richtingsverkeer waren. Maar ik heb het gehaald, ben op tijd. Ik zit er gewoon. Goedemorgen allemaal, zaterdag 22 augustus. Het is even na 7 tot 9 uur luister je naar Vandaag de Dag op Haarlem 105. Waarin we samen met jou opstaan, ontbijtje maken, bakje koffie drinken, kopje thee, kan natuurlijk ook. En even achterom kijken of er de afgelopen uren nog iets belangrijks is gebeurd. Even vooruit kijken wat er verder gaat gebeuren. Kijken of ik nog wat interessante dingen in de media tegenkom. Ik hou natuurlijk wel even de situatie rondom Haarlem, Heemstede, Zandvoort in de gaten. Want ja, mensen zijn wel opgeroepen om heel vroeg naar het circuit te komen. Omdat om 12 uur vandaag al die sprintrace gaat beginnen. Dus ik las gisteren al berichten van de Dutch Grand Prix. Die zei, ja, als je echt nou op tijd wil komen, dan moet je wel zorgen dat je tussen 7 en 9 al op pad bent. Nou, we gaan eens kijken of we daar wat straks van merken. Er rijden natuurlijk ook vandaag heel veel extra treinen naar Zandvoort. Betekent ook dat de rest van de dienstregeling van de NS hier in de regio sowieso is aangepast. Dus als je nog van plan bent om met de trein op pad te gaan, dan moet je wel echt even de reisplanner erbij houden. Omdat doordat er non-stop treinen naar Zandvoort rijden, de dienstregeling is aangepast. Nou goed, dat dus. En dat na een week waarin ook de scholen weer begonnen zijn. Dus voor ook heel veel mensen de vakanties nu echt voorbij zijn. En we ons op gaan maken voor het tweede deel van 2026. Ja.

Jonas Brothers en Who's in Your Head. En daarvoor nog Seal en Crazy. Kwart over zeven geworden op Haarlem 105. Goedemorgen allemaal, je luistert naar Vandaag de Dag. De afgelopen 5 jaar zijn er bijna 1500 fietsongelukken in Haarlem geweest. Daar is onderzoek naar gedaan door Independer. En die heeft ook gekeken wat in Haarlem dan de meest gevaarlijke plekken zijn. Nou, je mag even meedenken. Wat vind je zelf een hele gevaarlijke plek in Haarlem? Ja, heb je een idee? Nou, de gevaarlijkste plek in Haarlem van de afgelopen 5 jaar is de rotonde op de Europaweg. Daar waren 21 fietsongevallen. En van die ongelukken waren er 16 met 1 of meer gewonden. Nou, dat is best pittig, hè? Overigens, van die bijna 1500 ongelukken de laatste 5 jaar waren er 8 dodelijk. En bijna 1000 keer raakten 1 of meer mensen gewond. Ja, dat zijn best schrikbarende cijfers, zeg maar. En als ik dan om me heen kijk en ik zie al die fatbikes voorbij knallen. En ik zie ook nog best veel mensen op een elektrische fiets rijden die, nou, toch misschien wel een beetje hard gaat en die dan geen helm op hebben. Dan denk ik, ja, dan moet je toch wel voorzichtig zijn, hè, als je op je fietsje door de stad gaat. Gelukkig het aantal dodelijke ongevallen valt gelukkig. Ja, elke is er 1 te veel, hè, maar valt gelukkig mee. Maar in ieder geval, Schalkwijk is dus een hele vervelende plek waar veel gebeurt. Maar bijvoorbeeld ook op het Kennemerplein, daar zijn ook 7, 8, 9, 10 ongevallen gebeurd. En dat is wel grappig, dat is een heel kaartje waarop je precies kan zien waar dus al die ongelukken gebeuren en hoeveel het er geweest zijn. Maar goed, de gevaarlijkste plek voor fietsers in Haarlem is dus in ieder geval in Schalkwijk. Als je fan bent van Joe Jackson, en ik ken mensen die dat zijn. Ik vind het zelf ook leuk, hoor, maar ik ben niet zo'n hele grote fan. Goed nieuws voor die mensen, want Joe Jackson komt naar Nederland toe. Hij gaat weer toeren. En hij staat einde van het jaar, november en begin december, komt hij naar Rotterdam. Hij komt naar Eindhoven. Hij komt naar Groningen. En hij komt naar Amsterdam. En dan gaat hij ongetwijfeld heel veel van zijn oude werk ook spelen. Ja, en als we het over Joe Jackson en oud werk hebben, is deze wel heel erg mooi. Be My Number 2. Joe Jackson op Haarlem 105.

Zoveel mooie muziek heeft hij gemaakt. Joe Jackson. Is She Really Going Out? Is Him Stepping Out? En natuurlijk deze hele mooie Be My Number 2. 7:59 op Haarlem 105. Dit is Kelly Lee. En Brain Christopher. En Sweetest Release.

The Sweetest Release. 7:55 geworden. Ja, we zijn weer terug op vakantie. Ikzelf ook. Ik moest ook wel even flink resetten, zal ik eerlijk zeggen. Ik kwam vorige week zondagochtend terug met een vlucht vanuit Azië. En ik dacht, nou, dan ga ik maandag gewoon weer lekker fris aan de slag. Maar ik had toch even mezelf een beetje vergaloppeerd als het gaat om de jetlag. Op een gegeven moment was ik s'nachts om 3 uur zat ik rechtop in mijn bed. Nou, het heeft toch even een paar dagen geduurd voordat het er helemaal uit was. Inmiddels helemaal opgelost. Nou, ik hoop dat jullie ook allemaal een hele fijne zomervakantie hebben gehad. En ook dat je de batterij weer een beetje hebt kunnen opladen. Want ja, daar gebruiken we ook die vakantie wel vaak voor. Hè? Ik ken ook wel van die mensen die zo hard werken. En dan in de eerste week van hun vakantie eigenlijk altijd ziek worden. Dat is ook een heel bekend verschijnsel, hè. De mensen krijgen gewoon echt griepklachten. En dat komt gewoon omdat ze zo lang zo hard gewerkt hebben dat op een gegeven moment, als ze dan vakantie hebben, laten ze alles los. En dan zegt het lichaam, oké, we laten alles los. En dan komt er dus van alles naar boven. En er is ook onderzoek naar gedaan. Het blijkt dus dat Nederlanders gemiddeld 2 weken vakantie nodig hebben om bij te komen van het werk. Dat blijkt uit een heel groot Europees onderzoek. Het is voor de een natuurlijk wel wat makkelijker dan voor de ander. Maar ze hebben in 16 landen in Europa onderzoek gedaan. Ook duizenden Nederlanders ondervraagd. En daar komt uit dat we gemiddeld 13,7 dagen vakantie nodig hebben om de batterij weer helemaal op te laden. Nou blijkt wel dat jongeren, hè, van 25 jaar of jonger, die hebben minder vakantie nodig om te herstellen. Namelijk maar 10 dagen. En hoe ouder je bent, hoe langer de herstel.

0: Billy Bremner hoorde je met Loud Music in Cars. 7:30 geworden. Laten we eens even kijken naar het weer vandaag. Dit weekend wordt het stap voor stap beter in Haarlem. Vandaag begint nog met een paar buien, maar in de middag klaart het op en blijft het aan de kust grotendeels droog bij zo'n 19 graden. Vanavond wordt het helderder en koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen dan wordt het meest droog met een mix van zon en wolken en een maximum temperatuur van rond de 19 tot 20 graden. De wind blijft matig uit het noordwesten. Nou, spannend voor de Grand Prix. Natte banden, droge banden, tussenbandjes. Over de Grand Prix gesproken. Vanwege de drukte bij de Grand Prix in Zandvoort rijden er dus extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Je mag je fiets niet meenemen in de trein. Dat is wel even goed om te weten, voor het geval dat van plan was. En omdat er dus extra treinen naar Zandvoort rijden, is de dienstregeling tot en met morgen op meerdere plekken aangepast. Dus als je met de trein van plan bent om op reis te gaan, kijk dan even in je reisplanner en hou ook rekening met langere overstap- en wachttijden dan gewoonlijk. Ook wanneer je dus niet naar Zandvoort reist, maar naar een andere plek reist. En als je met de auto op pad gaat, check dan ook even goed je route. Want veel wegen hier in de regio zijn dan wel afgesloten of zijn tijdelijk eenrichtingsverkeer.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Een beetje Curtis Mayfield-achtig. Van het laatste album Bruno Mars en On My Soul. En daarvoor nog Warren G en Nate Dogg en Regulate. En de eerste plaat na 7:30 was Regulate van Warren G en Nate Dogg. 7:50 geworden op Haarlem 105. De oudste Nederlander die nog leeft op dit moment is 111 of 112. Dat weten we volgens mij niet helemaal zeker. Maar we worden met z'n allen dus ook steeds ouder. Hè? Dat is al algemeen bekend. En waarom vertel ik dit nou? Omdat gisteren was de oudste persoon ter wereld jarig. Dat is een mevrouw uit Groot-Brittannië. Die heet Ethel Catterham. En die is gisteren, schrik niet, 117 geworden. Ze is nog niet de oudste persoon aller tijden. Want die staat op naam van een Franse dame. Die is 122 geworden. Maar deze Ethel Catterham is dus 117 geworden. Geboren in 1909. Dat was dus 3 jaar voordat de Titanic zonk. Heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Heeft COVID overleefd. En de vraag die je altijd stelt aan mensen op die leeftijd is: wat doe je er nou voor om zo oud te worden? En ze zei, nou, er zijn 3 regels wat mij betreft. 1 is conflicten vermijden. Luisteren naar anderen. En doen wat je leuk vindt. En die laatste, dat is echt heel mooi, hè? Doen wat je leuk vindt. En ze zei zelfs op mijn oude dag, op deze leeftijd, zijn er nog veel dingen die ik voor het eerst heb gedaan. Zoals het aaien van een lama. Ja, dat kan je toch ook maar doen op je 117e. En ze kreeg op haar 117e bezoek van koning Charles. Ze zegt, dat was ook de eerste keer in mijn leven dat ik de hand heb geschud van een koning. En dat dan dus op je 117e verjaardag. Ik zat even te denken hoe lang ik dan zelf nog verder moet naar 117. Ja, dat is nog wel een eentje. Goedemorgen, zeg.

Oasis. Don't look back in anger. Oasis, de band die natuurlijk vorig jaar op wereldtournee ging. En die zijn gevolgd met een camera en daar is een documentaire van gemaakt. En als je dat zou willen zien, dan kan dat. Want die documentaire draait in Haarlem op vrijdag 11 september. Dan kun je die zien in Schuur. En die documentaire die heet ook Don't Look Back in Anger. En dan krijg je dus een kijkje achter de schermen van de tour van Oasis in 2025. Agda de Munnik nu op Haarlem.

0: geloven dat dat voor vanmiddag ook geldt, hè? Dat het zonnestralen gaat regenen. En dat het geen regen is. Agda en de Munnik, het regent zonnestralen. Agda en de Munnik die vandaag ook optreden tijdens de Formule 1 op Zandvoort. Dit is Milo.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

Jesse Veldhuis en Kemper, hier wil ik zijn. Daarvoor hadden we nog Milo. Ja, er weer uit is nog Agda en de Munnik met het regen zonnestralen. Agda en de Munnik die vandaag op gaan treden bij de Formule 1. Samen met Yves Berendsen, de jeugd van tegenwoordig en La Fuente. Het is ook vandaag weer een fantastisch programma daar. En ik kijk naar buiten en ik zie toch voorzichtig zonnestralen. Echte zonnestralen.

0: Jay Lenegonda, Burning Temptation. Dat was de laatste plaat voor het nieuws van 8 uur. We gaan even naar de hoofdpunten van de NOS. En dan deel 2 van vandaag de dag voor deze zaterdag.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Pedro van Nooy.
0: Welkom bij Vandaag de Dag. Fijn dat je luistert.

Ze is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, Dua Lipa. 31 jaar geworden. Je hoorde Houdini. Goedemorgen allemaal, 7:05 op zaterdag 22 augustus. Het weekend dat de Grand Prix op Zandvoort voor het laatst in Nederland op Zandvoort wordt verreden. En dan, dan moet het voorlopig missen, tenzij er een wonder gaat gebeuren. Ik heb begrepen, of tenzij er, zoals nu ook met de situatie in het Midden-Oosten, dat een Grand Prix niet door kan gaan. En in dit geval neemt dan Maleisië die wedstrijd over op het circuit van Sepang, waar ik, geloof het of niet, 3 weken geleden gewoon nog langs reed. Ik hoorde het nieuws en toen zag ik het met je bordje Sepang staan. Toen dacht ik, dat is hier. Ja, nou goed, maar Zandvoort heeft wel gezegd, mocht het echt nodig zijn, dan kunnen we binnen een week of 6... kunnen we de boel zo optuigen dat er een Grand Prix gereden kan worden. Want het circuit is voor de komende 30 jaar wel helemaal up-to-date. En vanaf volgend jaar kunnen we natuurlijk gaan kijken naar de Formule E. En volgens mij wordt dat ook ieder jaar steeds professioneler en steeds beter. En ik zit ondertussen hier een beetje mee te kijken, ook op de webcam, naar de beelden van de boulevard in Zandvoort. En daar zie je echt nu het publiek al in grote, grote getalen richting de ingang van het circuit lopen. En ik zie op die beelden ook dat het weer er best oké uitziet. En als ik naar buiten kijk ook, dan zie ik nu het zonnetje schijnen. Het wordt een graad of 19 à 20 vandaag. De kans op een bui blijft nog wel steeds aanwezig, maar hopelijk wordt het toch een heel mooi Formule 1 weekend. Een Formule 1 weekend met natuurlijk ook gewoon Haarlem 105 de hele dag op je radio. Straks natuurlijk met Shea René. We hebben Heisa vandaag. Het gaat de hele dag door. En tot 9 uur luister je naar Vandaag de Dag. Mijn naam is Pedro van Looy. En ik ben hartstikke blij dat je erbij bent op deze fijne zaterdagochtend.

Artists United Against Apartheid. Zo heette het collectief. Het was een beetje een soort vervolg op We Are The World. In 1985 was de tijd dat de apartheid nog welig tierde in Zuid-Afrika. Was er een heel rijk resort, speciaal voor blanke Zuid-Afrikanen, of witte Zuid-Afrikanen moet je tegenwoordig zeggen. Dat resort heet Sun City en er kwamen ook artiesten daar optreden voor heel veel geld. En op een gegeven moment was er ook een groep artiesten die zei: wij gaan daar niet spelen. I ain't gonna play in Sun City. En Steven van Zandt, een van de mensen die ook heel lang in de band van Springsteen heeft gezeten, die nam het initiatief om een soort protestsong op te nemen. En dat werd dus dit nummer, I Ain't Gonna Play Sun City, van Artists United Against Apartheid. Dus onder andere dus Steven van Zandt, maar ook Bruce Springsteen doet onder andere mee op dit nummer. Nou, wie kun je verder nog horen? Pat Benatar, Bono, Jackson Brown doet mee, Clarence Clemens, Jimmy Cliff, Herbie Hancock. Een enorme lijst. Bonnie Raitt, Lou Reed. Mensen van de Stones deden mee. En het begint met de trompet van Miles Davis. Ook heel mooi. Het leidde uit allemaal tot die grote opkomst van het protest tegen de apartheid in Zuid-Afrika. In 1988 had je toen nog een heel groot concert op Wembley. Free Nelson Mandela. En Mandela kwam uiteindelijk natuurlijk op 1990 in februari kwam die vrij. En de rest van de apartheid is geschiedenis, zullen we maar zeggen. Ja, ik kwam tegen mijn platenkast en ik dacht: tijdje niet gehoord, leuk om weer eens een keer zo'n plaat te draaien. Bijna 7:15 op Haarlem 105, we gaan gewoon terug naar de hitlijst met Taylor Swift.

me. Mooi is die, hè? Sam Smith en Stay With Me. Daarvoor Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ja. Dus ik verbaas me soms nog iedere keer weer over hoe het ertoe gaat in ambtenarijland, zal ik maar zeggen. Ik zit het Haarlems Dagblad te lezen. Er staat een verhaal over de dierenambulance. Het is een prachtig initiatief, hè? Dierenambulance. Wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers. Maar die hebben dan zo'n bus, hè? En als er dan wat is, hè? Als er ergens een zwaan bijvoorbeeld verstrikt zit, of een hond wordt aangereden, of nou, whatever, dan kun je de dierenambulance bellen en die komen je dan helpen. Of die komen die dieren in nood helpen. Die dierenambulance die werkt in principe zelfs 24 uur per dag. Hè? En in de nacht en in de avond alleen voor noodgevallen. En die bus die staat natuurlijk over het algemeen gewoon van de dierenambulance Kennemerland gewoon bij de dierenambulance. Maar voor de nachtdienst wil iemand ermee naar huis nemen. En er is een vrijwilliger die zegt, ik wil met alle liefde wil ik die nachtdiensten draaien. Maar dan wil ik wel graag die bus voor mijn deur kunnen zetten, dat als ik dan 's nachts gebeld word, dat ik ook gelijk de deur uit kan. Nou, lijkt me hartstikke logisch. Wat is er aan de hand? Die bus is 38 centimeter te hoog. Ja, je gelooft het werkelijk niet, hè? Hij is te hoog om te mogen parkeren voor de deur. Deze vrijwilliger die woont in Heemskerk. Die heeft een ontheffing aangevraagd. Van mag ik die bus voor mijn deur zetten? En dan zegt de gemeente Heemskerk. Zegt, nee, dat doen we niet. Want hij is 38 centimeter te hoog. Want in de algemeen plaatselijke verordening staat dat alle voertuigen die langer zijn dan 6 meter en hoger zijn dan 2,40 meter... niet binnen de bebouwde kom mogen parkeren. En er is een mogelijkheid dat het kan, maar dan moet wel de gemeente een ontheffing verlenen. Nou, en die is er niet. Dus ja, dit is toch dan denk ik, ik snap dat je niet iedereen zijn vrachtwagen voor de deur laat zetten. Maar dit gaat gewoon om een goed doel, om een goede actie. Dit is gewoon de dierenambulance. Wat is er nou voor probleem? En dat ding staat er dus niet overdag, hè? Die staat er alleen 's nachts en alleen op die momenten dat die vrijwilliger daar een avond- en een nachtdienst wil draaien. En dan denk ik, ja, zo slaan we dus echt met z'n allen door als het gaat om regelzucht. Hè? En nogmaals, ik snap dat je niet alles naar neerzet, maar zo'n dierenambulance. Als ik in de gemeente Heemskerk was en ik was daar wethouder, zou ik er toch nog eens een keertje over nadenken. Dit is Kate Bush. En Babushka.

Babushka van Kate Bush. Het is de grote hitsingle die van haar derde album afkomt. Never Forever. Een album dat vandaag, precies 46 jaar geleden, op nummer 1 binnenkwam in de Amerikaanse of in de Engelse hitlijsten. En het was ook dus voor het eerst dat er een vrouwelijke artiest op 1 stond in de albumtoplijsten daar in Engeland. Dus heel bijzonder dat het zo lang geduurd heeft. Dit is Maroon 5.

0: Sommieu op Aardem 105 en 24 Hours. En ervoor nog Maroon 5 en Shiver. 8:30 geweest. Laten we eens even naar buiten kijken.
1: Ja.
0: Het zonnetje is even weg, maar goed. Het wordt langzaam toch wel beter weer in Haarlem en omgeving. Vandaag begint nog wel met een paar buien, maar vanmiddag gaat het echt opklaren. En dan zou het ook aan de kust grotendeels droog moeten blijven bij 19 à 20 graden. Vanavond wordt het helderder en koelt het af tot een graadje of 16. En dan morgen, zondag, dan is het overwegend droog met een mix van zon en wolken. En dan wordt het weer 19 tot 20 graden bij een matig windje uit het noordwesten. Nou, dan even kijken naar de situatie op de weg en maar met name ook op het spoor. Want vanwege de drukte bij de Grand Prix in Zandvoort rijden er dus extra treinen eigenlijk gewoon non-stop tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Je mag je fiets niet meenemen in de trein overigens.

0: mensen die dachten, ja, weet je, neem ik mijn fiets mee. En als ik van het station kom, dan kan ik gewoon makkelijk fietsen naar het circuit. Nee, dat mag dus niet. En omdat er dus zoveel treinen extra rijden naar Zandvoort, is de dienstregeling op een aantal plekken gewijzigd vandaag en morgen nog. Dus mocht je met de trein op pad willen, kijk dan even goed in de reisplanner of jouw trein überhaupt nog wel rijdt. En of je misschien een andere route moet volgen. En houd ook rekening met langere overstaptijden en wachttijden dan gebruikelijk. Ook wanneer je dus een andere bestemming hebt dan Zandvoort. Nou ja, en voor automobilisten geldt eigenlijk hetzelfde. Als je de regio in of uit wil, kijk dan even goed hoe je met de auto op pad gaat. Ik heb het vanmorgen zelf ook ontdekt. Sommige wegen zijn helemaal afgesloten. Andere wegen, zoals bijvoorbeeld de Langhorstlaan, is eenrichtingsverkeer geworden. Dus check ook daar even goed je route. En als je een Apple CarPlay of zo hebt, zet die dan even aan. Dan weet je zeker dat je de regio goed in of uitkomt.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Een van de top-acts vandaag op Lowlands, want dat is ook nog bezig, hè, in Biddinghuizen. Somber en My Body Isn't Ready. En daarvoor nog Keen en Somewhere Only We Know. Goedemorgen, het is 9:10. Je luistert naar Vandaag de Dag op Haarlem 105. Straks na 9 hebben we Chegene. Dit is Jonathan Jeremiah. Good day. I see the key.

Jonathan Jeremiah en een good day. Bijna 8:45 op haar, 105 geworden. Ja, ik had het vanmorgen het eerste uur al even over, hè, dat er de afgelopen jaren bijna 1500 fietsongevallen in Haarlem zijn gebeurd, waarvan helaas ook een aantal met dodelijke afloop te betreuren was. En dat gevaarlijkste fietspunt in Haarlem ligt dus in Schalkwijk. Dat weten we inmiddels ook. Dat onderzoek is gedaan door Independer, maar die hebben ook eigenlijk naar heel Nederland gekeken. En de uitkomst is natuurlijk, en dat is op zich niet zo verrassend, hè, dat het aantal fietsongevallen de afgelopen jaren flink is gestegen. Dat komt voor deel door elektrische fietsen. En met name ouderen, die kunnen soms niet altijd even goed met die elektrische fiets omgaan. Dus daar ontstaan meer valpartijen. Gewoon eenzijdige ongevallen. Ook helaas ook ongevallen met fatbikes. Maar ja, we zijn natuurlijk wel gewoon een fietsland. En er gebeuren dus gewoon veel ongelukken. Ze hebben ook een onderzoek gedaan uiteindelijk nu van wat zijn dan de gevaarlijkste fietsgemeentes van Nederland. Leiden is op zich in Nederland de minst veilige fietsgemeente. Daar gebeuren de meeste ongelukken met fietsen. Nou, ik weet niet of je wel eens in Leiden bent geweest, maar Leiden is natuurlijk ook een studentenstad. En als je daar doorheen gaat, ja, je wordt echt aan alle kanten ondersteboven gereden door die fietsers daar. Dus nergens in Nederland gebeuren naar verhouding zoveel fietsongevallen in Leiden. Het gaat om bijna 35 keer per 10.000 inwoners. Dat is 3 keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Nou, hebben we ook even gekeken, hoe ziet het dan in Noord-Holland eruit? Hè? Wat zijn dan de 10 meest onveilige fietsgemeenten in Noord-Holland? Nou, de Texel staat bovenaan. 29,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Vind ik op zich ook niet zo heel raar, want er wordt onvoorstelbaar veel gefietst op Texel door allerlei toeristen. En niet alle wegen op Texel zijn even breed en niet overal is een fietspad. Dus nou, daar gaat het ook wel eens mis. En misschien dat het ook te maken heeft met buitenlandse toeristen die dan een fiets huren en daar de rond te gaan rijden. Beverwijk staat op 2. Als ik even verder ga in het lijstje, Heemstede op plek 4 in de lijst in Noord-Holland met minst veilige fietsgemeente. Bloemendaal op 6. En waar staan wij dan? Met Haarlem ook nog. Staan we er ook nog tussen? Ja, wij staan op plek 9 in Noord-Holland met 18,1 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Kortom, ja, het moet toch allemaal wat veiliger. We moeten een beetje opletten als we op de fiets zitten. En natuurlijk moeten ook automobilisten goed opletten als ze een fietser voorbij zien komen.

weg op Haarlem 105. De laatste restjes van vandaag de dag klikken nog door je radio heen. Straks na 9 uur is hij er zelf, Sherene. Ik heb hem gezien in het wild, hij zit er al. Dus tussen 9 en 12 Sherene en daarna Heisa nog natuurlijk en nog heel veel andere leuke dingen op Haarlem 105. Ja, en je kan erop wachten, hè. Over een week of twee, dan is het september, dan gaat iedereen dit plaatje draaien. Ik dacht, laat ik iedereen nou eens een keer gewoon te vroeg af zijn. Ik draai hem gewoon nu op 22 augustus. Earth, Wind & Fire, september.

zon gaat gelijk weer schijnen namelijk. Kijk achterom, ik zie het zonnetje schijnen buiten. Goed nieuws voor al die mensen die nu op het circuit zitten of op weg daar naartoe zijn. Ik kijk mee op de webcam. Ik zie heel, heel veel mensen nu daar naartoe lopen. Maar kan ook niet anders. Hè. Er komen vandaag 100.000 mensen die kant op. Nou, dit was hem dan vandaag de dag voor nu. Morgen weer een nieuwe aflevering. Veel plezier straks met Jeroen en alles andere op Haarlem onder.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. René Kind.
2: We zien de beelden van Zandvoort. Er is niemand op het strand. Raar.

Het was zo het einde van de jaren 90. Jaren 80 en Nana Cherry kwam opeens op. Haar broer trouwens ook, maar die maakte een hele andere soort muziek. En Nana Cherry, Buffalo Stance. Goedemorgen, u luistert naar 105, Haarlem 105, Bloemendaal 105, Zandvoort 100. Ja, Zandvoort is vandaag natuurlijk wel... Ja, als je het hebt over wat is top of mind... Bij iedereen in dit hele gebied, van laten we zeggen van Alkmaar tot aan de Bollestreek... is het natuurlijk wel zo'n beetje Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. En eigenlijk is het belangrijkste vandaag... dat dit de enige en ook de laatste keer is in de Formule 1 waarschijnlijk... dat wij gewoon zelf kunnen kijken naar buiten of het een regenrace wordt... of dat het een droge weerrace wordt. Normaal zitten ze altijd op die schermpjes te kijken... en dan zitten ze allemaal te wonen. Over 5 minuten gaat het misschien regenen. Wij weten dat gewoon. Als het bij mij regent, gaat het over 5 minuten regenen in Zandvoort. Of andersom. Nou, dat is een kwestie van makkelijk even naar het kaartje kijken. Enfin, je luistert naar Chez René op zaterdagmorgen. Net hebben we onze ochtendploeg hebben gehad. Hè? Dat was, was gezellig. Pedro, hij moest ook heel snel weer weg. Dat is dan wel weer jammer. Pedro in deze ochtend. En elke ochtend tussen vanaf 7 uur zeg maar, hoor je 105 live op deze zender. Ja, dan moet ik aan de huishoudelijke mededeling wat ik allemaal ga doen. Ik kan beter vertellen waarom je moet blijven luisteren. Je moet blijven luisteren omdat Arthur Meijer straks om 9:30, 10:30 en om 11:30 ons meeneemt in niet alleen maar Zandvoort. Ja, hij doet wel Zandvoortse dingetjes, maar hij gaat niet vertellen dat er gekotst werd op de camping en zo. Dat gaat hij niet doen. Dus hij gaat er wat serieuzere zaken aanpakken. Waaronder ook straks wat nieuws uit Bloemendaal, wat ik je dan weer ga brengen. Dat is dan weer ja, politiek geëngageerd geneuzel geklooi. Maar dat is ja, Bloemendaal. Ik bedoel... Ja, is bijna synoniem. Om 9:50, 10:30, 11:12 moet je ook naar luisteren. Is Marcel Beun, die brengt ons het mediaoverzicht. Die kijkt wat er in de rest van de media gebeurt. En ja, ook Marcel is niet helemaal ongevoelig voor de Formule 1. Dus ik vermoed dat er zeker één van de drie blokjes gaat over die Formule 1. Maar dat gaan we straks allemaal wel horen. En je luistert natuurlijk ook lekker naar 105 Haarlem 105. Net als de Playboy, hè? Ik luister voor de interviews. Uh-huh. Maar je luistert ook voor de lekkere muziek natuurlijk. Zoals deze van Lawrence samen met John Bellion. Het stevige False Alarms.

John Bellion en Lawrence. Lekker rauw. False alarms. 12 minuten over 9. De Formule 1 in Zandvoort is natuurlijk bij iedereen om top of mind. Wat ik nou interessant vind straks is hoe ze gaan stoppen. Want het is natuurlijk de laatste Formule 1 op Zandvoort. Dus deze dag en morgen zelfs ochtends nog eens een beetje de aanloop natuurlijk naar de top. Hè, de race van morgenmiddag. Maar dan hè. Wat? Hoe ga je daar weg? Hoe laat je het achter? Wat is de... Is het go out with a bang? Of lopen we straks allemaal met het kopje gebogen zo naar beneden? En is het... dat was het dan. Ik ben heel benieuwd wat de sfeer is morgenmiddag. Na de race en de reacties daarop. Ook dat gaan we in de gaten houden hier op 105. Het was in juni nog. Maar donderdagmiddag hebben ze pas de telling afgemaakt. En dan heb ik het over de opbrengst van het Harbour Festival. Het Harbour Festival in Heemstede. En de raadzaal moest het zelf aan te pas komen om de telling af te maken. En het is nogal een aardig eindbedrag geworden. Zeker voor een kleine kern als Heemstede. Want het is behoorlijk indrukwekkend. Ze hebben bijna €37.000 opgehaald. En dat was eigenlijk veel meer dan dat de organisatie zelf had verwacht. Dat ze dat bedrag achter op het bord hadden staan, dat hadden ze niet durven dromen. Iedereen was hartstikke trots op alle mensen die aan hem meegewerkt. En Saskia Post was een van de organisatoren die dat met tranen in haar ogen had gezegd. Want de inzet, en dan was het een positieve inzet, was 25. Nou, het werd bijna €37.000. Het Harbour Festival was op 24 juni. Door een aantal mensen georganiseerd. En dat geld wat is opgehaald, dat is bestemd voor HATCA. Dat is de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede.

can. De mannen van Heaven. Mind Games. Als zij live spelen, dan halen ze er af en toe ook mooie klassieke instrumenten bij, zoals cello's. En dan wordt het extra indrukwekkend. Heaven met Mind Games. Ja, dan moet ik het toch maar even hebben over de AI-spotprinter van Bloemendaal, of niet? Het is een beetje ingewikkeld verhaal. Kijk, tegenwoordig, ik bedoel, er wordt de wereld wordt steeds harder. Mensen worden steeds meer uit elkaar gespeeld. Links versus rechts, voor, tegen. De nuance is vaak ver te zoeken. En met de komst van de AI-rotzooi krijg je natuurlijk ook dat daar dat meningen op andere manieren kunnen worden vormgegeven. En het zal niet toevallig zijn dat in de Bloemendaalse politiek nu dat meteen begint op te spelen. Op onze website haarlem105.nl zie je een aantal voorbeelden van AI-spotprenten die door een Bloemendaalse, ik denk actiegroep of zo, de Bloemendaalse Spotvogel, is dat een Facebookgroep en die krijgen hartstikke veel reclame ook weer bij ons, omdat ze allemaal spotprenten maken over de politiek en over de journalistiek in Bloemendaal. En dat is allemaal. En wat mij opvalt aan al die spotprenten en ook aan degene, dat is dat iedereen geraakt wordt. Het is niet zo dat er één precieze. Er is niet één hoek te vinden. Nou, het komt wel van de rechterkant, zullen we maar even zeggen. Ze stonden eerder al. Een aantal van die AI-spotprinten stonden eerder al op een persoonlijke Facebook-site. Van mevrouw Roos. Marielis Roos. Die is fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal. Zij heeft een aantal van die AI-foto's, AI-plaatjes. Van die spotvogel, de Bloemendaalse spotvogel, ook al herplaatst. Dus ze heeft in ieder geval wel, laten we zeggen, affectie mee. Maar waar het nou precies vandaan komt, weet niemand. Iedereen die ziet reageren, die vindt het allemaal een beetje kinderachtig. Sommige mensen nemen het heel persoonlijk. Andere mensen die hebben een wat dikkere huid en die vinden het allemaal wat minder. Ja, ook in de kleine politiek. Spotprenten, ik heb ze bekeken. Vind ik er wat van? Ja, ik vind het er wat van. Ik vind het sowieso onsmakelijk van die spotprenten. Elke nuance in zo'n spotprint is natuurlijk weg. Alles wordt uitvergroot. Ik vind sowieso het altijd een beetje kinderachtig. En de spotprinten die ik heb gezien, die waren ook best wel kinderachtig. En ook, ik snap ook niet. Ik weet niet zo goed of ik het me door zou laten beïnvloeden. Ik bedoel, het is soms zelfs wel grappig, maar ja, ga je er nou echt in je mening door laten vormen? Misschien sommige mensen wel. Dit is Bloemendaal, hè? Dus daar zitten mensen met een mening. Absoluut.

We Go Back. Michael McDonald samen met Keith Urban. Eigenlijk een beetje een rare combinatie. Een soulman met een countryman. Maar je hoort het, hè? Het werkt gewoon. Zo direct gaan we het hebben over Tata Steel. Ja, ja, zeker wel. Natuurlijk, Tata Steel is altijd in het nieuws. Want ja, ze hebben natuurlijk bij ons een beetje een negatief imago. Vanwege alle, laten we zeggen, delicten. Milieudelicten waar ze in terecht zijn gekomen. Waar ze voor gestraft zijn. Ze zijn gestraft voor greenwashing reclames. Dat ze ons, het publiek, misleiden. Maar ze doen natuurlijk ook hun best een beetje om dingen te laten zien. Ze hebben echt wel plannen over het minder CO2 uitstoten en zo. En dat proberen ze natuurlijk aan ons te vertellen. Daar ga ik je straks in meenemen. Hoe ze dat doen. Ja, dat komt nog, joh. We hebben nog alle tijd. Bovendien heb je nog alle tijd, want het is ook niet dat ze dat meteen vandaag

0: denk dat het een hit is geworden omdat er een echte piano in zit. Tenminste, iemand die echt piano speelt. Ik weet niet of het een echte piano is natuurlijk. De Bauza en Magnetic. Hoe komt het toch dat die bosbranden allemaal ontstaan? Ja, het is heet en het is droog en zo. Ja, maar ergens moet er een keer een vonk ontstaan. En waarom heeft Rusland niet genoeg aan ruzie met één buur? Dat hoor je straks bij Marcel Beun. Maar eerst ons eigen gebied, de regio. Mart Urmeijer hier.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Op Schiphol is afgelopen dinsdag een man aangehouden op verdenking van het smokkelen van 140 kilo crystal meth. De drugs, met een straatwaarde van zo'n 10 miljoen euro, werden zondag in een vrachtzending aangetroffen. En daarop start het Cargo Hark Team een onderzoek. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Op de eerste dag van het laatste F1-weekend in Zandvoort zijn er zo'n 50.000 mensen met de trein gekomen. Vorig jaar reisden er nog 33.000 mensen met de zogenaamde Max Express. En vanochtend reed NS nog met extra treinen tussen 5 en 6 uur. En mensen die voor 9 uur in Zandvoort arriveerden kregen 50% korting. Sinds eind juli worden op de Facebookgroep De Bloemendaalse Spotvogel AI-afbeeldingen van raadsleden en een journalist gedeeld. Op de afbeelding worden de raadsleden als dronken en de journalist als onbetrouwbaar neergezet. Omdat het om spotprenten gaat, ligt het gevoelig. Satire mag, maar feitelijke onjuistheden die eer en naam aantasten mogen niet. Op 17 september, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering, zullen de ontwikkelingen worden besproken. En René had het er al even over. Het eerste Harbor Festival in Heemstede heeft bijna 37.000 euro ingezameld voor kinderen in armoede. Het festival vond eind juni plaats. Met de opbrengst uit de kaartverkoop, sponsoring en een loting en veiling wisten de organisatoren het bedrag bij elkaar te sparen. De volledige opbrengst gaat naar HADCA, de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede, die zich inzet voor kinderen in armoede. En dan het weer dit weekend. Vandaag begint regenachtig. Tegen de middag klaart het op en dan blijft het bewolkt bij zo'n 19 graden. Morgen droog bij 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: myself. Imagine Dragons, I Don't Like Myself en David Bowie. En moet ik die man nog afkondigen, is natuurlijk een legende. Legende in het kwadraat en Golden Years. Het is bijna 10:50. Ja, we gaan het maar eens even beluisteren. Die bosbranden en de ruzietjes van Rusland. Goh, aan welke kant kun je nog ruzie maken? Hè? Aan welke kant van je land? Nou, het is een groot land, dus het kan overal nog. Marcel Beun weet er veel meer van in het mediaoverzicht. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. Ja, inderdaad, de Volkskrant schrijft erover. Het Russische leger heeft raketten getest vanaf de Koerillen, een eilandengroep waarop Japan aanspraak maakt. De test zet de gespannen verhoudingen... als gevolg van een recent bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan de Koerillen verder op scherp. Het gaat om een nooit opgelost territoriaal geschil ten noorden van Japan dat een geschiedenis van 150 jaar heeft. Anderhalve week geleden inspecteerde Poetin eerst de Russische vloot die ten noorden van de Koerillen bezig is met militaire oefeningen. Daarna ging hij voor het eerst in zijn presidentschap naar het eiland Iturup, dat in Japan Etorufu wordt genoemd. Rusland is al langer bezig zijn militaire activiteiten rond Japan op te voeren. Volgens het Japanse ministerie van Defensie drong een Russisch verkenningsvliegtuig vorige maand het Japanse luchtruim binnen, gevolgd door grootscheepse manoeuvres met 60 oorlogsschepen en 13.000 militairen. Dan iets dichter bij huis. Terwijl de één na grootste natuurbrand in België nog nasmeult, onderzoekt de politie in Frankrijk honderden verdachten van het aansteken van vlammenzeeën die deze zomer grote delen van de natuur in as legden. De helft van de bosbranden is met opzet aangestoken. Waarom? Zo arresteerde de politie een 15-jarige jongen die tijdens de grote bosbranden in de regio Gironde struikgewas in de buurt van het tehuis waar hij sliep in brand stak. De volgende ochtend pakten ze ook een tweetal jonge mannen op die om 3:00 s'nachts vuurwerk hadden afgestoken in de buurt van de snelweg. Uit de processen verbaal voor brandstichting blijkt dat de helft het type is dat bankjes in het park en vuilnisbakken in de fik steekt. Al die verdachten waren jongens, doorgaans uit een veilige thuissituatie. Ze zijn meestal niet uit op schade, maar vooral op sensatie. Wat bezielt pyromanen? Nou, er zijn mensen die vanuit een stoornis, zoals een psychose brandstichter. Er zijn relationele brandstichters die de brand gebruiken om iemand gericht aan te vallen. Ook zijn er criminele brandstichters die met brand verzekeringsfraude plegen of bewijs willen laten verdwijnen. En dan is er nog de groep die brandsticht vanuit een fascinatie voor vuur. Daaronder vallen de klassieke pyromanen. Het artikel gaat nog uitgebreid verder. Lees het in de Volkskrant.

Leon Bridges in net even een andere stijl dan we van hem gewend zijn. Wel lekker met die Latijns-Amerikaanse kanten. En echte toetertjes natuurlijk. We hadden het net al over een echte piano. En dit was een echte toetertjesnummer. Light the way. Het is 10:15. En laten we hopen dat Frank Mastra een mooie carrière krijgt. Frank Mastra is een jongen die snel werd getekend door allerlei... tenminste, door één platenmaatschappij, maar ze zaten achter hem aan. Al toen hij zijn eerste dingetjes uitbracht via de social media, weet je wel. Zijn echte naam is Franklin Mastrangelo uit New York. Frank Mastra op zijn Amerikaans. Nou ja, laten we zelf maar gaan luisteren. Het allereerste wat hij via de platenmaatschappij heeft mogen uitbrengen is deze Hanging On.

klassieke singer-songwriter stem, deze man. Mooi rauw. Franklin. Nee, ik ga hem gewoon Frank Mastra noemen, want zo wil hij het zelf ook. En hanging on. Ik zit even te kijken naar het programma van de Formule 1 van vandaag. We zitten natuurlijk allemaal te wachten op die sprintrace en zo. Maar er gebeurt ontzettend veel. En dat is ook de reden waarom Zandvoort, de Grand Prix van Nederland, dus ook bij de coureurs een hele aparte smaak heeft. Het is ook een smaakmaker geworden voor andere Grand Prix's die er nu allemaal aan zitten te komen. Zelfs ook de nieuwe die op de agenda komen zijn allemaal gestoeld op het patroon dat de F1 Zandvoort heeft ontwikkeld. En dat is eigenlijk, en we hebben wel eens een gesprek gehad met die organisatoren van de Formule 1 hier in Zandvoort. Het is eigenlijk andersom. Het is niet de Formule 1 komt naar Zandvoort. Nee, er is een feestje op Zandvoort en daar wordt ook nog geraced. En dat merk je ook wel als je kijkt naar het programma. Stel dat ik niet van racen zou houden en ik zou nu naar Zandvoort moeten gaan, dan ga ik vanavond op het allerlaatst naar de jeugd van tegenwoordig kijken. Dat is het leukste in het hele programma. La Fuente speelt nu. Nou, het is gewoon dansen, herrie, gezellig, Latijns-Amerikaanse shizzle er tussendoor. Straks om 9:15 wordt er voor het eerst geraced. Dus dan horen we het ook hier in Haarlem. Wij zitten hier in het centrum van Haarlem. En wij horen dan zelfs ook die geluiden. Want die Porsches maken een enorme herrie. De Porsche Supercup maakt meer herrie dan de Formule 1. Dus als je echt voor het geluid moet gaan, dan moet je om 9:45 in de buurt van het circuit zijn. Want dan is de kwalificatie van de Porsche Supercup. En die Porsche Supercup wordt vanavond om 6:00 dan gereden. Die hele race duurt trouwens maar een half uurtje, hè, van die Porsches. Maar ja, dan is de tank leeg die dingen natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Ja. Dan rij je 1-1 en leeg.

En The Weeknd, nou, ik hoef daar de parallel met waar we nu zijn niet te maken. Je luistert naar Serenade tot 12 uur. Straks om 12 uur Heisa, dat is nog ver weg. Het Haarlem Entertainment en Informatieprogramma de zaterdag. Ik weet zeker dat de Formule 1 daar heel veel attentie krijgt. Omdat de mannen die daarachter zitten, achter dat programma, dat zijn Formule 1 fans. En dan is straks de sprintrace ook nog eens tijdens hun programma. Dus wij hoeven daar niet zo heel erg veel aan te doen. We gaan nog wel even kijken naar hoe Tata Steel zichzelf op de markt begint te zetten. En dat bekijken wij natuurlijk positief, kritisch. En straks ook nog even mannen in dure pakken die belasting ontduiken. Ook gewoon hier in de buurt. Het gebeurt gewoon. Waar je bij staat. Onder je ogen. Maar de Belastingdienst die heeft ze volgens mij in de smiezen gekregen. Dus gaan we het straks over hebben.

opkomende soulzangeresse, Sky Newman. Ze heeft al een behoorlijke carrière achter de rug, hoor. Maar als je op zo'n eiland zit, dan moet je wat moeite doen om aan de overkant te komen. En dat probeert ze met Man of the House. Nog één liedje en dan gaan we naar het NOS Journaal van 10 uur luisteren. En dat ene liedje is lekker oud. Maar mensen die in de jaren 90 naar popmuziek luisteren, die kennen het wel. Het is namelijk de originele versie van Don't You Worry About a Thing van Stevie Wonder.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de Grand Prix is het druk richting Zandvoort op de N200. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.
3: Op een gewone doordeweekse dag doe je er ook 10 minuten lang over tussen nu en Zandvoort. Dus ja, maar...
0: Zo druk
3: is het niet. Volgens mij. Volgens mij, hè.

Flannery James is de DJ en Ryan Marciano heeft in elkaar gezet met het Mzansi Youth Choir, I Wonder. Ja, ik weet het. We zitten de hele dag erbovenop op die Formule 1. Ik weet het. Maar we hebben ook andere dingen te doen. We hebben Tata Steel nog even in de gaten te houden. En dat heb ik niet, en dat bedoel ik niet activistisch. We houden het gewoon in de gaten wat ze allemaal doen. Omdat ze natuurlijk in ons gebied zitten. Ze zijn inderdaad in opspraak, regelmatig. Maar ze doen ook andere dingen. En we gaan straks eens kijken wat Tata Steel nu weer van plan is. Ergens in september. En of we daar nog misschien wel iets moois van kunnen laten horen. Misschien gaat het wel lukken. En we hebben mazzel. We hebben zoveel mazzel. We zitten namelijk Haarlem in ieder geval. Heemstede niet, Bloemendaal ook niet. Maar Haarlem heeft een rechtbank. Een eigen rechtbank. En die rechtbank is groot. Daar worden hele grote zaken ook behandeld. En daar heb ik straks wel een leuke belastingontduikingscaseje. Die voor Haarlemmers, Heemstedenaren en Bloemendaal wel interessant kunnen zijn. Want het gaat over mannen in dure pakken. En daarvoor lopen er hier genoeg rond in het gebied. En natuurlijk, zo direct om 10:30... dan brengt Arthur Meijer het echte nieuws. Ik bedoel, ik zit natuurlijk maar een beetje te bazelen. Maar als het echt om diepgang gaat. En als het gaat over de dingen die echt in de streek gebeuren. En dan heb ik het over Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Misschien wel een stukje Velzen Noord. Zo een beetje die hoek. We houden ja, randje Amsterdam vinden we ook niet erg als daar iets ergs gebeurt. Maar dan houden we dat wel een beetje voor je in de gaten. En om 10:50 Marcel Beun. Wat hij precies gaat doen, dat weet ik nog niet. Maar dat gaat hij me straks wel vertellen. En dan ga ik het weer aan jou doorvertellen. En dan horen we het samen allemaal rond 10:50. Nou, dan heb ik het wel een beetje gehad, zo'n beetje. En natuurlijk de muziek. De muziek is ook interessant op Haarlem 105. We hebben zo'n beetje onze eigen stijl van muziekjes. Wij vinden dingen mooi, maar we vinden ook dingen mooi die de rest van de wereld ook al mooi heeft gevonden. Bruno Mars, daar hoef ik verder geen woorden aan vuil te maken. Die man is zo populair. Dit was een van zijn eerste nummers. When I Was Your Man.

Bruno Mars. Mooie ballade toch? Ik denk dat dit het eerste was dat ik van hem hoorde. Denk ik. En ik denk dat dat al lang geleden is. Ik denk dat dat al 10, 12 jaar... Ik heb het jaartal van dit nummer niet zeg maar paraat. Maar ik denk wel dat het 10 jaar geleden is. Misschien wel langer al. Ja, wel langer al, man. Die man is al zo lang bezig. En en terecht dat hij folders aantrekt. Deze Bruno Mars, When I Was Your Man. We gaan het nog dus hebben over taatstil, over belastingontduiking. En als je blijft luisteren, je hebt het geduld... dan gaan we je straks ook nog even... beschermen tegen malware, beschermen tegen hacken, beschermen tegen virussen. Want er zijn allerlei trucjes waarmee de diverse hackers en allerlei andere criminelen je proberen erin te luizen via je computer. Sommige van die zijn heel duidelijk, andere zijn best wel tricky. En daar waar wij het kunnen voorkomen, doen we dat. En ik ga je straks zo'n truc proberen uit te leggen.

Calvin Harris en Jazzy, dat is die stem, de dame. En het nummer Satisfy. Het staat vandaag in het Haarlems Dagblad op pagina regio 13. Daar staat dat het Hoogovensmuseum een felbegeerde erkenning binnen heeft gesleept. Namelijk, ze zijn een museum. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Het Hoogovenmuseum, het Tata Steel Museum volgens mij. Nee, het Hoogovensmuseum bestaat al heel erg lang. Maar was natuurlijk altijd gelieerd aan, ja, aan de hoogovens, aan Tata Steel. Maar nu hebben ze dan uiteindelijk een register... ze zijn bijgeschreven in het museumregister in Nederland. En dat is belangrijk, want dan, bijvoorbeeld, dan kun je straks met een museumkaart bijvoorbeeld gewoon naar het Hoogovensmuseum. En daarmee maakt dat museum zich ook misschien wel een beetje los van Tata Steel. Maar dat zal nooit helemaal gebeuren natuurlijk. Het Hoogovensmuseum, ze zeggen zelf dat ze een van de beste bewaarde geheimen van Velzen zijn. En dat geloof ik ook wel, want je loopt er niet langs, zeg maar. Je moet er best wel moeite voor doen om naar het Hoogovensmuseum te gaan. Kijken we nou naar het programma van het Hoogovensmuseum, dan is het wel groen staal en CO2 en minder CO2 en groen staal. Dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het wel een beetje een marketingding van Tata Steel is, dat Hoogovensmuseum. Maar ze hebben nu dus een registratie gekregen in het Museumregister Nederland. En dan kijken we meteen vooruit even naar september. Want dat Hoogovensmuseum op, het is ver weg hoor, zaterdag, ja, het is een zaterdag en daarmee wordt het toch interessant, diezelfde zaterdag. Zaterdag 27 september gaat dat Hoogovensmuseum namelijk samen met Tata Steel de deuren openen. En het is een beetje in het, dat doen ze wel slim, een beetje in het kader van 150 jaar Noordzeekanaal. En dan kun je dus zien, waarschijnlijk hoe groen staal wordt gemaakt. Dat denk ik wel. Want dat zullen ze zeker van Tata Steel wel even moeten laten zien. Maar ook wel interessant is natuurlijk de hele geschiedenis van de Hoogovens. Want het staat er al heel lang. Het is natuurlijk een van de grote, in ieder geval geweest, een van de grote werkgevers in het gebied geweest. IJmuiden draait en draaide helemaal om Tata Steel. Dus het is niet voor niets dat zij daar een museum hebben en dat ze daar aandacht aan besteden. Zaterdag 27 september dus, in het kader van 150 jaar Noordzeekanaal. Maar dan is er ook dus een burendag, noemen ze dat. De Nederlandse traditie dat de buren dichter bij elkaar kunnen komen. Nou, zegt Tata Steel en zegt het Hoogovensmuseum, kom bij ons langs. Kom gezellig kijken naar de geschiedenis van de Hoogovens. En dat is op zich natuurlijk een interessant onderwerp. Het is op zaterdag 27 september. En dat betekent dat wij, want ze gaan, ja, en ze openen, ze vragen erom. De presentaties van dat Hoogovensmuseum, die vinden plaats vanaf 12:15. Dus een kwartier na dit radioprogramma. En dat betekent, ja, Arthur, we moeten dat even doen hoor. 27 september. Wij zetten hem even met, niet met potlood, maar met een vette dikke stift in de agenda. Wij gaan de 27 september even bellen met Tata Steel. Met dat Hoogovensmuseum, want we weten wat ze aan het doen zijn. En waar die presentaties over gaan. Niet alles over groen staan. Hoop ik toch, hè? Nee. Ik hoop ook dat er mooie historische dingen voorbij komen.

oude hippies. Hippies, she likes weed, zo ik bedoel. Het druipt er ook vanaf natuurlijk, hè, dat hippie gedoe. En zo vanuit de jaren 70 ook. T-Set, She Likes Weeds. Daarvoor Adele. Ook daar druipt het ook vanaf. I Drink Wine. Adele die natuurlijk semi met pensioen is gegaan. Volgens mij heeft ze kindjes gekregen en zo. Dus misschien komt ze nog een keer terug. En ik denk dat ze dan hele andere thema's heeft in haar muziek. Zo direct Arthur Meijer. Die gaat ons die gaat ons op de hoogte brengen wat er echt gebeurt in de buurt van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, et cetera. Niet alleen maar dat gedoe met dat racen. En daarna over een minuutje of 10, 12. Marcel Beun, die heeft het mediaoverzicht. Die gaat vertellen wat er in andere media staat. Volgens mij is hij nog aan het zoeken. Ik had net even contact met hem. Hij was nog aan het schrapen. Dus ook daar is het een beetje komkommertijd aan het worden. Maar eerst de nieuwe van Dikhout. Te veel is niet genoeg.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen. Afgelopen dinsdag is een 22-jarige man aangehouden op verdenking van het smokkelen van 140 kilo crystal meth. Zondag werden de drugs met een straatwaarde van zo'n 10 miljoen euro in een vrachtzending gevonden. En daarop startte het Cargo Hark team een onderzoek. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Onderzoek van Independer wijst uit dat Haarlem in de top 10 van onveiligste fietsgemeenten van Noord-Holland staat. Met iets meer dan 18 fietsongelukken per 10.000 inwoners staan we op plek 9. De rotonde aan de Europaweg en de Groningenlaan springt er als gevaarlijkste plek bovenuit. Ook de opkomst van e-bike en fatbikes dragen bij aan de onveiligheid. De strijd tussen horecaondernemer Beverlander en gemeente Haarlem ligt nu bij de Raad van State. In 2023 trok de gemeente de alcoholvergunning van de ondernemer in wegens een vermeend patroon van slecht gedrag. Volgens Beverlander berust dit besluit te veel op niet kloppende verklaringen van derden en is er te weinig onderzoek gedaan. De advocaat van de gemeente ziet juist meer indicaties van slecht gedrag, waaronder WhatsApp-berichten en DNA-sporen. Over uiterlijk 6 weken volgt de uitspraak van de Raad van State. En even geen Formule 1 en ver vooruitkijken. De Haarlemse kerstmarkt krijgt misschien een nieuwe organisator. Tot 2028 blijft de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse kerstmarkt, maar er wordt gekeken naar mogelijk externe organisatie. Op die manier zou de gemeente niet tegelijk organisator, handhaver en vergunningsverlener tegelijk zijn. Het lokale karakter moet dan wel behouden worden, ook de drukte moet beter verspreid worden en de kramen van hogere kwaliteit zijn. Definitief besluit volgt nog. En dan nog het weer. Vandaag is het bewolkt, regenachtig met een lichte noordenwind. Vanmiddag klaart het een beetje op en blijft het rond de 19 graden. Morgen wederom bewolkt, wel droog en dan zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Fransman met een slecht accent. T.Y.O. I've Got to Travel Alone. En daarvoor Gary Lowe. Gary Lowe uit de jaren 80. La Colegiala. Het was toen best wel een soort van discotheekhit. Kun je je tegenwoordig bijna niet meer voorstellen. Heerlijk hoe de tijden veranderen. We gaan eens even kijken voor de tweede keer op deze zaterdagmorgen naar de andere media. Ik weet ook niet precies waar Marcel het over gaat hebben, hoor. Voor mij is het ook een verrassing. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je uit de andere media gehaald nu, dit uurtje?
1: Nou, we hebben nog even de Volkskrant hier. Wereldkampioen Lando Norris weet het zeker. Als het aan de coureurs lag, dan zou de Grand Prix van Zandvoort zeker niet van de Formule 1 kalender verdwijnen. Ik ga het liefst naar kleinere plekken met uitgelaten fans en een goede sfeer, zei de McLaren-rijder aan de vooravond van de laatste Nederlandse Grand Prix. Zandvoort is absoluut beter dan veel andere races. En toch zit er het racefeestje aan de Noordzeekust en morgen na 6 jaar op. Het is niet de eerste keer dat de Formule 1 uit Zandvoort verdwijnt, maar de sfeer is dit keer totaal anders dan in 1985... toen de sport het verouderde circuit terug toekeerde. Nu wordt Zandvoort bedolven onder de complimenten. De organisatie trekt er zelf bewust de stekker uit, liever stoppen op het hoogtepunt dan stilletjes wegkwijnen en miljoenen verliezen. Nu is Verstappen nog populair, maar de vraag is hoe lang er nog honderdduizenden mensen zullen komen. De viervoudig wereldkampioen zelf snapt het wel, al hoopt hij dat niet alles is verloren. Ik wil proberen die positieve vibe gaande te houden, zegt hij. Dan, waar haal je het lekkerste broodje van Haarlem? Waar drink je de beste koffie? En waar vind je het mooiste uitzicht? Haarlems Dagblad gaat de komende maanden samen met Haarlemmers op zoek naar de 100 favoriete plekken van Haarlem. Het resultaat wordt de Haarlemse 100. De ultieme lijst van de stad. Vanaf donderdag 27 augustus kun je jouw favoriete plekken aandragen. Dat kan van alles zijn. Van bekende klassiekers als Tijlers Museum en de Jopenkerk tot een klein buurtcafé. Van een geliefde winkel tot een park, restaurant, sportplek of verborgen parel. De redactie trapt de zoektocht af met een eerste selectie van 25 favoriete plekken. Daarna voegen ze iedere week 5 nieuwe favorieten toe. Je kunt de lijst dus steeds zelf beïnvloeden. Uiteindelijk kun je dan stemmen op de genomineerde plekken en ontstaat een definitieve top 100. Kijk even hiervoor verder in het Haarlems Dagblad.

zou denken, dat is een oude rocker, die Nick Lowe. Dat was het natuurlijk ook wel een beetje. Maar hij was echt singer-songwriter. En dit was de grootste hit in Nederland. Maar niet het beste nummer wat hij gemaakt heeft. Bijvoorbeeld, hij heeft ook gemaakt I Love the Sound of Breaking Glass. Dat is een heel ander sfeertje. Maar dit was zijn grote hit uit 1984. Have a boy and have a man. We gaan zo direct even schakelen. Ja, natuurlijk gaan we schakelen met het circuit van Zandvoort. We hebben er mensen rondlopen. Zo direct ga ik je ze laten horen. We gaan Jan Gouw spreken. Die loopt er al. En misschien kan ik ze ook al laten zien. Misschien heb ik er al beeld bij. Dat zou helemaal gaaf zijn. Maar dat komt zo direct. We gaan even een beetje klooien hier met de draadjes en verbindingen en zo. Dan ga ik even kijken of ik ze live aan je kan presenteren zo direct. Please.

0: I believe. 12:12. Eens even kijken. Ja, het is jammer dat de Porsches al klaar zijn. Want dan zouden we nu echt kleren, herrie gehoord. Een paar minuten geleden waren ze nog bezig. Toen kreeg ik Jan Gauws hier in de uitzending. Toen dacht ik, maar die Porsches zijn klaar. Jan, je bent op het circuit van Zandvoort. En we hebben er ook beeld bij voor de mensen die ook het video van Haarlem 105 zien. Via Ziggo of via de stream of whatever. We hebben er ook beeld bij. Jan, vertel, hoe gaat het op Zandvoort? Hoe is de sfeer?
1: Die is ongekend. Het was gisteren al waanzinnig. Jij bent zelf ook wel hier eens geweest. En dan is het op vrijdag altijd een beetje lauw. Nou, dat was gisteren al hartstikke gezellig. Waanzinnig. Iedereen merkt toch wel dat het de final lap is. Hè? Dat het de laatste keer is. Je kan ook zien dat ze het reuzenrad nu achter de Ben Pon tribune hebben gezet. In plaats van de fanzone. Ik weet niet precies wat daar de reden van is. Maar het is natuurlijk waanzinnig. En wat natuurlijk mooi is, René, dat is dat we vandaag natuurlijk die sprintrace hebben om 12 uur.
0: Toch is dat is toch wel een beetje, voor het publiek is dat wel extra leuk toch, zo'n sprintrace ook toch? Meteen druk, iedereen komt.
1: Precies, het is gelijk afgeladen vol, want het is ook al gelijk om 12 uur 's middags. Hè? Dus, een half uurtje, dus je moet hier wel gewoon zijn. En die Porsches waar jij het net over had, maken tegenwoordig meer lawaai dan een Formule 1 auto.
0: Ja, zeker. Wij horen ze hier in de stad ook. En bij die Formule 1 kan het ook, maar dan moet de wind goed staan. Hey, jij bent op dat circuit, Jan. Nou, weet ik van jou zelf dat je een Formule 1 fan bent ook. Maar kijk eens wat, als je kritisch kijkt, hè, als je kijkt naar de organisatie en drukte en zo. Het gaat nu, dit is de laatste keer, het gaat nu stoppen. Denk je dat ze op hun hoogtepunt stoppen?
1: Nou, René, wat ik zelf heel erg jammer vind, is dat ik het eigenlijk de laatste 2 jaren steeds leuker begin te vinden. En waarom vind ik dat als Formule 1 fan? De eerste jaren zag je alleen maar oranje, oranje, oranje. En nu zie je hoe langer hoe meer, zoals Formule 1, zoals ik Formule 1 ken, van allerlei andere teams. En die gaan heel sportief allemaal met elkaar om. Hè. Het is hier geen voetbal waarbij er een tussen Feyenoord en Ajax. Dat die geslikt gescheiden. Iedereen zit gewoon naast elkaar. Ja. En wat voor shirtje, wat voor jekje je ook aan hebt. En dat zie je nu gewoon veel meer. Mensen in Ferrari-jassen, mensen in Lando Norris. Natuurlijk ook nog heel veel Max Verstappen-fans. Maar ook, dat vind ik er wel echt heel mooi aan.
0: Ja, het is algemener geworden dus eigenlijk. Dus op het moment dat het volwassen is geworden, stoppen ze ermee. Zo kun je het wel zeggen. Jan, jij bent ook een beetje een feestbeest. Inderdaad. Ik ben zelf inderdaad ook 3 keer geweest. De eerste 3 keer dat het op Zandvoort was. Ik werd wel een beetje gek van het feit dat het echt een feest is. Het is leuk, maar als je echt Formule 1 fan bent en je probeert die race te volgen, wat doe jij? Volg je echt de race of dompel jij jezelf gewoon helemaal in het feestgedruis?
1: Ik ben het helemaal met jou eens, René. Zeker als je hier alle dagen heen gaat, dat je dan 3 dagen dezelfde liedjes hoort, hè?
0: Ja, bijvoorbeeld. En dezelfde artiesten. En, ik weet niet hoeveel cd's die bij zich heeft, maar het is niet veel.
1: En dat vind ik zelf ook wel een beetje jammer. Aan de andere kant, ik dacht dan ook van, joh, ga dan gewoon door met dit event. En snap op een gegeven moment dat mensen toch... Kijk, er is ook veel kritiek op dat er hier geen F2 is, hè? Geen Formule 2 is. Ja, ja. Dat er geen Formule 3 is. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, Formule 3 was leuk hier. Maar er zat er ook geen hond op de tribune, hè? Want dat was zo vroeg.
0: Ja, precies. Dat is om 10 uur of zo, toch? Of zo gaan ze dan al beginnen.
1: Nog vroeger. Maar okay. het is wat ook mooi is, het is natuurlijk fantastisch weer.
0: Ja, toch wel weer, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Regen, maar nu even niet. Ik vond het eigenlijk wel stiekem jammer, want ik dacht, als het ergens onbetrouwbaar weer is, is het wel in Nederland. Dan krijgen we misschien weer zo'n dat gedoe met die met regen, geen regen en zo. Maar dat is helaas niet aan de orde. Ik denk dat het gewoon een mooie dag wordt. Voor jou is het mooi.
1: Ik zal even aan de cameraman vragen of hij mij ook nog even filmt.
0: Oh ja, je wil even in beeld. Mensen, wat nu in beeld komt, dames en heren, voor degenen die ook kijken, dat is Jan Gauws. Even kijken, ben je al in beeld of niet? Ik zie je nog niet. Oh ja, daar ben je. Ik zie je nu. Ja, hi Jan. Hoi. Nou Jan, zwaai even naar de mensen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Ja, oké, doei. En wij horen jou over de gedurende de rest van de dag wel vaker, denk ik.
1: Dat denk ik wel.
0: Dat denk ik ook. Oké, gaan we ook nog racebeelden krijgen? Mag je met die camera naar binnen?
1: Nee, dat mag niet, maar dat doen we natuurlijk wel lekker.
0: Oké, nee, dan is het goed. Dan, dan gaan we nog illegale beelden zien. Dag Jan, tot later. Hoi, hoi, hoi, hoi. Leuk om toch te zien, toch, hè? Ik hoop dat... We houden nog even mee. We houden even die camera in beeld, joh. Tot hij naar de wc gaat, joh. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

origineel is ontzettend jazz. Echt van die pingel-pangel jazz. Maar Rules, dat is een remixer die dacht, daar kan ik wat mee. En dat heeft hij gedaan ook. En hij heeft er een lekkere jazzy dansmix van gemaakt van Gregory Porter's Holding On. 11:03. Dit programma is er nog tot 12:00. En ik ga je straks nog even uitleggen hoe sommige captains of industry in Nederland toch aan die dure maatpakken komen. Ja, daar zit een verhaal achter. Tenminste, voor een aantal van hen. We gaan dat straks eventjes uitvogelen. De Belastingdienst heeft daar een beeld bij. En wij tegenwoordig dus ook. Is dat alles? Nee, toch? Nee, dat is lang niet alles. We hebben nog de Formule 1. Het volledige programma gaat nog voorbij komen. We hebben het nieuws uit de stad, de regio, et cetera, et cetera. En het NOS Journaal van 11:00 is aanstaande.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is op dit moment in Noord-Holland vooral druk vanwege de Grand Prix in Zandvoort. Op de N200 richting Zandvoort doe je er daarom vanaf Bloemendaal 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. René Kind.
3: Het is T-1. De race begint om de hoek bijna. En dit is Cherenee.

Asteroids Galaxy Tour. Ik heb het genoegen gehad om ze een keer te mogen interviewen na een optreden. En eerlijk gezegd, er kwam geen zinnig woord uit. Over. Maar ze zijn wel om de hoek. Hè? 7 minuten over 11, mensen. We zitten op T-53. En zo direct, ja, dat is de sprintrace. Hè? Maar daar komt iedereen al voor. En daarom is Zandvoort nu natuurlijk al hartstikke druk. We gaan het zo direct hebben over cultuur. Jawel, gewoon ook eventjes de cultuur in het theater. Het zingen, het bekijken van films. We gaan het zo direct even bekijken om 10:15. Onnodig dure maatpakken aankopen, dat kan heel makkelijk. Maar daar zit een belastingtrucje achter, dat ga ik je straks even uitleggen. Marcel Beun straks om 10:50. En Marcel Beun, uiteraard gaat hij voorspellen wie de Formule 1 gaat winnen. 100% hit. Dus als je het wil weten, het is niet eens gokken meer. Marcel weet het gewoon. En hij heeft het ook nog over het tegengestelde van de zonsverduistering. Er zijn meer verduisteringen en die gaan wij ook gewoon kunnen zien. Tenminste, ik denk dat je er wat meer moeite voor moet doen, maar je gaat het kunnen zien. Andere verduisteringen gaan we het ook nog over hebben. En Arthur Meijer die brengt wat meer intellectuele waarde in dit programma. Die gaat om 11:30 ons meenemen in het daadwerkelijke nieuws. Wat er echt gebeurt in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velzen. Nou ja, alle randen van het nieuws zoekt hij wel op. Want hoe komerachtiger, hoe dieper die gaat graven. En hij zit er bovenop. Dus dan zijn we tenminste helemaal op de hoogte hier op 105. 105.

was een fenomeen hoor, in de jaren 80. Raymond van Groenewoud. Je fais l'amour is ook geweldig. En dit was de cha-cha-cha. Oké. Je bent een captain of industry in Nederland. Tenminste, je bent de directeur van een groot bedrijf en je vindt jezelf heel wat. Je draagt een duur maatpak, tenminste, dat wil je wel graag. En daar zijn veel merken van dragen van dure maatpakken. Onder andere Auger bijvoorbeeld. En nou heeft Auger een club, een businessclub. Daar kun je lid van worden. Een lidmaatschapje businessclub van Auger kost je ongeveer, nou, grofweg tussen de 6 en 22.000 euro per jaar. Wat krijg je daar dan voor? Nou, zegt de Auger Business Club, dat is een combinatie. Wij doen een combinatie van verschillende componenten. We hebben een netwerkcomponent. Dan kun je dus andere captains of industrie tegenkomen. Altijd handig voor je cv. Altijd handig voor je LinkedIn-account. Altijd handig als je nog een keer ergens eruit getrapt wordt of je denkt, ik wil een andere job. Je kunt een eventcomponent erbij kopen. Dan kun je naar allerlei mooie sprekers die ons meer gaan vertellen over hoe je je business beter kunt runnen, hoe je je mensen er beter onder kunt houden, of misschien wel hoe je je belasting kunt ontduiken. Maar daar hebben we straks nog een ander componentje voor. We hebben nog een servicecomponent, ik weet niet wat dat betekent. En, daar komt-ie, we hebben een bestedingscomponent. Een bestedingscomponent van de Auger Business Club. Daar ging een belletje rinkelen bij onder andere ook de Belastingdienst. Wat is dat dan, de bestedingscomponent? Nou, wat blijkt? In die tussen de 6 en 22.000 euro zit een componentje. Dan je krijgt een bon. Je krijgt een Auger. Een Auger-bon. Een aanbestedingsbon. Je kunt gewoon je maatpak van Auger bestellen met je abonnement bij de Auger Business Club. En dat is interessant. Belastingtechnisch, dames en heren. Fiscaal aantrekkelijk. Want die Business Club, die kun je van de belasting aftrekken. Dus die 22k, die geef je uit. Maar je krijgt er 11k voor terug. Lekker. Als je nou voor meer dan 11k lekker besteedt bij die Business Club, dan trek je dat lekker allemaal van de belasting af. En dat wat je van de belasting aftrekt, dat zie je. Dus je loopt in je maatpak van Auger met de complimenten van de fiscus. Zo werkt het. Nou, die fiscus, die belastingdienst, die heeft daar nu proberen een stokje achter te steken. En dat was interessant. Ze hebben namelijk alle klantgegevens, oftewel de abonnees, oftewel de leden van de Auger Business Club opgevraagd over 2025. En wat doet die Auger Business Club? Die geeft ze niet. Dus op naar de rechtbank van Haarlem. En daar is een heel gedoe ontstaan rondom. Ten eerste het afgeven van die ledenlijst natuurlijk. En dan, ja, dan worden al die leden straks even lekker doorgelicht over de afgelopen 10 jaar, misschien wel over meerdere jaren, van hoeveel van die pakken ze hebben gekocht van die zogenaamde bestedingscomponent van een abonnement of een lidmaatschapsgeld bij de Auger Business Club. Interessante informatie. Wordt vast nog gevolgd. Nou, in ieder geval, als we er meer van horen, dan gaan wij er wel weer wat over zeggen.

slepende country van Ella Langley. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Met een kromme A ook. Chosen Texas. Gewoon recht toe, recht aan, lekker country. Mensen, we zijn toe aan de echte cultuur. Ik weet het, er is veel cultuur nu op Zandvoort. De jeugd vertegenwoordigen bijvoorbeeld. Vanavond, dat zou wel leuk. Ja, dat vind ik nog wel leuk. Tenminste, als ze niet helemaal te stoon zijn, dan gaat dat goed met de jeugd vertegenwoordigen. Maar laten wij eens even gaan kijken naar de echte cultuur. Zoals de Stadsorgelconcerten. Aanstaande dinsdag en donderdag zijn er twee om 8:00 dinsdagavond en donderdag al om 4:00 smiddags. Dinsdagavond, Jos van der Kooi. Die speelt in de Grote of Sint-Bavokerk. En hij speelt stukken van Jan Pieterszoon Sweelinck, Bach, César Franck, Daan Manneke. Dat is uit 1979. Dat is moderne klassieke muziek dus. Marcy Beach en Max Reger. En dan hebben we nog donderdag. Dan speelt Pieter van Dijk op het mooie Stadsorgel. Dat kun je echt overal horen als dat op donderdagmiddag gaat. Even kijken, kan ik het vinden wat hij vindt? Van Bach, vooral Bach-spullen. Onder andere de sekschoralen van verschillende aard. Van de Schubler-choralen. Mooi. Ja, dit moet mooi zijn. Je moet er van houden, maar ook als je er niet van houdt is het indrukwekkende muziek natuurlijk om naar te luisteren. Georganiseerd door de Phil, de Stadsorgelconcerten in de Grote of Sint-Bavokerk. En dan, ja, het wordt misschien een beetje problematisch vanmiddag om 3:30 voor de drie J's. Ze staan namelijk in Caprera. En Caprera is Bloemendaal, maar het is ook wel een beetje in de buurt van het Zandvoortse circuit. Ik weet niet hoe ze dat getimed hebben, maar om 4:00 begint de kwalificatie voor de Formule 1. Ik weet niet precies hoe goed dit gaat. Het is ook nog niet helemaal uitverkocht in Caprera voor vanmiddag 3:30. Vanavond wel. Vanavond staan de 3J's dan om 8:30. Dat is, dan kun je alleen maar... Ja, is wel mooi. Tegenwoordig de doorverkoop van kaartjes, dat doen die gasten zelf, hè? Dus Caprera doet zelf de doorverkoop. Het is niet meer zo dat je naar een of andere vage website moet gaan om voor veel te veel geld je kaartje te krijgen. Ze hebben dat meer onder eigen controle gekregen. Een normaal kaartje kost €39,50. En dat is inclusief de servicekosten. Dus als je in de doorverkoop gaat, niet meer dan €39,50 betalen. Tenminste, alles wat je meer betaalt, dat is je eigen probleem. Maar voor 3:30 vanmiddag, dat wordt interessant. Want Maar goed, tijdens de Formule 1 dus eigenlijk. En dan als laatste een mooie documentaire in de schuur. Een filosofische documentaire, The Desert of the Real. En mensen die naar The Matrix hebben gekeken, de film uit 1999... en die denken, daar ken ik ergens van. Ja, The Desert of the Real is een term uit science fiction klassieker kunnen we het wel noemen, toch? De Matrix. Waar gaat het eigenlijk over? Het is een documentaire over 6 mensen die een psychose hebben meegemaakt. En daarmee word je meegenomen in hun ervaringen. En daarmee eigenlijk ook over de fundamentele vragen over... wat is waar? Wat is werkelijkheid? Hoe bewust ben ik me van mezelf en van mijn omgeving? Het gaat over mensen met verschillende achtergronden. En ik moet wel zeggen, ze vallen midden in de doelgroep. Een psycholoog, een filosoof, een muzikant, een psychiatrische zorgverlener en een kunstenaar. Er zijn dus mensen die wel op een bepaalde manier naar hun eigen psyche kunnen kijken ook. En ze delen een reflectie. Het is wel knap, want het wordt ook hun leven voor de psychose wordt ook meegenomen. Dus het is echt de verschilling voor, tijdens en dan de weg terug na de psychose wordt meegenomen. Het was een van de publieksfavorieten op de ITVA. Dat is een internationaal concours. Hè. Dat gaat vooral over documentaires. En het is soms geanceneerd. Soms is het echt real life. The Desert of the Real wordt vanmiddag nog gespeeld. Vanmiddag om 1:00, dan moet je opschieten. In de schuur dus, in de voormalige toneelschuur. Dan nog aanstaande maandag om 3:45 smiddags en woensdag 2:15. Wel allemaal smiddags, valt me op. Dus het is wel ook wel voor een bepaald publiek. Het publiek wat vrij is, over wat tijdvrij kan mij overdag. Bijvoorbeeld kunstenaars, psychologische, misschien psychische zorgverleners ook. Als ze in de juiste dienst zitten, dan lukt dat ook nog. Ah. Dit zijn de Tramps, mensen. Kent u ze nog? Die kleine die al een tijdje dood is. Maar waren wel koningen uit de soul en de vroege disco. En dit is uit die vroege disco-periode. Hold Black Night.

The Tramps. Echt de jaren 70, vroeger disco. Hold Back the Night. Trek Marcel Beun die gaat ons vertellen wie de Formule 1 gaat winnen. Dat is altijd gewoon een 1-op-1'tje. Dan hebben we dat alvast gehad. En we krijgen nog nieuws over... Ja, ik had het al een beetje in het begin beloofd... dat ik je zou beschermen tegen malware... en tegen allerlei andere hackpogingen. We gaan straks weer een... Nou, weer. Af en toe komen we er een tegen. En nu zijn we er weer eentje. Hebben we er weer een gevonden. We gaan je straks proberen te beschermen... tegen een hele aparte manier... van hoe ze achter je gegevens proberen te komen. Ga ik je straks veel meer over uitleggen. En natuurlijk... Ja, de Formule 1. Het is T-min 34 nu. Wat we gaan doen is... we gaan nog even... straks misschien nog heel even schakelen met het circuit. Maar dat gaat de rest van de dag ook nog gebeuren. Dus zo heel speciaal is dat nou ook nog weer niet. En Arthur Meijer zo direct met het 105 nieuws.

0: En die man heet Sam Smith. En daar staat dit nummer op de nieuwe, op het nieuwe album Oh Mother. En dat is samen gezongen met The Two City Chorus.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen. Op sociale media gaan spotprenten rond van Bloemendaalse raadsleden en een journalist. Facebookgroep De Bloemendaalse Spotvogel deelt AI-gegenereerde afbeeldingen waarop de raadsleden dronken en de journalist als onbetrouwbaar worden neergezet. Omdat het om spotprenten gaat, ligt het gevoelig. Satire mag, maar feitelijke onjuistheden die eer en naam aantasten mogen niet. Wie precies achter de prenten zit is onbekend en tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 17 september zullen de ontwikkelingen worden besproken. Haarlem is een van de meest onveilige fietsgemeentes van Noord-Holland, zo wijst onderzoek van Independer uit. Met iets meer dan 18 fietsongelukken per 10.000 inwoners staan we op de 9e plek. Als gevaarste plek springt de rotonde aan de Europaweg en de Groningenlaan erbovenuit. En ook de opkomst van de e-bike en fatbike dragen bij aan onveiligheid. En de strijd tussen horecaondernemer Bevelander en gemeente Haarlem ligt nu bij de Raad van State. Bevelanders alcoholvergunning werd in 2023 ingetrokken wegens een vermeend patroon van slecht gedrag. Volgens de ondernemer berust het besluit te veel op onjuiste verklaringen van derden en is er te weinig onderzoek gedaan. De advocaat van de gemeente ziet juist meer indicaties van slecht gedrag, waaronder WhatsApp-berichten en DNA-sporen. Over uiterlijk 6 weken volgt uitspraak van de Raad van State. En de roltrappen van de oude V&D worden verwijderd, zo meldt het HD. Afgelopen donderdagnacht zijn de eerste weggehaald. Aankomende dinsdagnacht moet de 14e en laatste roltrap eruit zijn. Via de etalage van de HEMA aan de Grote Huilstraat gaan de trappen eruit, net zoals ze er in 1966 ingingen. De roltrappen moeten eruit om ruimte te maken voor de fietsenstalling die in de kelder komt. Wat er met de bovenetages gaat gebeuren is nog onduidelijk. En dan het weer dit weekend. Vandaag is het bewolkt en regenachtig met een lichte noordenwind. Vanmiddag klaart het een beetje op en blijft het rond de 19 graden. Morgen bijna hetzelfde weer, nog steeds bewolkt, wel droog, 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Tom Grennan en Diamond. En daarvoor BB&Q Band, jaren 80, elektrische disco on the beat. Het is 11:50. We gaan op deze zaterdagmorgen vlak voor de Formule 1 start sprintrace schakelen aan onze collega, maar ook zeker onze specialist in de Formule 1. Dag Marcel, goedemorgen jongen. Nee, jij weet het. Wie gaat hem winnen?
1: Goedemorgen.
0: Wie gaat winnen?
1: Ik ben bang, Russell.
0: Je bent bang dat het Russell... Je mag hem niet, hè?
1: Nee, dat is een ding. Niemand gunt het. Russell lijkt wel vanwege zijn diva-achtige gedrag.
0: Ja, maar hij kan wel...
1: Terwijl hij toch wel gewoon goed kan rijden.
0: Hij kan rijden. En hij zit ook in een leuk autootje. Nou, vertel.
1: Maar eerst nog iets anders. We hebben nog het Algemeen Dagblad. Want we zijn nog amper uitgepraat over de zonsverduistering van vorige week. Of de volgende eclipse komt er alweer aan. Alleen heb je deze keer geen eclipsebril nodig. Vrijdag 28 augustus krijgen we te maken met een gedeeltelijke maansverduistering. Om die te zien moet je wel vroeg opstaan. De verduistering begint al vroeg om 3:23 en eindigt net na 9 in de ochtend. Nou, wat krijg je dan te zien? Nou, de aarde staat dan tussen de maan en de zon in. En de maan komt daardoor in de schaduw van de aarde terecht. En dat betekent niet dat de maan volledig donker wordt. Doordat er nog een klein beetje zonlicht via de aardse atmosfeer de maan bereikt, krijgt de maan een oranje gloed. Tot een volledige verduistering komt het deze week niet. Vrijdag wordt de maan voor ongeveer 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Dan de NOS. Evenaart Max Verstappen de 4 Zandvoort-zegens van recordhouder Jim Clark. Wint Oscar Piastri de Dutch Grand Prix voor de 2e keer op rij. Slaat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voor het eerst toe in de duinen. Of vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in de WK-stand met zijn 7e seizoenszege. Ook wereldkampioen Lando Norris en Charles Leclerc en George Russell zijn serieuze gegadigden om morgenmiddag bij de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix de trofee uit handen van koning Willem-Alexander te ontvangen. Uitslagen tot nu toe. Vrije training 1 gisteren. 1 Antonelli, 2 Norris, 3 Russell. Dan gisteren de kwalificatie voor de sprintrace. 1 Russell, 2 Norris, 3 Leclerc. Verstappen heeft plek 6. En die sprintrace is dus straks om 12 uur... waarbij Fernando Alonso start vanuit de pitstraat. Dit omdat Aston Martin setup-wijzigingen heeft doorgevoerd aan zijn auto. Niet dat dat veel uitmaakt voor Fernando. Hij had toch al de 22e en laatste startplek. Die auto doet zijn statuur als tweevoudig wereldkampioen geen goed. En daarna start om 4:00 dan de kwalificatie voor de echte Grand Prix. En die echte Grand Prix die is dus morgen om 3:00.

Italiaanse ballade. Van de Italiaanse, ja, hoe noem je dat, chansonnier? Sergio Camariere. Nummer Sorella Mia. Ik ga kijken of ik nog contact kan krijgen met Zandvoort. Het zal even lastig zijn, want het is nu een kwartiertje voor het begin van de sprintrace. Als je op de beelden kijkt, die we af en toe zo even tussendoor ook nog uitzenden op haarlem105.nl en ook op de streams, maar ook op de Ziggo en zo, dan zie je dat de mensen beginnen ze beginnen een beetje te rennen naar het stadion. Ja, eigenlijk, het is een soort stadion, hè, naar het circuit, want ze moeten nu een beetje gaan opschieten. De sprintrace begint zo direct en haarlem105 is er, nou ja, live. We gaan geen live verslag doen, maar we zijn er wel regelmatig bij. En als ik nog beelden ga krijgen vanuit van binnenuit het stadionnetje, zeg maar, vanuit het circuit, dan ga ik dat zeker even laten zien. En als Jan Gauws ook nog in de lucht komt met zijn audio, dan gaan we hem zeker nog even proberen te spreken. Als hem dat nog lukt, hè, want het is ook moeilijk om verbindingen te krijgen daarbinnen. Ik zei het al, hacken. We worden gehackt bij het leven, jongen. Achter elkaar proberen ze ons te hacken. Social hacking, social engineering, phishing, de hele rattenplan. Alles wordt uit de kast getrokken om onze persoonlijke gegevens te krijgen. En ons daarmee dan weer met die persoonlijke gegevens in de maling te nemen. Meestal voor financieel gewin. Maar het kan ook heel anders zijn. Het kan ook zijn om iemand bijvoorbeeld zwart te maken, zijn social media pagina onklaar te maken. Er wordt van allemaal rotzooi wordt er meegemaakt. Maar goed, de nieuwe trend hierin is, dat zijn de zogenaamde, het om gebruik te maken van de zogenaamde captcha's. Misschien weet je niet wat het is. De captcha, dan kom je op zo'n website en dan vraagt die website, ben jij wel een mens? Dus je wordt eigenlijk al meteen je wordt gewantrouwd. Ben jij wel een mens? En dan moet je bewijzen dat je een mens bent. Soms moet je zeggen van klik op alle plaatjes waar een orgel op staat. Maar er zijn ook wat geavanceerdere soorten van captcha. En nu is er eentje en die vraagt aan je, als je nou echt een mens bent, hè, dan moet je in de Windows, in het run-dialoog, dus in dat run-veldje waar je tekst kan invoeren, of als je op een Mac zit, in je terminal, dat is ook zo'n ding waar je commando's kan invoeren, dan moet je dit commando even invoeren. Dan pas geloof ik dat jij een mens bent. Nou, dan tik je dat in en je raadt al wat er gebeurt. Dan wordt er allerlei malware in je computer gerommeld en zo. En dat zie je ook niet, want je ziet eigenlijk alleen maar dat je een woordenlijstje downloadt. Maar in die woordenlijst zit dan het virus wat je krijgt. En de virus antivirus software vindt het ook moeilijk om te vinden, want die zien dat woordenlijstje alleen maar. En daardoor is het ook moeilijk om het tegen te houden. Dus, als een website aan je vraagt, ben je wel een mens? En ze vragen aan je om een of ander commando in de Windows Run dialoogbox of in de Mac OS terminal in te tikken. Niet doen. Nou, ik herhaal niet doen.

0: Niall Horan en Taste So Good. We schakelen voor de laatste keer voordat het 12 uur is even naar het circuit. Het Formule 1 circuit, Zandvoort, Jan Gaus en inclusief beeld voor de mensen die, laten we zeggen, die ook via de streamingkanalen of via Ziggo TV naar Haarlem 105 kijken. Hadden jullie nou gedoe met de beveiliging, met je camera? Zag ik dat nou, Jan?
1: Nee, het was. Ik had gedoe met. En daar ben ik heel blij om. Dat je niet op de trap gaat zitten.
0: Oh, zat jij daar?
1: Ja, daar sta ik op. Maar die man die zei van. Wil je straks wel op je stoel gaan zitten? Dan zei ik ja, zeker. En ik ben er ook blij op dat ze daarop controleren. Want ik heb wel eens gehad dat dan die hele trap vol stond.
0: Ja.
1: Met er allemaal lieden die. Weet ik veel. Maar ja, goed.
0: Beukende beats. Ik hoor beukende beats, Jan. Is het nou. Ja, het is helemaal los aan het gaan volgens mij.
1: Klopt. En je ziet dat de karretjes van de Formule 1 teams gaan rit af. De motoren zullen, ja, misschien dat we dat zelfs al meemaken, dat ze die gaan starten. Want de sprintrace gaat natuurlijk straks van start om 12 uur. En het is nu, wat is het, 8 voor 12. Dus volle tribunes natuurlijk, want ja, het is natuurlijk gaaf. Ook de arena zit ook al zo goed als vol. Eén blauw vlakje is waarschijnlijk niet helemaal goed gegaan met de kaartverkoop. Duinten ook goed gevuld. Het is, het is een waanzinnig mooi feestje. Oh, we gaan geloof ik de wave doen.
0: Uh-oh. Nou, dan nemen we die door. Hé, hey, je staat mooi bij de finish, hè?
1: Ja.
0: Is dat die finishlijn?
1: Ik sta op de start. Nee, dat is niet de finishlijn.
0: Oh.
1: Nee, het is niet de finishlijn. Nee, ik weet niet precies wat voor lijn dit is. Maar even kijken, komt hij er al aan? De wave.
0: Oh, ik weet niet. Jij bent er. Ja, wij zien hem natuurlijk alleen het beeld. Komt hij van die kant naar je toe?
1: Hij komt van die kant naar ons toe, ja.
0: Dus okay.
1: altijd maar de vraag op je wave.
0: Even kijken of die nog met een beetje christelijk tijdstip voorbij komt. Dan is het leuk om even mee te doen. Ga je tijdens de race ook nog af en toe, tijdens Heisa dus zo direct al af en toe even beeld en geluid leveren? Ik denk het wel, hè?
1: De sprintrace is natuurlijk nog maar een half uurtje.
0: Ja.
1: Het is van 1:30, daarom heet het ook sprintrace. Hè. Maar dat proberen we wel inderdaad.
0: Oké. Dus we zijn een soort, poor mens via play op dit moment.
1: We zijn hartstikke illegaal bezig, René.
0: Ja, dat snap ik. Je mag natuurlijk helemaal niet met camera's naar binnen. Maar dat is, ik weet niet onder welke jas jullie die gestopt hebben, maar dat is in ieder geval goed gelukt. We hebben een camera op het circuit, mensen. Dat betekent dat je via Haarlem 105 TV ook af en toe
1: mensen,
0: de sfeer.
1: Klappen.
0: Ja, nou, ik hoor vooral de beukende beats, Jan. Ik hoor wel eens wat klappen, maar ik hoor vooral het feestje is los. Jan, veel plezier. Wij spreken ons en we kijken wel wie er gewonnen heeft. Kijk hem staan.
1: Ik zwaai nog even.
0: Dag Jan. Hoi. Ja, we houden je nog even in beeld, Jan. En dan zo direct ben je echt weg. Tot later. Dag Jan. Je kan zeggen wat je wil. Je kan er niet van houden of zo. Maar het is wel gewoon een spektakel. En het is hier in de buurt. En het is de laatste keer. En wij zijn er met een camera binnen. Ja, daar moeten we daar gebruik van maken natuurlijk. Dit was Serené op de zaterdagmorgen op Haarlem 105. We gaan gewoon door. Programma's maken helemaal niet uit. Haarlem 105 gaat de hele dag gewoon door. Op alle frequenties en alle kanalen die je maar kunt volgen. Dus geen enkel probleem. Dit programma als programma is er volgende week weer. Maar Haarlem 105, je weet het, is er altijd bij. En als het even iets gebeurt, dan spoeden we ons naar de plek des onheils. En zijn we er ook bij. Hai.

Tony, baby.

0: that ain't right.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de Ringweg Zuid A10 in de richting van Utrecht rijdt het langzaam ter hoogte van knooppunt Amstel. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Verder is het druk in de omgeving rond Zandvoort en Haarlem vanwege de Grand Prix. Op de N200 Zandvoort-Haarlem doe je er in beide richtingen tussen Zandvoort en Bloemendaal 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
4: Jawel, een goedemiddag. René, jij bedankt. René Kind. Wel thuis. Doei.

Ja, we trapt af met Natalie Cole natuurlijk met This Will Be. Goedemiddag, het is het tijd voor Aysa, het Radje Tour per zaterdag. En dit keer een zekere Radje Tour, want ja, het kan je niet ontgaan zijn natuurlijk. Vandaag doen we ook heel veel met Zandvoort. We hebben in het stadion, op het circuit moet ik zeggen, Jan Gaus. Die doet daar vandaan verslag. We gaan met hem bellen en waarschijnlijk hebben we er ook prachtig mooi live beelden bij. We hebben beelden vanuit het dorpsfeest Zandvoort. Want ja, op het Gasthuisplein al daar staat een groot scherm. En daar wordt ook gekeken naar de wedstrijden. En er zullen waarschijnlijk ook veel mensen omheen staan. Dus daar is de verslag even naartoe. En we hebben straks nog een gast in de studio. William Appelman, die komt langs in de studio. En met hem heb ik ook nog even een babbel. Dus ja, er is genoeg te doen de komende 3 uur. Af en toe dus beelden vanuit Zandvoort krijg je mee. En ik beloof je dat we er ook lekkere muziek tussendoor draaien. Ik wil beginnen om eventjes onze vaste verslaggever van de zaterdag, John Roest, heel veel sterkte te wensen. Want helaas is hij er vandaag niet bij. Nee, John die kreeg gisteren in 1 keer last van zijn oog. En die moet daar morgen aan geopereerd worden. Die ziet momenteel op 1 oog even niets. Dus ja, John, heel veel beterschap vanuit hier. Wil zeggen dat we Vincent vandaag hebben als zijnde de verslaggever. En dat wordt er sowieso spannend, want ja, die heeft dat nog nooit eerder gedaan. We gaan het allemaal meemaken. In de tussentijd draaien we ook de lekkerste muziek. En natuurlijk, daar hoort de nieuwste van Glennis Grace zeker bij.

0: Jan Gausen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij zit op het circuit.
1: Klopt.
0: En ik zit even te kijken of ik ook beelden van je binnenkrijg. Maar ja, momenteel draait er ook een ander lijntje. Dus ik denk dat het niet gaat lukken. Ik weet niet, kan jij hem aanzetten, jouw beeld?
1: Dan moet ik even vragen. Op de cameramanden de beeld aanzetten. Ik heb de cameramanden, gaat u de beeld aanzetten?
0: Ik hoop dat het lukt. Want ik begrijp dat er momenteel in het Zandvoort heel veel mensen zijn die op het net zitten. En daardoor sommige verbindingen ook niet willen lukken. Ik zie momenteel nog geen beeld voorbij komen. Maar jij zit nu bij de race te kijken, de sprintrace, hè?
1: Sprintrace, ja. Met Russell op 1, Norris op 2, Leclerc op 3, Antonelli op 4. En denk je van waar blijft Verstappen, Piastri op 5. En Verstappen op dit moment op plek 6. En die wordt achtervolgd door Lewis Hamilton. En ja, fantastisch, Luke, hoe het is hier bij de final lap. Echt fantastisch om dit te zien. Heerlijk weer natuurlijk, niet al te warm. En ja, waanzinnige sfeer.
0: Het is voor jou de laatste keer. Je zei dat je waarschijnlijk een traantje ging laten na dit weekend. Ik wens je er heel veel succes mee en geniet er al van nog even die twee dagen, Jan.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Ik ga je spreken, doei.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Dat is Jan Gausen vanaf het circuit in Zandvoort. En momenteel hebben we volgens mij ook een lijntje in het dorp Zandvoort.
2: Hallo, hallo.
0: Ja.
2: Hallo, hier Vincent.
0: Ik hoor Vincent en je zit meteen live in de uitzending, Vincent. Ik heb er nog geen beeld bij van jou, maar ik heb wel je stem binnen.
2: Ben ik in beeld?
0: Jij bent, nou, ja. Je bent niet in beeld, maar...
2: Joop staat heftig te filmen met Brigitte naast me.
0: Oké.
2: Okay. Als het goed is.
0: Nee.
2: Wij filmen.
0: Nee. Ik heb...
2: Daar maar nu. Jammer nu.
0: Ik heb geen beeldverslag in elk geval.
2: We staan hier bij het Wapen van Zandvoort, bij Brigitte. Brigitte, ja. Hoe gaat het?
3: Ja, het gaat hartstikke goed.
2: Hoe waren de laatste dagen?
3: Ja, fantastisch. Gisteren stond het plein helemaal vol met artiesten. En de kwalificatie waren heel veel mensen aan het kijken. Nu zijn we natuurlijk met op de bank ook komen weer mensen aan het kijken. Superleuk.
2: En wat voor artiesten komen er vandaag?
3: Vanavond hebben we een coverband, Serious Fun. En twee zangeressen, Ruby van Urk en Rachel. Rachel is de beste zangeres van heel Zandvoort.
2: Kijk eens aan.
3: En ze staat nu achter de bar, dus je kan haar even interviewen.
2: Oh jee. Ja. Gaan we straks doen. Ik ga terug naar... Ome Luc?
0: Ja, ik begrijp het. Ik spreek je later, Vincent. 3, 2, 1.

Terwijl we aan alle kanten de lijntjes proberen scherp te houden met Zandvoort, kan ik je melden dat we momenteel dat het nog niet helemaal lukt. Kijk, we hebben wel beeld van het gehele gebeuren van Zandvoort. En daarin zie je dat er nog steeds heel veel mensen lopen richting het circuit van Zandvoort. Dat er ook heel veel fietsen staan, dat er heel veel bezoekers zijn in het circuit. Waar ja, wel momenteel dus de sprintrace bezig is. We gaan... We proberen ook nog te schakelen met het dorp. En de geluidlijn die wil wel lukken, maar de beeldlijn nog eventjes niet. En aangezien we dit programma ook op televisie doen, vinden we het fijn om die er ook bij te hebben natuurlijk.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Facebookgroep De Bloemendaalse Spotvogel deelt AI-gegenereerde afbeeldingen waarop de Bloemendaalse raadsleden dronken en de journalistiek als onbetrouwbaar worden neergezet. Omdat het om spotprenten gaat, ligt het gevoelig. Satire mag, maar feitelijke onjuistheden die eer en naam aantasten mogen niet. Wie precies achter de prenten zit is onbekend en tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 17 september worden de ontwikkelingen besproken. De roltrappen van de oude V&D worden verwijderd, zo meldt het HD. Afgelopen donderdagnacht zijn de eerste weggehaald en aankomende dinsdagnacht moet de 14e en laatste roltrap eruit zijn. Via de etalage van de HEMA aan de Grote Houtstraat gaan de trappen eruit, net zoals ze er in 1966 inkwamen. De roltrappen moeten eruit om ruimte te maken voor de fietsenstalling die in de kelder komt. Wat er met de bovenetages gaat gebeuren is nog onduidelijk. Haarlem is een van de meest onveilige fietsgemeentes van Noord-Holland, zo wijst onderzoek van Independer uit. Met iets meer dan 18 fietsongelukken per 10.000 inwoners staan we op plek 9. Als gevaarlijkste plek springt de rotonde aan de Europaweg en de Groningenlaan erbovenuit. Ook de opkomst van e-bikes en fatbikes dragen bij aan de onveiligheid. En de Haarlemse kerstmarkt krijgt misschien een nieuwe organisator. Tot 2028 blijft de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse markt, maar er wordt gekeken naar mogelijke externe organisatie. Op die manier zou de gemeente niet organisator, handhaver en vergunningsverlener tegelijk zijn. Het lokale karakter moet dan wel behouden blijven. Ook de drukte moet beter verspreid worden en de kramen moeten van hogere kwaliteit zijn. Definitief besluit volgt nog. En dan het weer voor het weekend. Vandaag bewolkt en regenachtig met een lichte noordenwind. Vanmiddag klaart het een beetje op en blijft het rond de 19 graden. Morgen wederom bewolkt, wel droog, bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, op een dag als deze moet je proberen de lijntjes zo kort mogelijk te houden. En dat heb ik dan natuurlijk ook. Ik heb momenteel en beeld vanaf het dorp.
1: Stadhuisplein.
0: Ja, ik wou het zeggen. Het Stadhuisplein. En daar staat hij, onze eigen Vincent. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Luc, hier live vanuit het Gasthuisplein. Ja. Voor het Wapen van Zandvoort. Sta hier naast de meneer. En ik ga meneer even vragen waar hij vandaan komt.
2: Uit Culemborg kom ik vandaag.
1: Helemaal uit Culemborg.
2: Ja.
1: Maar u woont hier ook? U woont hier ook?
2: Ja, we zijn hier heel regelmatig in Zandvoort. Ja, ja.
1: Lekker man.
2: Ja, ja.
1: En volgt u de races altijd?
2: Ja, de familie kijken we altijd op de televisie. Maar in Zandvoort zijn we er altijd bij.
1: Ja, precies. Ja. Al 10 jaar lang? Of lang
2: alle jaren. Ja. En in 1982 tot 85.

0: We hebben ook in Zandvoort bier gemaakt. Ja.
1: Ja, dit is de laatste keer.
0: De laatste keer, ja. Ja. Weer de laatste keer, dat was in 85 ook. Maar nu de laatste keer.
1: Dat
0: komt echt nog wel een keer.
1: Ja. En dat verwacht u morgen van de race?
0: Ja, wat je ziet is dat de kwalificatie heel belangrijk is. Hè, want inhalen is heel ingewikkeld.
1: En wat gaan we zien om hoe laat? De kwalificatie is om
0: de kwalificatie is vanavond is om 4 uur of
1: 5 uur. Ja, ben ik ook. Ja. Ja. Oké, we gaan weer terug naar Luc. Dank u wel, meneer. Tot de volgende keer.
2: Ja, Luc. Ja, ik denk, je pakt nog iemand mee op het pleintje, Vince.
1: Ja, ik heb hier ook een heel aardige mevrouw.
2: Nou,
1: mevrouw, waar komt u vandaan?
3: Zelfde Culemborg. Ja. Meestal wel.
1: Met zijn steun en toeverlaat.
3: Oh ja, zeker.
1: Je bent ook racefan.
3: Ja, ik vind het leuk om te kijken. Sfeertje.
1: Meer om Max dan de race.
3: Nee, meer de hele sfeer eromom. Ja.
1: Nou, dan zit u hier goed.
3: Ja, zeker weten. Ja.
1: Ik wens veel plezier en succes morgen en allemaal.
3: Komt goed.
1: Super, komen nu wel terug bij jou. Tot ziens.
2: Ik hoor hem, bedankt. Vanaf het Gasthuisplein in Zandvoort is dat. Waar ook een groot scherm staat en de wedstrijden te zien zijn. Vandaag en morgen ook. Dus als jij denkt, nou, ik wil gewoon tot de wedstrijd kijken. Ga daar naar dat pleintje toe.

muziek uit de buurt. Ja, dan kom je al heel snel bij Jacqueline Govers terecht. We kennen het natuurlijk van Cressip. Inmiddels ook weer terug hebben Cressip. Dus dit is eigenlijk een solo-projectje van haar geweest wat tussendoor kwam. Ja. Oké, okay, hebben we soms toch? Ja. Wat gaan we doen? Nou, ik ben natuurlijk aan alle kanten aan het schakelen op diverse schermen hier in de studio om te proberen er een zo leuk mogelijk uitzending van te maken. Alleen, zoals dat meestal gaat met de techniek, je hebt het niet helemaal in de hand. En zeker niet op het moment dat in bijvoorbeeld Zandvoort heel veel mensen tegelijkertijd aan het bellen zijn en filmpjes aan het maken en versturen. Die lucht hangt natuurlijk vol met verbindingen momenteel. Vanwege dit spektakel wat daar is, de Formule 1. Ik probeer straks een lijntje te leggen weer met Jan Gaus. Na de volgende plaat hoop ik hem te hebben. En mogelijk dat we dan ook daar beelden bij hebben. En hij zit natuurlijk in het circuit van Zandvoort.

Niels van Somjeu. Mooi nummer. En Nationaal Product. Over Nationaal Product gesproken. Morgen dan hebben we hier tussen 12 en 2 weer het Nationaal Product. Diverse gasten. Sandra Slot die komt naar de studio toe. Die gaat vertellen over een project waar ze mee bezig is. Over van René de Haan. Die Nederlandstalige zangeres. Dan vervolgens, wie hebben we nog meer? De Wannabes ga ik met bellen. Gilles, de zanger van de Wannabes. U kent ze wel, hè? Van... Goedemorgen, zonneschijn. Die ken je wel, toch? Nou, enfin, die hebben een nieuwe plaat gemaakt en daar gaan we morgen mee bellen. Henk Dissel hebben we ook in de uitzending. En we gaan Mike bellen. Mike, die zouden we 2 weken geleden in de uitzending hebben. En dat wilde de techniek toen ook eventjes niet. En toen hebben we hem teruggebeld, maar toen kregen we hem niet meer te pakken. Dus ja, toen hebben we gezegd, die krijgt een herkansing. Goed, ik zie live beelden vanaf Jan Gaus. Dat wil zeggen dat ik ga schakelen nu met Jan. Nou moet ik alleen even kijken of ik hem ook op Luzie krijg. Op Luzie krijg ik hem niet. Ik zie wel beelden, ik ga met Jan bellen. En dan proberen we hem nu meteen ook. Ik ga nu naar Luzie, zegt hij. Nou, dan gaat hij nu naar Luzie. Ja, voor iemand die thuis zit te luisteren, die denkt, waar heb je het over? Waar gaat het allemaal over? Nou, het is heel... Luzie is een aparte lijn, een studiolijn voor locatieuitzendingen. En dan gaat iemand vanaf een afstand, gaat hij erop en dan heb je beeld. Over beelden gesproken, ik kan je wel alvast de beelden laten zien van het circuit. Zo ziet het circuit er momenteel uit. En die hebben we dus nu live ook in de uitzending. En daar ergens loopt ook Jan Gaus rond. En nou, die probeert met mij nu een verbindingje te maken. Maar als dat niet gaat lukken, dan gaan we hem gewoon bellen. En dan gaan we dat ook nu meteen maar even doen. Want hij zit waarschijnlijk wel mee te luisteren. En Lucie niet vrij, zegt hij. Je kunt me ook bellen. Nou, dat gaan we dan nu doen. Jan, neem je telefoon op. Want ik kom er nu aan, jongen. Hoppa, lijntje vrij. En dan... En dan als laatste. Zo, ik heb zijn nummer niet verklapt als het goed is. Maar met een beetje mazzel krijgen we hem nu aan de lijn. Nee, we krijgen hem niet aan de lijn. Ik doe toch eventjes een plaatje.

0: Ja, en ik zei het al, we hebben verbinding met het circuit in Zandvoort. En daar zit momenteel Jan Gaus aan de telefoon, als het goed is. Deze verbinding welk wel. De ouderwetse telefoon, Jan, dat is toch het systeem, hè?
1: Ja hoor, prima. De,
0: we hebben beeld erbij. Wat gebeurt er momenteel op het podium al daar?
1: Nou, dat is een heel klein podiumtje waar mensen op foto kunnen gaan met het podium. Ik zit hier bijna een heel gezellig tafeltje met een jonge man die uit Blijswijk komt.
2: Blijswijk.
1: En voor de hoeveelste keer klaargekomen vanmorgen, tweede keer. Ja, je hoort het al niet. De stemming zit er goed in, hè?
0: Ja, en hij zit aan een biertje, en jij?
1: Ook, ja.
0: Oh, ja, toch wel, stiekem. Oh, kijk eens eventjes. Nou, het is...
1: Je bent live in de uitzending, hè?
2: Voor de vijfde keer of zesde keer.
1: Alle race.
2: Ik heb één keer gemist.
1: En wat vond je van de sprintrace?
2: Ja, leuk. Ja, die sprintrace, die kijkers
1: maar even. Ook allemaal uit Blijswijk?
2: Ja, Blijswijk. Hij komt uit Zweden. Hij is net over de vloer.
1: You came from the border from Europe.
2: Ja, je hoort het niet.
0: Het klinkt als een heel gezellige middag, Jan. Ga er lekker van genieten en ik spreek je later, jongen.
1: Hoi.
0: Je moet de groetjes hebben van William.
1: Oh, van William.
0: William Appelman, hij zit hier in de studio.
1: Leuk. Helemaal goed, de groeten terug.
0: Hij heeft het gehoord bij deze. Steek zijn duim op. Ik ga je spreken. Doei.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan straks aan de slag, want we hebben hem hier zitten hoor. De man die er alles vanaf weet. Hakka! En ik weet er natuurlijk helemaal niks vanaf. Dus ik ben blij dat hij er is. William Appelman, we doen eerst één plaatje nog.

0: Ja, William Appelman die loopt ondertussen met de hinten. Die vroeg zichzelf waar zijn koptelefoon is, maar die lag ernaast. De ingang van die koptelefoon die zit aan de tafel aan het einde onderin, dus op de hoek. Dan gaat het goed komen, toch?
1: Ja hoor, ik doe het zo.
0: Ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hij is inmiddels aangeschoven, William Appelman. En iedereen in het Haarlemse, die kent natuurlijk nog wel hele tijd geleden... dat er een rookvrije dansfeest was...
1: 21 jaar.
0: Op het station in Haarlem. En daar was jij de organisator van, hè?
1: Klopt. Swing Station.
0: En nu wordt er nergens meer gerookt en is het niet meer origineel, hè? Zo'n locatie bedenken.
1: Dat is ook een van de interessante dingen van zo'n concept, ja.
0: Hele tijd geleden bedacht. En toen de tijd zat het ook altijd vol. Elke avond dansende mensen die niet van rook hielden. Ja. En daarna kwamen allerlei verboden en toen mocht het niet meer. William, daarna ben je heel andere dingen gaan doen.
1: Ja.
0: Want daarvoor zit je hier nu. Ja. Ik spreek jou recent op de Halingparty van de gemeente. En toen hadden we het erover wat je momenteel aan het doen bent. En toen zei je, nou, met name bedrijfsfeesten. Wat doe je dan voor bedrijfsfeesten? Vertel eens, wat is die band die je op je hoofd hebt? Want iedereen die dit volgt, die ziet het ook in beeld voorbij komen. Wat leg eens uit.
1: Nou, ik geef geen bedrijfsfeesten. Ik geef HAKA-workshops. Dus dat is eigenlijk al een beetje in de fun sector wel ook dus heel, wat heel leuk is voor teams, voor organisaties, voor bedrijven, of vrijgezellen, uitjes of vrienden, groepen, families. Een haka is de Nieuw-Zeelandse ceremoniële dans van de Maori. En de rugbyers van Nieuw-Zeeland doen dat sinds 1905 ook structureel altijd bij hun grote wedstrijden. En dat heeft een grote vlucht genomen eigenlijk het eerste decennium van deze... dus in de 25 jaar terug ongeveer, dat YouTuber was en dat filmpjes werden gemaakt van de haka die de Nieuw-Zeelandse rugbyteam deed op het rugbyveld, als ze dan tegenover de tegenstanders doet staan.
0: Dat is toch een beetje zo'n... stoere stampdans en dat gillen erbij ook.
1: Ja. Nou, het is nog niet zo erg gillen. Alhoewel, ja, de vrouwen doen het ook. En dan kan je wel zeggen, die zet een aardige, ook wel, ja, best wel een aardige kelen op. Maar het is een dans en ze spreken woorden. En de Kamate Hakka van de rugbyers van de heer is bekendste, omdat zij dus zoveel over het internet hun Hakka... Hakka's, die hebben gewoon miljoenen kijkers altijd gekregen. Of honderdduizenden. Iedereen dacht van, wauw, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? En het publiek in het stadion gaat aan. Die denkt, yes, wat een power, wat een passie, wat een kracht. En ze willen winnen. Je ziet het in de ogen en ze stralen het uit.
0: Ja.
1: Nou, daar heb ik een variant op gemaakt. Dat noem ik Hakka Creative. Hakka Creative Workshop. Mijn website heet hakkaworkshops.nl. Ja. We doen de Hakka Creative over het algemeen met teams. En ik heb een bandana omdat ik als teams binnenkomen, als mensen binnenkomen, dan hebben ze de bandana om. En dan zijn ze eigenlijk gelijk iemand anders. Want dan zeiden ze ook van, oh ja, wij zijn nu samen als een team, een tribe, een stam. Wij horen hier bij elkaar. En we gaan wat doen. We gaan wat leuks doen met mij.
0: Hey, en waar doe je dat soort activiteiten dan?
1: Nou, ik kan het eigenlijk overal doen. Op het strand, maar ook op een bedrijfslocatie. Ik heb het laatst in mei gedaan voor de Spaanse college op de school. Dus in de aula.
0: Ja.
1: Op een studiedag. En dat sloot dan aan.
0: Het past overal. Het is gewoon een mooie break tijdens een bijvoorbeeld hele serieuze dag.
1: Ja, dus ik heb ook bijvoorbeeld grote gezondheidsorganisaties die dan twee dagen over een bepaald nieuw visie en plan hebben. En als onderbreking tweede dag is het van, nou, we willen ook, en dan zeg ik jongens, we gaan wat jullie nu dus de hele tijd hebben verteld aan elkaar, gaan we ook voelen. Hoe komt dat binnen? En dan zeg ik in de workshop, wat is er? Yeah, waar ga je op aan? Zoals je dat ook bij die rugbyers hebt op het veld. Ik denk, wow, iedereen gaat aan. Maar je mag ook je meh zeggen. Nee, weet je wel. En ik bijvoorbeeld als een gemeente gehad die zei van, nou, te veel e-mails in mijn postbus. Daar word ik helemaal niet blij van. Meh. Of die burgers die klagen aan de balie. Meh, weet je wel. Dat vraag ik aan mijn deelnemers. En waarom doe ik dat? Omdat daar zit de energie. Dan maakt het, want dat gaat over hunzelf. Het gaat niet over Nieuw-Zeeland, maar het gaat dan over de gemeente. Elke gemeente of het gaat over het Spanencollege. Vertel maar, wat brengt jou hier? Wat is je passie voor het Spanencollege?
0: Het is een soort van uiting geven en daardoor ontspannen waarschijnlijk.
1: Klopt, klopt. Nou, in het begin, ja, uiteindelijk wel. Want, maar je, het is natuurlijk de making of. Dus dat is altijd een beetje buiten je comfortzone. Want we doen dat niet elke dag. Gewoon een hakka maken met je hele groep.
0: Ja.
1: Want ik doe verdeel de grote groep in kleine groepen. En dan gaat elk groepje een hakka maken over dat thema. Over, de, over, een zorg, over het Spanenclage of over, over de zorgorganisatie. En kom maar met woorden. En uiteindelijk gaan ze dat aan elkaar presenteren. Dus dan heb ik 4, 5 groepen. En je weet aan het eind niet wie wat gemaakt hebt en hoe dat voor de dag komt. Dus ik zeg ook in de groep, in de workshop, geef het beste van jezelf. Respect voor wat je laat zien. En 1 applaus en yes. En dan gaan ze.
0: Nou zie ik hier, William, allemaal verschillende bandanas liggen. Die heb je net even neergelegd.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal bedrijven en organisaties waarvoor je onder andere dit gedaan hebt.
1: Ja.
0: En iedereen die krijgt dan zijn eigen bandana. Want je hebt de andere, die van je workshop heb je nu om. Maar deze, ja. dit is dan een uitgebreide optie dat mensen kunnen kiezen voor...
1: Ja, extra optie.
0: Hun eigen bandana.
1: Ik heb bijvoorbeeld bol.com gehaald of de thuiszorg.org. Thuiswinkel.org.
0: Ja.
1: Nou ja, het zijn bedrijven dat ik zeg van, nou, je kan ook in plaats van de hakkenworkshops.nl bandana, kan je ook een eigen maatwerk bandana krijgen. Dus dan kunnen ze dat als aandenken krijgen. Ze krijgen het op dat moment. Dat ziet er leuk uit, want ik maak foto's en filmpjes. Dus dan kan je dat nog terugkrijgen. Groepsfoto en die hakka presentaties. En dan ja, zo'n leuk aandenken van de workshop.
0: Nou, het lijkt mij hartstikke leuk. Stel nou voor dat je met een paar vrienden dat wilt doen. Hoe kom ik dan bij jou?
1: Hakkaworkshops.nl.
0: En daar kan ik ook foto's zien ervan en zo. En dan ja. kan ik, heb ik ook, ga ik verder wel gewoon gekleed? Of moet ik ook speciale kleding aan?
1: Nee, je hoeft geen speciale kleding. Kom zoals je leuk, lekker in je vel zit en in je kleding. En
0: knallen uit je vel tijdens de activiteit.
1: Ja, kom, geef het beste van jezelf tijdens. En daar nodig ik toe uit. En ik weet wat inspiratie is. Of ik weet altijd mensen gewoon mee te nemen in dit verhaal. Ik heb... Ja, geef er een mooie uitleg voor op. En waar iedereen denkt van, oh ja, in het begin is iedereen toch wel wat gereserveerd. Denk ik van, of vaak. Maar uiteindelijk denken ze van, oh ja, ik snap het. En ze gaan het doen en ze gaan het geven.
0: Ze gaan helemaal los.
1: Ja.
0: Hey William, ik vond het fijn dat je er eventjes over kan praten. Ik was heel nieuwsgierig. Ik zie bij regelmaat in de Waardepolder een aanhangertje staan met Hakka erop. En daar staat ook deze informatie allemaal op te lezen. Voor de mensen die denken, nou, het lijkt me leuk om met mijn vrienden of met mijn collega's dat te gaan doen. Hakka Workshop met een
1: workshops.nl.
0: Workshops.nl. Yes. Goed, William, bedankt voor je tijd. Hè?
2: Haarlem 105.
3: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Jonas Blue. En Girl. Ja, ik zei het al, jongens. Het wordt een turbulente uitzending. En, nou, dat, en tot nu toe blijkt het nog redelijk goed te gaan ook, moet ik zeggen. Want we hebben weer een lijntje met de mannen die natuurlijk zitten in Zandvoort, in het dorp Zandvoort. Want er is daar natuurlijk ook één groot feest, dat begrijpt iedereen. Ik ga in eerste instantie het beeld er even bij zetten. En daar is hij al. En dan heb ik nu ook aan de lijn, als dat goed is, onze eigen Vincent. Vincent, goedemiddag.
1: Hier is hij weer. Goedemiddag, Luc.
0: En Joop heeft er weer een mooi plaatje bij gemaakt, moet ik zeggen. Hè?
1: Ja, Joop pakt een plaatje. Ja. Ongelooflijk, hè?
0: Wie heb je naast je staan, Vincent?
1: We staan bij de buitenbar van het Wapen van Zandvoort. Bij Rachelle, de ster van de avond. De beste zangeres van Zandvoort hier.
2: Nou, dat weet ik nog niet, maar dat maakt Brigitte van. Dankjewel. Goedemiddag.
1: En waar bestaat je het repertoire uit?
2: Ik hou heel erg van rock. Engelstalig, sowieso. Ik hou Anouk, Girl. We gaan ook even knallen met Proud Mary vanavond. Can't Stop This, Satisfaction, Rolling Stones.
1: Klinkt allemaal heel goed, heel spannend.
2: Is keer wat anders dan de normale zangertjes, hè?
1: Dus, normale zangers, Nederlandstalig doe jij?
2: Nederlandstalige zangers, ja, wat natuurlijk het hele weekend hoort. Is ook fantastisch natuurlijk, maar voor mij is het echt lekker rockmuziek.
1: Lekker, een internationaal publiek hier, dus dat komt wel goed.
2: Daarom. Ja, precies. Dus we maken er een feestje van. En voor iedereen moet er wat tussen zitten natuurlijk.
1: En hoe lang doe je dit al?
2: Nou, ik zou zeggen, ik heb dit vroeger heel veel gedaan. Alleen kinderen, carrière. En de afgelopen 10 jaar heb ik heel weinig gezongen. Alleen Brigitte die heeft me weer ontdekt en die zegt, wil je komen zingen bij het Formule 1 weekend? Dus ik, nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Dus dat wordt spannend?
2: Dat wordt heel spannend, ja.
1: Je ziet er heel ontspannen uit.
2: Nou, dat valt. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig.
1: Oh, altijd lachen.
2: Maar ik heb er wel zin in. Als je er eenmaal staat en je krijgt de energie van het publiek, daar ga ik altijd heel goed op. En dan vind ik het zelf ook heel erg leuk gewoon om te doen. Dus ja, dan wordt het leuk.
1: Het ziet er nu een beetje leeg uit, maar verwacht je vanavond drukte?
2: Zeker. Ja, gisteravond stond het ook helemaal vol. Dus nu is iedereen even lekker aan het lunchen. Dan komen ze direct weer de kwalificatie kijken natuurlijk. En vanaf die tijd zal het alleen maar voller en voller gaan lopen. En ik hoef pas om 10:30, dus het is wel echt...
1: Wordt het een lange dag voor je?
2: Het wordt een lange dag, ja. Dus,
1: en een spannende avond.
2: En een spannende avond. Hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in.
1: Wij wensen je heel veel succes.
0: Weet Rachel misschien ook wanneer de rest van het programma begint?
1: Weet jij wanneer de rest van het programma begint?
2: Even kijken, want het staat daar op het bord. Ik weet niet de laatste eerste. Ik weet het niet uit het hoofd. Maar er komen ook hele andere leuke mensen. Serious Fun, Ruby van Urk. Dus ik denk om 7:00.
1: Lady Baby Mix.
2: DJ Lady Mix. Super DJ.
1: Serious Fun. 10:30 Rachelle. En 23:00 Serious.
2: Serious Fun. Dus heel veel fun. Ja,
1: en dat
2: is een hele leuke coverband.
1: Coverband. Dus Luc, dat is het programma zo'n beetje.
0: Nou, het is hartstikke duidelijk. Vincent, hartelijk bedankt. Ik kom met een klein 30 minuten nog een keer bij jullie terug.
1: Is goed, man. We zoeken het volgende slachtoffer. Tot later.
0: Doei.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Facebookgroep De Bloemendaalse Spotvogel deelt AI-gegenereerde afbeeldingen waarop de Bloemendaalse raadsleden dronken en de journalistiek als onbetrouwbaar worden neergezet. Omdat het om spotprenten gaat, ligt het gevoelig. Satire mag, maar feitelijke onjuistheden die eer en naam aantasten, mogen niet. Wie precies achter de prenten zit, is onbekend. En tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 17 september worden de ontwikkelingen besproken. Afgelopen dinsdag is een 22-jarige man aangehouden op verdenking van het smokkelen van 140 kilo crystal meth. Zondag werden de drugs met een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro in een vrachtzending gevonden. En daarop start het Cargo Hark Team een onderzoek. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. De roltrappen van de oude V&D worden verwijderd, zo meldt het HD. Afgelopen donderdagnacht zijn de eerste weggehaald. En aankomende dinsdagnacht moet de 14e en laatste roltrap eruit zijn. Via de etalage van de HEMA aan de Grote Houtstraat gaan de trappen eruit, net zoals ze er in 1966 inkwamen. De roltrappen moeten eruit om ruimte te maken voor de fietsenstalling die in de kelder komt. En wat er met de bovenetages gaat gebeuren is nog onduidelijk. En de Haarlemse kerstmarkt krijgt misschien een nieuwe organisator. Tot 2028 blijft de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse markt, maar er wordt gekeken naar mogelijke externe organisatie. Op die manier zou de gemeente niet organisator, handhaver en vergunningsverlener tegelijk zijn. Het lokale karakter moet dan wel behouden blijven. Ook de drukte moet beter verspreid worden en de kramen moeten van hogere kwaliteit zijn. Definitief besluit volgt nog. En dan het weer voor het weekend. Vandaag bewolkt en regenachtig met een lichte noordenwind. Vanmiddag klaart het een beetje op en blijft het rond de 19 graden. Morgen wederom bewolkt, wel droog, bij zo'n 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een vertraging van meer dan 5 minuten op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd op de ring A10 vlakbij de Koentunnel. En daarom rijdt het langzaam tussen knooppunt Zaandam en de aansluiting met de A10. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Dit is 105. De radio van Haarlem.

0: Ja, mooie muziek op de radio. Ik zit ondertussen mee te neuzen op wat er allemaal geschreven wordt over de Formule 1. En er staat dan al een berichtje op van Max Verstappen. Dit is heel snel. De afloop van de sprintrace op circuit Zandvoort. Tekst en uitleg gegeven over het verloop van zijn zaterdag. De Limburger gaf aan dat het resultaat in de wedstrijdbeeld geen verandering brengt in het plan dat Red Bull vooraf voor ogen had om de auto aan te passen. Nou, dat klinkt niet heel erg positief. Ik denk dat hij er niet zoveel zin in heeft, dat het niet goed gaat daar.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: vind dit een heel vrolijk nummer van Rilan en de Bombardiers. Happy Jack. Nou, maar dat happy, dat klopt ook wel, hè?
1: Ja.
0: Absoluut gezellig. En vrolijke muziek op de radio. We doen het ervoor hier op Heisa bij 105. Ik zei het al, jongens. We hebben vandaag een uitzondering met een uitzending met heel veel verslag ook op on tour. En wat gebeurt er onder andere? Want ja, ze zijn verplaatst. Ze zitten niet meer buiten op het Gasthuisplein, maar ze zitten inmiddels binnen. En ik zie Vincent staan. Vincent, bij wie sta je momenteel?
2: Het is ongelooflijk, Luc. Ik loop hier in Zandvoort. Kom bij Laurel en Hardy binnen. Staat Ralf hier? Op
0: nee.
2: Kastelein het Ster.
0: Oh.
2: Ja, jongens, het is, we zijn ons weer druk met het Formule 1 weekend. Inmiddels werk ik bij Laurel en Hardy in Zandvoort. En ja, we zijn druk. Maxi is natuurlijk weer in het dorp. Helaas gaat het niet zo goed met hem, maar nummer 6, hè. Ja, helaas. Maar ja, hij heeft nog een kans morgen. Zeker. En ze hebben ook beloofd bij Red Bull dat ze nog wel wat dingetjes gaan veranderen. Maar ik zie hem zijn laatste thuis Grand Prix.
3: Ja.
2: Helaas, want het is de laatste. Ik zie het hem niet winnen, helaas.
3: Ja, we gaan het zien.
2: Even een andere vraag. Komen de coureurs hier af en toe een biertje drinken?
3: Zeker.
2: Noem eens wat. Bijvoorbeeld Kimi Antonelli, die is gisteren nog geweest. Die heeft vervolgens hiernaast bij de Italiaan even gegeten. En kijk, jongens als Verstappen en Hamilton, die zie je in het dorp niet. Die zijn eigenlijk gewoon te bekend.
3: Ja.
2: En ja, die hebben ook helemaal geen zin in al die drukte om zich heen. Maar voorheen kregen we bijvoorbeeld Vettel. Die was altijd standaard, kwam hier een biertje halen. Ging het dorp in, ging je bij de slager, ging je zijn vlees halen. Dus dat is wel heel gaaf. Dus je ziet ze wel. Alleen vaak, als ze voorbij lopen, dan weer het mutsje op en klein beetje onherkenbaar. Het lukt meestal niet, hoor, man. Maar ja, om het zo maar te zeggen, ja, Antonelli is inmiddels ook een grote jongen natuurlijk. Maar de echt grote jongens van de afgelopen jaren, die zie je meestal niet in het dorp.
3: Je wordt een beetje afgeschermd ook, hè? Maar treden hier vanavond ook mensen op?
2: Zeker. We hebben Django Wagner, die treedt vanavond.
3: De Django Wagner?
2: De Django Wagner.
3: Wow.
2: Morgen hebben we Justin de Wild van Cheerio.
3: Cheerio, wie kent hem niet?
2: Ja. Om 8 uur. Dus
3: jullie horen het allemaal, mensen. Kom naar Zandvoort.
2: Kom naar Lauwen. Het was super gezellig, jongens. We gaan een groot feestje maken.
3: Dankjewel. We gaan terug naar Luc.
0: Hartelijk dank voor het verslag en doe Ralf de groeten van me. Goed, fijn. De jongens zijn dus nog op pad. En het mag duidelijk zijn, ze zijn nog niet klaar daar in Zandvoort. Want heel Zandvoort staat bol met activiteiten. Vanmiddag en vanavond. En natuurlijk straks om 4 uur heb je ook nog de kwalificatierace. Die in de diverse cafés al daar waarschijnlijk wel te zien is op de schermen.
4: Haarlem 105.
5: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

Ja, James Blunt. Ik zit in de lekkere muziekhoek en dan heb ik er nog eentje. Hoe spreek je dat eigenlijk uit? Narrow Line, denk ik dat je het zegt. Move, Center Move. Volgens mij is het hartstikke AI, maar het is heel lekker.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan op naar het laatste uurtje van Heisa op deze zaterdag.

Uit de oude doos vandaan, hè? De Fatback Band, zoals dit. En I Found Loving. Ja, lekker hoor. Och, dit is ook zo lekker. Ja, ja, ja. De Tramps.

Heerlijk muziek van de Tramps. En ik moet je zeggen, ja, wij hebben natuurlijk normaal altijd op zaterdag onze eigen verslaggever Sean op pad. Maar ja, Sean die zit eventjes. Nou, morgen wordt hij aan zijn oog geopereerd. Dat is best wel een dingetje natuurlijk. Momenteel ziet hij op één oog eventjes niet zo heel erg scherp. Ik heb hem eigenlijk net proberen te bellen of hij misschien een klein verslag kon doen van de sprintrace. Maar ja, die heeft hij natuurlijk ook met één oog gezien. Dus ja, dat, ik begrijp het wel. Hij zit momenteel, als het goed is, rustig met zijn beentjes gestrekt in de tuin te genieten van een beetje natuur. En nou, het is voorbereiding voor morgen voor die operatie. John, nogmaals heel veel sterkte. Ik heb er toch een dansplaatje bij gezocht. Maar wel rustig blijven zitten, hè?

0: En terwijl John rustig zijn rust pakt momenteel bij deze zaterdaguitzending, wordt er in Zandvoort gewoon heel hard gewerkt door Vincent Meekenkamp. En natuurlijk Joop Bessem, de cameraman, is daar ook aanwezig. We gaan weer schakelen met het gebeuren in het dorp van Zandvoort. En daarvoor heb ik hem aan de lijn, als het goed is. Vincent, goedemiddag.
1: Hey Luc, jongen, je raadt nooit waar we staan, maar nog steeds bij Lauren Hardy.
0: Meen je
1: het
0: nou?
1: Gezellig hier. Ik sta hier naast een aardige kerel. Hij, volgens mij is een stamgast.
2: Klopt precies, ja. Klopt precies.
1: Wat is je naam?
2: Ab.
1: Ab, dus Ab. En Ab, wie ben je hier?
2: Nou, op het ogenblik ben ik alleen. Mijn kinderen, mijn kleindochter lopen ergens in de rondte.
1: En wie zit hier naast je dan?
2: Dat is de eigenaar.
1: De eigenaar? Nou, daar gaan we zo mee praten.
2: Je zit hier al 27.
1: En de man daarnaast, dat is de broer?
2: Dat is een hele vaste Duitse gast.
1: Oh ja.
2: Bijna Zandvoort.
1: Ja. Oké. En komt hij voor de race of voor het café?
2: Nou ja, allebei.
1: Allebei.
2: Ik kom altijd voor de race hier. Elke
1: jaar.
2: We kijken elke race hier altijd.
1: Ja?
2: Soms om 6 uur ook.
1: Ja?
2: Dat die open om 6
1: Eerlijk?
2: Uur. Ja, maar de race van Australië zit de halve uur vol.
1: Ja.
2: 6 uur ochtends. Dat is leuk.
1: Met, met bier. Toch?
2: Met bier, ja, natuurlijk.
1: Ja. Ik ga even naar meneer Willem, de eigenaar. Goedemiddag. Hoe maakt u het?
3: Ja, heel goed.
1: Smaakt ie?
3: Ja, nou, ik zit in een 0.0. Hè.
1: 0.0.
3: Ja, ja, ja.
1: Goede voorbeeld.
3: Ik moet er nog een hele dag bij blijven. Ja. Hè,
1: en je bent eigenaar van Lauren Hardy?
3: Ja, klopt. 27 jaar.
1: En...
3: Ja, mijn zoon.
1: En ook.
3: Mijn vrouw zeker.
1: De baas, ja. Die is de baas,
3: ja, die moet ik niet vergeten.
1: Nee. Hij had bijna het. Ja, en hoe lang hebben jullie de groep al?
3: 27 jaar.
1: Zo.
3: Ja, vanaf 99. Dus ja, tijd.
1: En de race, dit is de leukste dagen?
3: Ja, dit is onvergetelijk natuurlijk. Ja, we hebben een hoop meegemaakt in die jaren, maar dit is... Dit zijn 6 mooie jaren. Ja, prachtig.
1: En hierna komt de Formule E, hè? Verwacht je daar wat van?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een heel spektakel wordt in Zandvoort.
1: Goed voor opbouwen.
3: Ja, maar goed, daar moeten we ook weer een feestje van maken. Denk ik.
1: En dat lukt jullie wel, denk ik.
3: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
3: we maken overal een feestje van.
1: Ja. Hey, en we treden vanavond op hier?
3: Django Wachter.
1: Oh, ja, Django, hè?
3: Angelo Kok. En allerlei DJ's, Lady Mix, camping DJ's, Bardak, DJ Barda.
1: Allemaal voor jouw deur?
3: Allemaal hier op dit podium.
1: Ongelooflijk.
3: Ja, we hadden gisteravond ook weer een vreselijk mooi feest. En vanavond wordt het nog mooier, denk ik.
1: Klinkt allemaal goed.
3: Ja, toch?
1: Zeg, ik wens je een fijne wedstrijd morgen.
3: Ja.
1: En bedankt. Luc, we gaan weer terug naar jou de studio. En ja, het was hier, we zien je over een half uur weer.
0: Bedankt.
4: Haarlem 105.
5: Dit is Heisa. Tot 3 uur.
6: Hop!

Als een doeler gaat hij momenteel de hitlijst in. Heel erg leuk om te zien hoe enthousiast deze man reageert. En überhaupt hoe dit wordt opgepakt. Hij was van de week gewoon bij een van de talkshow op televisie. En op de derde plaats momenteel in de hitlijsten van de Nederlandse hitlijst, om het zo maar te zeggen. Joey Nicolai.

0: Heerlijke muziek van Hall & Oates. Ja, en I Can't Go For That. Ik zat te bladeren en dan zie ik al die nummers staan van ze. Dan denk ik, ja, jemis, welke zal ik kiezen? Het zijn er best wel heel veel. Maar, nou, dit is hem tenslotte geworden. Ik zat te schakelen links en rechts om te kijken of we het nieuws naar voren kunnen halen. Nou, ik heb nieuws. We hebben het gekregen, hoor.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Facebookgroep De Bloemendaalse Spotvogel deelt AI-gegenereerde afbeeldingen waarop de Bloemendaalse raadsleden dronken en de journalistiek als onbetrouwbaar worden neergezet. Omdat het om spotprenten gaat, ligt het gevoelig. Satire mag, maar feitelijke onjuistheden die eer en naam aantasten mogen niet. Wie precies achter de prenten zit is onbekend en tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 17 september worden de ontwikkelingen besproken. Haarlem is een van de meest onveilige fietsgemeentes van Noord-Holland, zo wijst onderzoek van Independer uit. Met iets meer dan 18 fietsongelukken per 10.000 inwoners staan we op plek 9. Als gevaarlijkste plek springt de rotonde aan de Europaweg en de Groningenlaan erbovenuit. Ook de opkomst van e-bikes en fatbikes dragen bij aan de onveiligheid. Afgelopen dinsdag is een 22-jarige man aangehouden op verdenking van het smokkelen van 140 kilo crystal meth. Zondag werden de drugs met een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro in een vrachtzending gevonden. En daarop start het Cargo Hark Team een onderzoek. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. En de Haarlemse kerstmarkt krijgt misschien een nieuwe organisator. Tot 2028 blijft de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse markt, maar er wordt gekeken naar mogelijke externe organisatie. Op die manier zou de gemeente niet organisator, handhaver en vergunningsverlener tegelijk zijn. Het lokale karakter moet dan wel behouden blijven. Ook de drukte moet beter verspreid worden en de kramen moeten van hogere kwaliteit zijn. Definitief besluit volgt nog. En dan het weer voor het weekend. Vandaag bewolkt en regenachtig met een lichte noordenwind. Vanmiddag klaart het een beetje op en blijft het rond de 19 graden. Morgen wederom bewolkt, wel droog, bij

0: De Black Eyed Peas waren dat. Ja jongens, het is weer zover. We hebben een lijntje met het hele gebeuren in Zandvoort natuurlijk. Momenteel weer terug bij het circuit in Zandvoort. En daar is hij dan, hè?
1: Nog net niet met de rollator. Jan Gaus. Haarlem 105.
0: Hadi Jan, hoe ga je?
2: Helemaal goed. Je hebt net de wave gemist. Ik kom nog een keer, Luc, voor jou, speciaal voor jou en voor 105 komt de wave nog een keertje langs hier op Mainframe. We zijn bijna toe aan de Academy. De dames die met de Academy gaan starten zo. Dus dat is een mooie. Maak een hoop lawaai hoor, Luc.
0: Maar luister Jan, want ik begrijp, er is dus nu een race tussen. Want eigenlijk zou het toch alleen om 4 uur nog een race zijn. Maar ik begrijp, er is nog eentje extra.
2: Nee, dat is helemaal vol planning. Dat nu daar komt de wave aan. Zie hem komen. Hey!
0: Ja, mooi. Ja, ja dat is, het is jouw momentje.
2: Ja, daarvoor. We hebben nu de helemaal volgens planning is dat de Formule 1 de Academy is. Dat is om uiteindelijk een dame, een vrouw in de Formule 1 te krijgen. Een heel programma wat op verschillende circuits wordt afgelopen. En gelukkig hier ook op Zandvoort. Heel mooi om te zien. En er staat nog één lampje aan, Luc. Dat betekent dat... Dat betekent dat de vrouwen straks hun auto... Ja hoor, hoor je ze?
0: Ja, ik hoor ze, ja. Ja.
2: En dat is de opwarmronde die nu begint. Kijk of ze allemaal wegkomen van... En het is ook, Luc, wat ook wel apart is dat ze in de reverse start beginnen. Dus de snelste staat er helemaal achteraan.
0: Oké. En dan hopen dat hij naar voren komt.
2: Die moet zich naar voren vechten.
0: Ja, nou ja, dat probeerde Max ook, maar dat was hem niet gelukt, begreep ik.
2: Nou ja, dat was wel een beetje de verwachting. Hij is toch nog 60 geworden en de sprintrace, dat iedereen...

0: houdt zich dan ook een beetje in hè, voor de echte race. Dus dat gaan we straks komt de kwalificatie van de. Maar het is niet de verwachting dat de Red Bull met Max op één gaat komen. Maar je weet het niet. You never know. Dus, maar dit is de dames die er aankomen. Nu is het even rustig, want ze gaan nu door het schijnvlak heen. En dan komen ze zo door de kombocht heen. Misschien is het leuk om dat nog even mee te nemen als hier. En dat we dan kan je even lawaai horen van de dames die hier langskomen. Dus ze zijn er bijna. Oh ja, en dan gaan ze natuurlijk starten hier vanaf het rechte eind. Dus een mooie race. Wordt het weer. Ik neem mijn plaats ook in, want ik word ook gevraagd om te gaan zitten. Dus dat ga ik dan netjes doen.
1: Dan kunnen de mensen achter jou ook weer wat zien, Jan.
0: Ja.
1: Die hebben ook zo'n duur kaartje gekocht, hè?
0: Ja, die hebben ook een duur kaartje gekocht. Ja. Klopt. Nou, even kijken.
1: Oké, het circuit is langer dan ik gedacht had. Het duurt lang voordat ze binnen zijn, die meiden.
0: Nee, ze komen er bijna aan.
1: Oké.
0: Dan pakken we dit toch even mee, want het is toch uniek. Het is ook voor de laatste keer dat de Academy hier op Zandvoort rijdt. Voorlopig zal dat niet meer zo zijn. Laten we hopen dat dat ooit nog eens een keer terugkomt op Zandvoort. Want het is hier echt een waar feestje. Ook natuurlijk met dit weer. Alle nationaliteiten hier met elkaar. En gewoon gezellig een biertje lopen te drinken met elkaar. Een hele goede kijk. Daar komen ze aan.
1: Ja.
0: Op het rechte met de reverse start. Warm in banden op de dames. De snelste van het veld gaat dus helemaal achteraan. Dus dat is, dan gaan straks de lampen aan. En dan gaan de lampen uit. En dan starten we hier met deze mooie race. Dus,
1: ik wens jou daar een hele fijne wedstrijd, Jan.
0: Dankjewel.
1: En tot de volgende keer, hè. Doeg.
0: Hoi.
2: Haarlem 105.
3: Dit is Heisa. Tot 3:00.

0: I love it when you call. Ik ben blij als je belt, ja. Nou, in sommige gevallen is dat ook zo. De feeling was dat. Ik ga even kijken of ik nog één keer de verbinding kan krijgen met de mannen in Zandvoort. En ja hoor, daar staan ze weer. En ergens weer zie ik een tafel met bier. Ik weet niet wat het is met jullie vandaag, jongens.
1: Lucky snapt er ook niks van. Maar ik ben blij dat je even belt. Even afgeleid van het bier en de andere dingen. En ik sta hier volgens mij naast twee fanatieke Formule 1 fans. Wie zijn jullie en waar kom je vandaan?
2: Ik ben Hugo en ik kom uit bij Woerden uit de buurt.
1: En jij?
3: Ik ben Gerko en ik kom uit hetzelfde plaatsje.
1: Uit hetzelfde buurtje?
3: Uit hetzelfde buurtje.
1: Oh, dat is duidelijk, ja. En doen jullie het vaker?
3: Ja, elk jaar. Elk jaar een keer. Maar vorig jaar was het eerste jaar. En nu de tweede keer.
1: Oh, en jij?
2: Ja, nee, ja. Vorig jaar zijn we bij Spa geweest in België. Dit jaar hier. Vorig jaar ben ik hier ook nog wel even geweest. En volgend jaar willen we Monza of Silverstone of weet ik veel. Maar gewoon wat anders weer.
1: Even loterij winnen.
2: Ja, ja, het is wel het is aardig prijzig. Ja.
1: En gaan jullie morgen naar de race?
3: Jazeker.
1: Op het circuit?
3: Ja, op het circuit.
1: Dus niet hier in de kroeg?
3: Nee, niet hier in de kroeg.
1: Nee,
3: nee. Dan moet er iets heel goed
1: doen. En heb je een goede plek?
3: Ja, we hebben zicht op een mooi rechtstuk. Veel inhoudacties, dus dat is...
1: En hebben ze ook bier?
2: Ze hebben een hele goede deal, speciaal voor ons. Dat is 1 plus 1 gratis. Maar dan moet je wel bij de juiste mensen aankloppen, zeg maar.
1: Oh, je hebt daar contacten? Mag je die noemen? Nee.
2: Ga.
1: Stel even. Hey, en na de race morgen? Naar huis?
3: Ja, weer, nog even feesten, slapen en dan naar huis.
1: Okay.
3: Ja, ja, s'avonds.
1: Heb je hotelletje hier?
2: We zitten op de camping bij 538. Nee, wij willen alles meemaken. Wij zitten hier vanaf donderdagavond. We gaan maandag pas naar huis.
1: Heerlijk.
2: Ja, man.
1: Zwaar weekend.
2: Ja, we kunnen wel wat hebben.
1: Maandag weer werk?
2: Dinsdag.
1: Lekker.
3: Jij ook?
2: Ja, ook pas dinsdag. Ja.
1: Nou, ik ben morgen vrij. Lekker naar de race kijken morgen. Luc, ik kom weer terug bij jou. De groeten.
0: Oké, bedankt hè, vandaar. En geniet nog even.
4: Haarlem 105.
5: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Light Away. Maar Lionel Richards, lekkere muziek op de radio. En je gelooft het of niet, hij zit gewoon alweer klaar om straks de stoel over te nemen. Trouwens, dat weet ik eigenlijk niet. Zit jij tijdens je programma?
1: Ik wissel een beetje af. Ik moet eerlijk zeggen dat als je staan presenteert, klink je beter.
0: Is dat zo?
1: Ja, want als je meer in elkaar gaat zitten, dan ga je dat echt wel horen. Terwijl als je open staat, klinkt je stem veel helderder. Maar ja, 2 uur staan... Ja. Is leuk voor op een festival, maar in de studio is een broodstoel ook nog wel eens lekker.
0: Nee, maar ik doe 3 uur staan.
1: En, ja, dat is waar ook. Dus misschien
0: en
1: moet
0: ik weet ook
1: zeiken.
0: Niet of mijn stem er beter van wordt. Hoor. Maar oké, okay,
2: dat valt niet meer te redden.
0: Ik heb hem hier natuurlijk weer zitten. Rudy Nicolaas straks met de weekendwijzer hier tussen 3 en 5. Nog speciale dingen in het programma?
1: Jazeker. Ik ga stilstaan bij de Tikkende Klok Challenge. Dat is een sponsorloop voor onderzoek naar erfelijke hartspierziekte. Dat gaat binnenkort plaatsvinden op circuit Zandvoort.
0: Ja.
1: En zeker met zo'n weekend als vandaag is het denk ik leuk om vooruit te blikken. En ook
0: heb je,
1: heel
0: noodzakelijk. Heb je
1: Boudewijn
0: in de uitzending of
1: niet? Stefan Bassant, dat is een van de initiatiefnemers van deze challenge. En hij heeft ook zelf een erfelijke hartziekte. Dus hij gaat er straks meer over vertellen. En natuurlijk jouw weekendwoord, Luc, zometeen.
0: Ja. Je kan hem al haast raden, maar we gaan het nog niet zeggen nu. Ja, nee, want ik heb nu in één keer wel tijd. Oké, straks dus hier tussen 3 en 5 uur... onze eigen Rudy.

Jesse de Koning en Tante Roos. Ja, heerlijk plaatje over het verschil tussen twee karakters. Hè? Een dame die puur van de champagne houdt en eigen maar lekker een biertje. Goed, we gaan even kijken wat er morgen in het Nationaal Product zit. Want ik heb er toevallig hier een klein lijstje bij me waarin het in staat. Mike Boskamp, wij probeerden hem 2 weken geleden in de uitzending te krijgen en toen viel de verbinding weg en daarna lukte het niet meer. Dus die krijgt een herkansing morgen. Ik ga bellen met Gizzy, hij is de zanger van de Wannabes. Hij komt uit met een nieuwe plaat. Sandra Slot, die komt even naar de studio. Die gaat praten over een speciaal programma wat zij gaat maken voor René de Haan. Dat is natuurlijk een Nederlandstalige zangeres. En er komt een speciale show voor. En daar gaat zij, Sandra gaat zich daarvoor inzetten. En vervolgens Henk Dissel. Ook hij, bellen we eventjes in de uitzending met zijn nieuwe plaat. Dus morgen tussen 12 en 2 plaatjes van eigen bodem. En dan hoop ik dat je er gewoon weer gezellig bij bent. We pakken nog een plaatje mee. We hebben nog even.

Snoop Dogg samen met Ernst. Ik moet je zeggen, terwijl ik dit hoor, denk ik... Oh ja, we hadden ook nog zo'n programma op de zondagmiddag met countrymuziek en zo. Dat is niet meer. Maar dat was wel. Dat was wel hier bij 105. Anthony Timmers deed het programma. En dat was best een leuk programma, moet ik zeggen. Goed, ik ga even kijken wat er op de programmering staat voor de rest van deze dag. Natuurlijk straks de weekendwijzer. We hadden het er net al over. Rudy schuift straks aan tussen 3 en 5. Dan om 5 uur, zoals je gewend bent, 023. Tussen 5 en 8 uur is dat. Dan om 8 uur Jay. Jay die presenteert de avonddienst tussen 8 en 10 uur vanavond. En om 10 uur gaan we even Hongkong Calling doen tot 12 uur. We schakelen even met Mark Schultz. En dan komt hij dus vanuit Hongkong en doet zijn programma. Nou, afijn, dan heb je een beetje een idee wat er allemaal nog te gebeuren staat. Ik bedank jullie voor het luisteren van nu. Heel veel plezier straks met Rudy. En tot misschien morgenmiddag. Tot dan, doei.

0: 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met die enorme zomerhit van de Bauza zometeen. Nu eerst Alain Clark.

0: album Colorblind uit 2010. For Freedom van Alan Clark. En hij werkte onder andere samen met Dean Parks. En dat is weer de gitarist van Michael Cimbello.
1: Kijk.
0: Ken je toch wel? Michael Cimbello?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. She's a maniac.
1: Vrienden onder elkaar, hè. Muziek, muzikanten, die zoeken elkaar altijd op.
0: Zo gaat dat. En dan heb je de luxe om zo'n album op te nemen. Dat kan je dat natuurlijk gewoon doen in Haarlem of Amsterdam. Nee, Alan Clark heeft dit album opgenomen in Londen en Los Angeles.
1: Kijk.
0: Slim gedaan, hè?
1: Ja, en dan vraag ik me af bij wie die dit afschrijft.
0: Ja, waarschijnlijk zijn platenmaatschappij. Er komt er weer zijn factuur binnen. En balen dat ze doen, dat kan niet anders. Hey, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe editie van Weekendwijzer. Elke week trap ik af met het weekendwoord. Nou, Luc, kom erop. Jij zei, mijn is voorspelbaar.
1: Ja, nou, ik moet je zeggen. Jij zei laatst een keertje tegen me. Als je er niet op kan komen, dan kijk je gewoon eventjes op het beeldscherm. Maar dan komt er wat voorbij.
0: Teletext staat hierop.
1: En de hele ochtend zie ik daar natuurlijk Formule 1 voorbij komen. Dat begrijp je.
0: Ja.
1: En nu in één keer zie ik staan 400 miljoen. Ik denk, 400 miljoen? Maar goed, het is niet... 400 miljoen voor TikTok wat die schikt. Maar dat is niet mijn weekendwoord. Maar dat had hem kunnen zijn.
0: Oké.
1: Maar het is dus... natuurlijk Formule 1. Ja, gewoon de racerij en de gekte die Jan Gausten met name bij heeft. Want die zit er al weken over te praten. Ja. En die zit heel enthousiast, staat hier op de tribune. Mijn weekendwoord is dus ook Formule 1.
0: Ja, als ik Jan ook vraag in mijn radioprogramma... Dat is misschien wel mijn grootste fout van dit jaar geweest. Van, Jan, wat verwacht je ervan? Dan kan je je programma opdoeken, dan ben je 2 uur verder. En mijn weekendwoord sluit hier wel bij aan. Dat is namelijk het weekendwoord weemoed.
1: Oh ja.
0: En dat heeft ermee te maken dat de Formule 1 gaat verdwijnen. Ja. En ik vind dat zo zonde. Ik was afgelopen week in Zandvoort en dan zie je die signing van de Formule 1 overal. Je ziet in de stad iedereen met een Red Bull shirt of met een, een Lando Norris t-shirt.
1: Ja.
0: En dan verdwijnt het vorig jaar en het is zo'n ontzettend mooi visitekaartje voor onze regio, maar ook voor Nederland.
1: Maar zijn we het echt kwijt?
0: Nou ja, ik denk het wel, want ik begreep dat het nu alleen maar om te organiseren al 60 miljoen kost. En dat moet dan nog eerst terugverdiend te worden. En ze willen natuurlijk ook wat aan overhouden. En dat wordt de komende jaren alleen nog maar meer.
1: TikTok, wat
0: TikTok,
1: is onze...
0: precies, dat was de oplossing inderdaad. Nou, misschien heb jij nog contacten met TikTok?
1: Nee,
0: helaas.
1: Hey, succes.
0: Dankjewel, Luc. Geniet van je weekend. En wat is jouw weekendwoord? Kom maar door. Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen via 06 105 105 38. En dit is de Bouza.

dit liedje die heeft een hele grote rol gespeeld in mijn jeugd. Komt namelijk uit 2004 en in die periode ontzettend veel gehoord op de radio. En dan werd het weer uitgezonden op TMF of MTV, weet je wel. En ik kom er vandaag, 20 jaar later, achter dat dit meisje 13 was op dat moment. Ja, leer dan maar eens wat. Je hoorde Jojo, zo heet zij, Leave Get Out. En daarvoor die heerlijke zomerhit van De Bouza, Magnetic. We zitten midden in het 105 weekendwoord. Mijn vraag is heel simpel. Welk woord past bij jouw weekend? En laat ook vooral even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Vera, die gaat voor wekker. Haar eerste schoolweek zit erop en ze is helemaal kapot. Vanmorgen lag het hele gezin tot 9:30 in bed. Doorlaatbewijs is het woord van Nico. Hij zegt, ik woon mijn hele leven in Zandvoort en ik moet een papiertje laten zien om mijn eigen straat in te rijden. Al sinds donderdagochtend 5:00. Nou ja, zondag zit ik wel te kijken. Marja die zegt dan weer niks. Sorry hoor, maar ik heb geen woord. Boodschap gedaan en dat was het. Er is ook een zaterdag voor bedoeld, volgens mij. Trui is het woord van Roos. Ze zegt de eerste keer sinds mei. Rook nog naar de kast. En de laatste van deze ronde is van Bert. Voorbij. Ik ga zondag voor de 6e keer en dan is het klaar. Ik stond hier als jochie al langs het hek toen er nog helemaal niks was. Het komt niet meer terug. Ah, ja, hij heeft het natuurlijk over de Formule 1. En heb je ook een woord wat past bij jouw weekend? Wellicht heeft het ook wat te maken met de F1 in Zandvoort. Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38. En dan draai ik hem zo meteen, of dan laat ik het zo meteen horen op de radio. Dus haarlem105.nl/studio of appen naar 06-105-105-38. En dit is Dua Lipa en Be The One.

Ja, Be The One van Jack Pignati en daarvoor de grote doorbraak van Dua Lipa. Toevallig heet hij ook Be The One. Dit is het programma Weekendwijzer. Leuk om van je te horen. Wat is jouw weekendwoord? En laat ook even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Manon die zegt nieuwe klas. Mijn dochter zag er maandag zo tegenop en donderdag kwam ze binnen met de juf is echt lief, meer heb ik niet nodig gehad deze week. Bij Faisal draait het om sleutels, dinsdag gekregen en dit is zijn eerste zaterdag in het nieuwe huis. Geen gordijnen, dozen overal, we eten vanavond vanaf een doos. Nou, veel plezier daar, Faisal. Lidwien, die zit bij haar moeder, zoals elke zaterdag, boodschappen doen, medicijnen sorteren en dan zit ze samen een uur. Haar moeder weet niet altijd wie ze is, haar woord is daarom gewoon zaterdag. Wim, die houdt het kort, die zegt klussen, al de hele dag. Dick, die gaat morgen met zijn kleinzoon van 11 naar de race. Hij weet alle coureurs uit zijn hoofd en ik ken er 3. En over kaartjes zegt hij, die waren duur zeg. Nou, veel plezier Dick. Dit zijn momenten die je niet meer zo snel gaat vergeten, denk ik. En Naomi is de laatste. Zij zegt koor. Ze heeft namelijk koor vanavond, de eerste keer naar de zomerstop. 6 weken niet gezongen, dus dat wordt rammelen. Nou, heel veel plezier gewenst Naomi en dank voor het doorgeven. En zometeen hier op 105 praat je even bij met het laatste nieuws uit onze regio. Met het Haarlem 105 nieuws. Met nieuws over de Haarlemse kerstmarkt en AI spotprenten in Bloemendaal. Je hoort er zometeen meer over van Arthur Meijer. En dit is Irene Cara.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Facebookgroep De Bloemendaalse Spotvogel deelt AI-gegenereerde afbeeldingen waarop de Bloemendaalse raadsleden dronken en de journalistiek als onbetrouwbaar worden neergezet. Omdat het om spotprenten gaat, ligt het gevoelig. Satire mag, maar feitelijke onjuistheden die eer en naam aantasten, mogen niet. Wie precies achter de prenten zit is onbekend en tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 17 september worden de ontwikkelingen besproken. De roltrappen van de oude V&D worden verwijderd, zo meldt het HD. Afgelopen donderdagnacht zijn de eerste weggehaald en aankomende dinsdagnacht moet de 14e en laatste roltrap eruit zijn. Via de etalage van de HEMA aan de Grote Houtstraat gaan de trappen eruit, net zoals ze er in 1966 inkwamen. De roltrappen moeten eruit om ruimte te maken voor de fietsenstalling die in de kelder komt. En wat er met de bovenetages gaat gebeuren is nog onduidelijk. Haarlem is een van de meest onveilige fietsgemeentes van Noord-Holland, zo wijst onderzoek van Independer uit. Met iets meer dan 18 fietsongelukken per 10.000 inwoners staan we op plek 9. Als gevaarlijkste plek springt de rotonde aan de Europaweg en de Groningenlaan erbovenuit. Ook de opkomst van e-bikes en fatbikes dragen bij aan de onveiligheid. En de Haarlemse kerstmarkt krijgt misschien een nieuwe organisator. Tot 2028 blijft de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse markt, maar er wordt gekeken naar mogelijke externe organisatie.

0: Je hoort het liedje zometeen helemaal.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Met een graag geziene gast hier bij Haarlem 105. Hij studeerde jarenlang aan het conservatorium in Haarlem en hij trad ook regelmatig hierop. Ik heb het over Melle. Even een klein stukje uit die tijd.

0: En Melody heeft nu een nieuwe single samen met zangeres Feline. En ja, bij haar kon het eigenlijk ook niet anders dat zij zangeres zou worden, want ze groeide op in een muzikaal gezin. Haar moeder zong, speelde gitaar en gaf een muziekles aan kinderen. En Melle en Feline die werkten al eerder samen en nu is er dus weer een nieuwe single. En dat gaat over het gevoel dat je soms bij een oude liefde hebt. Die nostalgie. Dit is Remember Us.
1: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

nieuwe samenwerking tussen Feline en Melle. Ik ben er wel fan van. Remember Us hoorde je hier bij Haarlem 105. En wil je meer nieuwe muziek? Check dan even Rudy's Fresh Finds op Spotify. Ja, er lopen mensen rond met een erfelijke hartziekte zonder dat ze het zelf weten. En ja, dat kan natuurlijk best gevaarlijk zijn. En zometeen spreek ik Stefan Bassant. Hij draagt zo'n afwijking en kwam er op tijd achter. En begin september loopt hij over het circuit van Zandvoort om geld op te halen voor dat onderzoek. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Na Alphabeat, dit is 10.000.

0: 2008 stonden ze nog op Bevrijdingspop hier in Haarlem. Alphabeat, you're the 10.000 Nights. Zondag 6 september kun je er zelf overheen het circuit van Zandvoort wandelend of hardlopend. 2 weken nadat het daar voor het laatst de Formule 1 heeft gereden. Het is namelijk de Tikkende Klok Challenge. Een sponsorloop voor onderzoek naar erfelijke hartziekten. En Stefan Bassant die loopt mee. Hij draagt zo'n erfelijke afwijking. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rudy.
0: Erfelijke hartziekte. Ik zag ook de term voorbij komen LMNA. Volgens mij kent niet iedereen de term. Niet iedereen is ook bekend met erfelijke hartziekte. Waar hebben we het dan over?
1: Waar heb je het dan over? Ja, het gaat over een hartspierziekte. Ik ben daar zelf drager van een LMNA-genmutatie. Die is van mijn vaders kant afkomstig. Dus die is bij ons in de familie. Dat is zodoende een stichting begonnen 6 jaar geleden. Stichting LMNA Cardiac. En met LMNA Cardiac hebben we nu ons aangesloten bij de Tikkende Klok Challenge. Die inderdaad over 2 weken plaats zal vinden op het circuit van Zandvoort. Waar we nu nog met de Formule 1 auto's met ruim 300 kilometer per uur over het circuit wordt gereden.
0: Ja.
1: Dan wordt het dan mogelijk om daar zelf te lopen. En dat is een heel erg leuk evenement gaat het worden. Het is voor de 2e keer. Het is een evenement gestart vorig jaar voor het eerst door Stichting PLN. Een andere erfelijke hartspierziekte. Redelijk vergelijkbaar aan LMNA. Dus we zijn 2 stichtingen die voor het goede doel gaan lopen. Nu zo'n 700 inschrijvingen. En we hopen tot 1000 mensen te komen die dan voor het goede doel gaan lopen.
0: Ja, kun je eens vertellen waarom het zo belangrijk is om hier voor deze erfelijke hartspierziektes aandacht te vragen?
1: Ja, het zijn zeldzame ziektes. Zowel PLN als ook LMNA. En zodoende proberen we daar meer bereik voor te krijgen, meer bekendheid voor te krijgen. En ook wat meer in de spotlight te krijgen, zodat dat er meer aandacht naartoe gaat en dat er meer onderzoek op plaats kan vinden. Wat gewoon hartstikke nodig is en wat we proberen te bewerkstelligen ook door deze fundraisingactie.
0: Ja, ik las in het persbericht dat een vroege diagnose van levensbelang is. Wat gaat er mis bij mensen die het niet weten?
1: Ja, het risico wat je loopt met een dergelijke genmutatie is dat je daar kans hebt op ribbenstoornissen.
0: Nee.
1: En op termijn ook last kan krijgen van die betreffende hartspierziekte. Dus een vergrote of een verwijde hartspier.
0: Ja.
1: Wat dan ook weer problemen geeft. Dus een vroege diagnose is wat dat betreft inderdaad van groot belang.
0: Ja, want zoals je net zelf al zegt, jij hebt zelf ook die genmutatie. Hoe ben jij er zelf achter gekomen?
1: Ja, vanwege genetische testen bij ons in de familie.
0: Ah, ja.
1: Er begonnen problemen te ontstaan bij mijn vader en bij mijn oom. Toen kwamen ze erachter dat er een LMNA genmutatie was bij ons in de familie. En toen kregen we als familieleden de mogelijkheid om te laten testen, genetisch testen. En op basis daarvan ben ik er zelf achter gekomen dat ik zelf ook drager ben van die LMNA-genmutatie.
0: Ja.
1: Zodoende sta ik al sinds 2013 onder controle. Ik mocht 2 keer per jaar langskomen op de cardiologieafdeling voor de nodige testen en dergelijke. En zodoende heb ik in 2019 na wat ritmestoornissen een ICD gekregen.
0: Ja.
1: Dus een ingebouwde defibrillator, zeg maar.
0: Ja.
1: Die alles in de gaten houdt en als er problemen zouden zijn, dan helpt hij daarbij.
0: Ja, het is fijn. Kijk, los van deze erfelijke hartspierziekte lijkt het me wel fijn om te weten dat je het hebt, zodat jij op tijd erbij kunt zijn, zoals ook in jouw geval. Hoor jij nog veel in jouw omgeving mensen die er te laat achter komen en die dus daadwerkelijk grote problemen krijgen?
1: Ja, wij hebben een wereldwijd netwerk met LMNA Cardiac. In 67 verschillende landen. Ja, en we proberen zoveel mogelijk bekendheid te krijgen en zoveel mogelijk patiënten ook of LMNA gendragers dan te vinden. Zodat ze er op tijd bij zijn en daar vroeg wat onder controle komen te staan. En het gaat inderdaad ook vaak genoeg mis. Waarbij dan niet bekend is dat er een dergelijke LMNA genmutatie binnen de familie is.
0: Ja.
1: En dan kunnen de gevolgen inderdaad desastreus zijn.
0: Ja, precies. Des te belangrijker dat het bekendheid krijgt. En daarom dus ook zondag 6 september die Tikkende Klok Challenge. Waar gaat het opgehaalde geld allemaal naartoe?
1: Ja, gaat naar onderzoek op LMNA. Ja. Maar zoals gezegd, we doen het samen met Stichting PLN, dus een vergelijkbare hartspierziekte. Bij hun gaat het geld, dus de lopers voor PLN, daar gaat het naar onderzoek voor PLN. En bij ons gaat het naar LMNA-onderzoek, waar we echt heel druk mee bezig zijn. Dus daar is ook gewoon heel veel geld voor nodig.
0: Ja.
1: Voor de stichting zelf hebben we geen geld nodig. We doen dat met 15 vrijwilligers. Maar voor onderzoek is er wel heel veel geld nodig. Want dat is gewoon een hele dure aangelegenheid. Dus hoe meer geld we daarvoor kunnen ophalen, des te meer kan er ook daadwerkelijk gedaan worden.
0: Ja.
1: Ja, en daarnaast is het ook gewoon een superleuk evenement. Om de mogelijkheid te hebben om op het circuit te lopen.
0: Tja.
1: Het is heel laagdrempelig. Je kan hardlopen. Je kan ook gewoon een keertje een rondje lopen. Voor de mensen die... die het gewoon wat rustiger aan willen doen. Ik ga zelf ook gewoon een rondje lopen. En het wordt daarnaast ook gewoon een heel leuk evenement met alle deelnemers. Met wat muziek erbij, met hapjes erbij en dergelijke. Dus hartstikke leuk als daar meer mensen willen deelnemen.
0: Ja.
1: En ook zouden willen lopen voor het goede doel.
0: Ja, en juist met de gedachte dat er vandaag en morgen F1-auto's over het circuit gaan. Hè? Motiveert des te meer om je dan aan te melden voor de tikkende klok challenge. Vorig jaar hebben jullie volgens mij rond de 209.000 euro opgehaald. Ik kan me voorstellen dat jullie dit jaar hier overheen willen, of niet?
1: Ja, dat is absoluut de doelstelling. We hebben nog wel wat stappen te maken. Er zijn er nu nog precies 2 weken te gaan. Er gebeurt er natuurlijk heel veel. Dus hoe meer deelnemers zich nog willen aansluiten, dat zou helemaal geweldig zijn. Want we proberen inderdaad wel over het resultaat van vorig jaar heen te gaan.
0: Ja.
1: Absoluut de oproep van kom gezellig meedoen en loop voor het goede doel. Het is heel makkelijk, heel laagdrempelig. Je kan je aanmelden voor €29 en daar heb je dan toegang tot het circuit om mee te lopen en de dingen die erbij horen. En dan zijn er ook familietickets om al voor €10 dan ook aan te haken.
0: Precies.
1: Ja, en daarnaast dus geld op te halen voor het goede doel. Help daar graag bij.
0: En aanmelden kan via jullie website detikkendeklokchallenge.nl. Stefan, dank voor je toelichting en heel veel plezier en succes gewenst over 2 weken.
1: Ja, dankjewel en bedankt voor de aandacht voor de Tikkende Klok Challenge.

Geen idee of dit liedje hierover gaat, maar ik dacht wel zo toepasselijk. Young Heart, Run Free van Candy Staten. Het heeft allemaal te maken met de tikkende klok challenge. Je hoorde het net van Stefan. En als je denkt van, nou, ik vind het wel gaaf en ik wil een duit in het zakje doen en dus op het circuit rennen, dan kun je meedoen via de tikkende klokchallenge.nl. Zometeen na het nieuws van 4 uur, is wel leuk, gaan we even schakelen met mijn collega Jan Gaus. Die zit op dit moment op de tribunes bij de F1 in Zandvoort, waar over 2 minuten de kwalificatie begint. Even horen hoe de sfeer is daar. En ook Orje Roachford. Only to be with you komt eraan.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Hoever 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, zometeen even de richting Circuit Zandvoort. Daar staat namelijk mijn collega Jan Gaus. 105.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, de streekomroep voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en natuurlijk ook Zandvoort. En dit weekend vindt daar de Formule 1 plaats. Het kan je niet ontgaan zijn. En het leuke is, mijn collega Jan Gaus is misschien wel de grootste F1-fan binnen Haarlem 105. En die zit op dit moment op de tribune. En Jan, voordat we even de kwalificatie induiken, ben ik wel even nieuwsgierig. Hè? Wij zitten hier achter de radio, ik in een radiostudio. Kun je ons eens meenemen in de sfeer van zo'n circuit op dit moment?
1: Ja, mijn weekend wordt in ieder geval Formule 1. Dat begrijp je.
0: Ja, dat snap ik.
1: Nee, het is hier fantastisch. Volgepakte tribunes. Iedereen heeft toch wel door dat het de final lap is. En hoe mooi kan het hebben? We hebben hier natuurlijk al de sprintrace gehad en nu zijn we dan met Q1 bezig met Piastri, Russell, Norris, Antonelli, Hamilton, Lawson en Verstappen op 7 op dit moment in Q1, zegt natuurlijk nog helemaal niks. Helemaal niks. Q1, 9 minuten gaan, Q2 en dan Q3. En wat ik ook is, geweldige sfeer. Je moet er toch niet aan denken dat je in de 40 graden op de tribune zit. Maar nu lekker met 18, 19 graden, zonnetje erbij. Heerlijk, heerlijk.
0: Het is wel leuk, Jan, dit live verslag. Want we horen jou alleen als er geen Formule 1 auto's voorbij rijden.
1: Oh ja.
0: Dus misschien kunnen we dit verslag zo timen als het rustig is, zoals nu. Dat je dan wat vertelt en dan komen er auto's voorbij, Formule 1-wagens en dan moet je even stil zijn. Kun je wat vertellen over wat er gebeurt op het terrein, los van de races? Wat zie je daar? Wat kun je daar allemaal meemaken?
1: Nou Rudy, het is hier een enorme leuke sfeer met elkaar. Ik probeer het even
0: te timen. Ja, heel goed.
1: Te timen met de auto's die langskomen. Nee, maar de sfeer hier onderling, achter de tribune, dat je dan met elkaar een biertje staat te drinken en dat je met elkaar gewoon uitwisselt waar kom je vandaan. En dat is wel echt ontzettend leuk, Rudy.
0: Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Ook veel live muziek, begrijp ik. En morgen is dan de laatste keer Formule 1 in Zandvoort, in ieder geval voorlopig. En jij bent een van de gelukkigen. Jij zit dan ook gewoon weer op de tribune, toch?
1: Absoluut, absoluut. En ik denk, Rudy, ik een traantje ga wegpiepen.
0: Ja. En ik snap dat wel, Jan. Het is toch een sporthistorie wat helaas weer gaat verdwijnen in Zandvoort. Ik wens je ontzettend veel plezier. Nu, tijdens de kwalificatie, maar ook vooral morgen tijdens die laatste race. Thanks voor je tijd, Jan.
1: Ook wel.
0: Yes, dit was Jan Gaus vanaf het circuit van Zandvoort. Unieke manier om de Formule 1 mee te maken. Al hoorden we een deel niet vanwege die raceauto's, maar dat hoort er dan ook weer bij of zo, die sfeer. Vind je niet? Morgen dus de laatste dag. En op dit moment dag 2 van de F1 in Zandvoort. En ook in de regio merk je dat natuurlijk. Vooral in Haarlem-West. Dus woon je in het Ramplaankwartier in Oostduin of bijvoorbeeld Zeilweg-West, ja, dan heb je te maken met tijdelijke verkeersmaatregelen. Sommige straten staan alleen open voor bewoners en voor mensen met een doorlaatbewijs. En dan ook als je richting Overveen, Bloemendaal en Aardenhout wilt, ja, dan zijn er aantal afsluitingen en opleidingen. Bijvoorbeeld ook de spoorwegovergang bij Overveen is dicht. Dus wil je even met de auto naar de kust? Ja, dat gaat het weekend echt niet lukken. Gewoon lekker de fiets pakken. Ik ga morgen ook even sfeerproeven in Zandvoort. Pak gewoon de fiets, ga via de Zandvoortse Laan en het komt helemaal goed. En de NS die rijdt natuurlijk deze dagen met extra treinen naar Zandvoort. Dus weet je, wil je toch sfeerproeven? Doe het vooral, maar ga dan met de fiets. Hey, dan nog even ander nieuws. Ken je de Vleeshal? Dat is dat oude gebouw aan de Grote Markt. Daar gebeurt volgende week namelijk iets bijzonders. Op vrijdag en zaterdag is er Momentum, zo heet dat. Dat is een test-event. De gemeente organiseert dat samen met 23 en Pand 13. Er zijn muziekoptredens, theater en zelfs een diner. En er zit nog een reden achter, want je hoort het al, test-event. Want dat weekend gaan onderzoekers meten hoe het geluid zich door het gebouw beweegt en wat de buurt daarvan merkt. En met die uitkomsten bepalen ze wat er in de toekomst allemaal nog meer kan met die vleeshal. Nou, meer nieuws kun je vinden via www.haarlem105.nl. Nl inderdaad. En wat misschien wel veel handiger is, sinds kort hebben we ook een nieuwe Haarlem 105 app. Dus heb je Android of iPhone, ga gewoon even naar de App Store en dan kun je daar de Haarlem 105 app downloaden. En als je dit laatste nieuws hoort over dat test-event in de Vleeshal, welk liedje past hierbij? Ga even door je muzikale gedachten. En laat het weten via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. En wie weet draai ik jouw liedje zometeen wel op de radio. Dus haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38.
2: Dit is Haarlem.

Ja, veel mensen kennen deze artiest van Iron Sky. Of bijvoorbeeld New Shoes. Maar deze is minstens zo mooi door de Paolo Nutini en Last Request hier bij Haarlem 105. Ja, ik zei het net al, in de Vleeshal op de Grote Markt is er volgende week vrijdag en zaterdag een testevenement met muziekoptredens, theater en een diner. En daar zit een reden achter, want onderzoekers gaan meten hoe het geluid zich door het gebouw beweegt en wat de buurt daarvan merkt. Met die uitkomsten bepalen ze wat er in de toekomst allemaal kan in de Vleeshal. En ik vroeg aan jou, welk liedje past hierbij? Nou, mijn collega Jan, die je wellicht eerder hoorde in dit radioprogramma vanaf de tribune Circuit Zandvoort, die appte Meat Love. Weet je wel, Vleeshal, Meatloaf, scherp. Maar Loes die vindt het mooi dat zoiets gebeurt. Ze komt er al jaren en dacht altijd zonde van zo'n mooi prachtig pand. Er moet meer mee gebeuren. Haar keuze is The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Nout die houdt het kort en gaat voor Testing 1-2 van The Streets. Sanne die wil er zeker even gaan kijken volgend weekend. Zij appt Doe Maar Good Times van Chic. En Willem, ja, die heeft er verstand van. Die zegt dat hij oud geluidsman is. Hij zegt in zo'n stenen pand wordt dat nog knap lastig. Maar hij is benieuwd en hij vroeg Echoes van Pink Floyd aan. Nou, daar gaan we dan. Ik gooi alles in een hoge hoed en ik pak er blind een uit. En deze week is dat... Ah, lekker. Chic met Good Times. Ja.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Facebookgroep De Bloemendaalse Spotvogel deelt AI-gegenereerde afbeeldingen waarop de Bloemendaalse raadsleden dronken en de journalistiek als onbetrouwbaar worden neergezet. Omdat het om spotprenten gaat, ligt het gevoelig. Satire mag, maar feitelijke onjuistheden die eer en naam aantasten, mogen niet. Wie precies achter de prenten zit is onbekend en tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 17 september worden de ontwikkelingen besproken. Afgelopen dinsdag is een 22-jarige man aangehouden op verdenking van het smokkelen van 140 kilo crystal meth. Zondag werden de drugs met een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro in een vrachtzending gevonden. En daarop start het Cargo Hark Team een onderzoek. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. De roltrappen van de oude V&D worden verwijderd, zo meldt het HD. Afgelopen donderdagnacht zijn de eerste weggehaald en aankomende dinsdagnacht moet de 14e en laatste roltrap eruit zijn. Via de etalage van de HEMA aan de Grote Houtstraat gaan de trappen eruit, net zoals er in 1966

0: afsluiten volgt nog.
1: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanavond wordt het bewolkter, maar het blijft wel droog met zo'n 16 graden. En morgen de F1-dag, de race. Ook een bewolkte dag, maar het blijft wel droog. En dan een graad of 19. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week een liedje dat is aangevraagd door Anneke van de Beach Boys. Wat komt daarin terug wat nieuwe generaties niet meer begrijpen? Je hoort het straks.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Ja, dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks meer mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat vandaag niet meer bestaat. Denk bijvoorbeeld aan een merk, of een voedingsmiddel, of misschien een verwijzing in de muziek naar, nou ja, noem maar op, een voeding. Nou ja, goed, geen idee, je snapt wat ik bedoel waarschijnlijk. Leuk is, ik krijg regelmatig reacties binnen, waaronder deze week van Anneke. Zij zegt, ik heb een suggestie voor het item over liedjes die jongeren niet snappen. Fun, fun, fun van The Beach Boys. Het hele nummer draait om een meisje dat met de T-Bird van haar vader rondrijdt tot hij hem afpakt. Nou moet ik eerlijk zeggen, Anneke, ik had ook geen idee wat een T-Bird is, maar goed. Zij zegt, ik dacht dat het altijd een soort bijnaam was, tot mijn man me uitlegde dat het gewoon de Ford Thunderbird is. Dat model wordt al jaren niet meer gemaakt en is alleen bekend bij 50-plussers.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

bedankt voor het aanvragen, Anneke. In de categorie liedjes die Gen-Z'ers niet begrijpen. Fun van de Beach Boys. Heerlijk om te horen. En dat heeft allemaal te maken met die verwijzing naar de T-Bird, de Fort Thunderbird. Ik leer ook nog eens wat tijdens dit item. Dat maakt het extra leuk. Heb je ook een liedje waar iets in voorkomt dat vandaag de dag niet meer bestaat en waar jonge generaties dus helemaal niks mee kunnen omdat ze het niet begrijpen? Geef hem door via haarlem105.nl/studio of appen kan via 06 105 105 38. En wie weet draai ik hem dan volgende week.

twee Amsterdamse mannen die de wereld overgaan met deze enorme zomerhit. Another and Talk to You. En daarvoor ook nog Sitting Down Here, Lean Marlin. Over 10 minuten, vanaf 5 uur, een nieuwe editie van Years hier bij Haarlem 105. Dan gaat Bas van der Schuit terug naar een bepaald jaartal. Met muziek, met nieuws en vooral ook veel lokale ingrediënten. En welk jaar deze keer wordt, dan mag je nog even naar raden. Dit liedje komt uit dat jaar. Zometeen geef ik je het antwoord. Het is Minnie Riperton.

0: Gaat dit goed, denk jij? Alsof ik in een bos sta. Ik weet niet wat er misgaat, hoor.
1: Kan iemand dat raam even dicht doen?
0: Zo, dat is beter. Je hoorde Minnie Riperton en Loving You. En dat komt uit het jaar, misschien wist je het te raden, 1975. En zometeen een nieuwe editie van Years met Bas van der Schuit. En hij gaat alles draaien. Nou ja, alles is wel heel overdreven, maar wel de grote hits uit 1975. Hij vertelt er nog veel en veel meer bij. Dus heb je nog geen plannen? Blijf lekker luisteren. Laat je radio aanstaan en hij zal je niet teleurstellen. Ik spreek je volgende week weer. En ik eindig met Bruno Mars.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard, die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemiddag, welkom tot 8 uur. Is dit hier, we gaan weer lekker tijdreizen. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Eerst. En dat betekent dat je nu mag opstappen op de Haarlem 105 tijdmachine. En dan vliegen we samen in 3 uur tijd langs de muziek, het nieuws, de films, series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van een bepaald jaar. Dus doe je gordel om, zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want vandaag gaan we terug naar het jaar
3: 1975.
4: Start de tijdmachine, gek!
5: We gaan!
6: Are you telling me that you built a time machine?
5: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.

Haarlem 105. Dit is Jeers. De komende 3 uur vliegen we door het jaar 1975 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben Bas en ja, wat ontzettend fijn om een muzikale, maar ook een historische reis te maken door het jaar 1975. Jordi is juist ABBA, SOS, maar we trapten af met Status Quo, Down Down. En ja, dat is wel een bewuste keuze geweest, want Jeers is ooit bedacht door collega Richard van Keulen. En hij was een onwijs fan van Status Quo. Ja, helaas is onze Richard van Keulen oudjaarsdag 2023 overleden. Het gemis zal echt altijd blijven, ook hier bij Haarlem 105. Maar zijn programma Jeers, die houden we sowieso in leven. En dan hoop je toch dat Richard dan ergens toch een beetje meeluistert. En hopelijk keurt hij het goed hoe ik het dan vanavond ga aanpakken. De hele zomer, de hele maand augustus lang, hoor je Jeers op Haarlem 105. En nou ja, zoals Richard niks zouden zeggen, laten we samen de komende 3 uur een paar mooie liedjes afgrazen uit het jaar 1975. Maar er gebeurde ook het nodige, want op 25 maart van het jaar werd de Saoedische koning Faisal vermoord door zijn eigen neef. En net over de grens in België werd de eerste kerncentrale dol in werking gesteld. En op 1 oktober 1975, dat was een hele bijzondere dag. Er werd een wereldwijd record aangetikt, want meer dan 1 miljard mensen zaten voor de buis voor een zeer spannende wedstrijd. Ik ben benieuwd of jij nog weet waar het over ging. Laat het me weten via haarlem105.nl/studio. En 1975 was ook het jaar waar de Eagles deze platen uitbrachten. Dit

0: The Eagles, One of These Nights, hoort je op Haarlem 105. Dit is Years op Haarlem 105. Vandaag zijn we beland in 1975. Een jaar waarop 1 oktober een record aantal mensen voor de buis zat. Meer dan 1 miljard mensen zaten achter de buis voor deze wedstrijd. En ik vroeg je net, welke wedstrijd was dit dan ook weer? Nou, er is een hoop binnengekomen, dankjewel daarvoor. Veel mensen dachten toch echt aan een Olympische Spelen of een EK of WK. Maar onder andere Dirk, Cody, Leonard, Paul, Mark, ze kwamen met het juiste antwoord. Het was namelijk het epische slotstuk van een drieluik van gevechten tussen Muhammad Ali en Joe Frazier. Meer dan 1 miljard mensen zagen hoe ze samen 14 rondes lang in de ring stonden van de Thriller van Manila. Het werd 2-1 voor Muhammad Ali, a.k.a. The Greatest. Ja, en nadat deze bel klonk, vloog de verslaggever naar hem toe en vroeg of hij ooit getwijfeld heeft om deze wedstrijd te winnen.
1: Did you have any doubt about winning at any time?
2: Well, round 10. I was surprised Joe had so much stamina. As surprised as in shape he was. And if I didn't have the condition, I know I would have lost. There's too much pressure.
1: I think he deserved a lot of
2: pressure. He is the greatest fighter of all times next to me. Except for me.
1: Thank you very much, Muhammad Ali, and good luck.
0: Mohammed zei dat hij verrast was wat voor machine Joe Frazier was. Er zat veel druk op, zei hij. En ook zei hij dat Joe Frazier een van de grootste op aarde was, naast Mohammed zelf natuurlijk. En meer in 1975 in Haarlem en omgeving. Op oudjaarsnacht woedde er een felle brand in de loods van de Van Gelder Papier in Velsen-Noord. Het vuur woedde in balen cellulose en dat maakte de brand erg moeilijk te blussen. De schade werd geschat op meer dan 1 miljoen gulden. Het bedrijf had in die tijd 5 vestigingen in het land, waar ruim 6500 man werkte. In 81 ging het failliet dankzij de opkomst van de computers. Ja, dan is papier natuurlijk ook minder nodig. En op 4 maart 1975 staat in het Haarlems Dagblad geschreven dat Haarlem zijn officiële eigen stadsvlag gaat krijgen. De vlag is gebaseerd op schilderijen uit de 16e en 17e eeuw. En de Hoge Raad van Adel, die is ingeschakeld. Omschreef het ontwerp als rood met een wit zwaard met een geel gevest, vergezeld boven van een wit verkort breedarmig kruis en aan de broek een vluchtzijde van 2 witte zespuntige sterren boven elkaar. Ja, nou goed, die vlag bestaat nog steeds, dus als je denkt, waar heb je het over? Witte zilver, geel en goud op vlaggen, dan heb je als het goed is de vlag van Haarlem voor je neus. Goed, je luistert naar 105 met zo nog veel meer feiten uit het jaar 1975. Zo werd er geschoten in Heemstede en volgde er een wilde achtervolging. En straks een lied waarvan de zangeres ooit tegen de schrijver zei, en dit is heel mooi, had je een dikke borrel op toen je deze tekst schreef? Maar ja, een dikke borrel of niet, deze tekst zorgde voor ongekende populariteit. Wie dat is, hoor je zo meteen.

0: ook een chocolaatje. Ja, ja, Labelle hoorde je. Voulez-vous coucher avec moi? Dit is Years op Haarlem 105. We maken een prachtige tijdreis door het jaar 1975. En straks duiken we ook even in de televisiecommercials van toen. Om even het gevoel van die jaren 70 even helemaal kracht bij te zetten. Maar eerst staan we stil bij het grootste liedjesfestijn van de wereld. Wat in 2019 nog door Nederland werd gewonnen. Door die prachtige inzending van Duncan Lawrence, Arcade. Maar voor de vorige winst op het Eurovisie Songfestival moeten we toch echt binnen onze tijdreis zijn in 1975. En het was toen al een democratisch proces, dat Songfestival. Het Nederlands publiek dat koos dan uit 3 liedjes. En uiteindelijk werd het liedje gekozen waarover teach-in-zangeres Gertie Kaspers ooit zei tegen de schrijver: had jij een dikke borrel op toen je dit schreef? Ja, ze vond dat het liedje weinig om het lijf had en ook totaal niet te volgen was. Maar ja, het was nog niet eens gezegd of teach-in dat nummer uiteindelijk mocht gaan zingen op het Songfestival. Want, ja, zo luiden toen de spelregels, een buitenlandse jury ging namelijk bepalen welke van de 3 geselecteerde artiesten uit Nederland Ding Dong ging zingen. En dat was dus Albert West.
1: Tikke taak gingen uren, hoe lang zou het duren? Tikke, tikke, tikke,
0: maar ook Debbie zong hem.

0: aanvankelijk was het dus in het Nederlands. Maar Teach In was na ABBA de tweede groep die ervoor koos hun liedje uiteindelijk in het Engels te doen. En of dat nou het verschil had gemaakt voor de winst is niet meer te achterhalen. Maar songfestivalkenner John Kennedy O'Connor, hij zei dat de tekst tamelijk belachelijk was. Maar ja, die melodie, ja, die was zo aanstekelijk. En inmiddels weten we dat Teach In naar Zweden is gegaan en daar winnaar is geworden. En ja, het team van Teach In, met onder andere Gertie Kaspers, die werd op Schiphol als een ware kampioen onthaald door het publiek en de pers.
1: Ah, dit is te gek, jongens. Dit is zo leuk. Ik kan eigenlijk geen woorden vinden ervoor. Het is ontzettend leuk. Ik geloof dat ik spreek namens de hele groep. Wij zijn erg blij dat iedereen zo mee heeft geleefd. Ik ben zeker overtuigd dat het wel heeft geholpen. Alle duimen van de Nederlanders. Dacht ik wel.
2: Hebben jullie eigenlijk wel geslapen of vannacht?
1: Ja, ik heb heerlijk geslapen. Het was wel laat. Het was 1:05, maar ik heb toch erg lekker geslapen. Ik ben lekker uitgerust.
0: Ja, uiteindelijk verdienen ze geen cent aan het lied. Maar het blijft een ware herinnering volgens Gertie. Nee, dat won dus in 1975 het Eurovisie Songfestival met Teach In's Dingerdong. En je hoort ze nu in Years.

Ja, dat belletje hoort er natuurlijk bij. Teach in, hoorde je dingedong. De zon schijnt, het is lekker zomer. En je luistert naar Years op Haarlem 105 tot 8 uur. Waan je heel even in het jaar 1975. En het weer in 1975, een jaar waar hitterecords werden verbroken. Zo was de winter met gemiddeld 5,5 graad. De warmste winter ooit toen gemeten. En dan een moment waar ja, toch bijna iedereen een broertje dood aan heeft. De commercials, ja, iedereen heeft dan commercials, ja, iedereen heeft dan zoiets van, joh, moet dat? Nou, hoe leuk is het om even terug in de tijd te gaan?

0: zelf ook gaan proberen.
1: Staan is gunning.
0: Het gaat er altijd in als koek. En,
1: Mijn man drinkt alleen bij mij koffie thuis.
0: Dat hoop je.
2: Nou, dan ben je afleverancier, hè?
3: Koffie van Canis en Gunning. Koffie met pit uit het gulden ponspak.
4: Drie glanzend stalen koppen. Elk met 90 scheersleuven voor snelle, gladde scheren. Gaan soepel mee met de huid. Krachtige motor. Uitgekiende vorm alsof je hand hem bedacht heeft. Ja, je moet hem voelen. De Filiché 90 Super.
5: Je luistert naar Years of Haarlem 105. Tot 8 uur vanavond reist de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1975. Ik ben je piloot, Bas van der Schuit. En straks maken we een reis langs de grootste films uit het jaar. En je hoort Glen Campbell met de Rainstone Cowboy. Maar eerst die hele mooie van 10cc. Dit is I'm Not In Love.

0: Brian Campbell hoorde je Rhinestone Cowboy op Haarlem 105. Dit is Years. We maken een tijdreis door het jaar 1975. En het is tijd voor Fout en Goud. Want straks draai ik een zeer foute, maar ja, ook gouden plaat uit 1975. En eigenlijk misschien wel jouw guilty pleasure. Maar ja, ik vraag je zeker niet om zomaar even iets te noemen. Even iets te roepen uit 1975. Want ik snap best wel dat je niet het hitdossier altijd maar uit je hoofd weet. Dus ik heb het wat makkelijker voor je gemaakt. Ik heb 3 keuzes voor je klaarstaan. En aan jou dan de vraag, welke gaan we dan zometeen draaien? En de meeste stemmen gelden. En nou ja, laat het me vooral weten. Je hoeft alleen maar 1, 2 of 3 door te geven. Dat doe je dan via haarlem105.nl/studio. haarlem105.nl/studio. En ga je voor keuze 1? Ja, schrik niet. Ze zijn echt heel slecht.
1: Op Foxy Fox trot met je elastieke been.
0: Dan ga je voor Nico Haak en de Paniekzaaiers.
1: Ik wil elke avond daar het dancing
0: met Foxy Fox trot. En ga je voor Foxy op. Voor optie wil ik zeggen. Voor optie 2, dan ga je voor Ria Valk met de liefde van de

0: ik zei dat ze fout waren.
1: Rosjes op de borstjes, hey! Pietjes
2: op mijn knietjes en op mijn hoofd een handje uit de grill.
0: Of optie 3, lekker over wijn in Camarina met Vino. Geef je keuze door via haarlem105.nl/studio. 1 Nico Haak met Foxy Foxtrot. 2 Ria Valk, de liefde van de man. Of 3 Imca Marina met Vino. Met een kwartier hoor je welke het is geworden. Dit is Years met het jaar 1975. En ook dit was toen een mega groot hit. Die in 1976 nog aan de Grammy won voor de beste pop-instrumentaal. En de schrijvers die werden geïnspireerd door dansende mensen in een New Yorkse club. En die deden de dans, de hassel. Het is Van McCoy in de Soul City Symphony met de hassel. Op Haarlem 105. In Years. Terug naar het jaar 1975.

0: Jodas, Lete Indien hoor je op Haarlem 105. Dit is Years. We zijn in het jaar 1975. En ja, daar waren ook hele mooie films te zien. Zo speelden Jack Nicholson en Louise Fletcher. Louise, moet ik dan zeggen. Louise Fletcher in de grootste kaskraker van het jaar. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Waarin Jack Nicholson die charmante kruimeldief Random McMurphy speelde. En in die rol doet hij dus alsof hij een psychiatrisch patiënt is om zo te ontkomen aan het zware werk in de gevangenis. En McMurphy die zette de inrichting op stelten. Even een klein fragmentje uit die film voor een... Dit is die scène met de sigaret, zeg maar.
1: That's a fucking lie. Why don't you give him a cigarette?
2: Well, look, I'm not running a charity award, see? Come on.
3: But I don't want his cigarettes, and I don't want his, or his, or his, or his, or his, or his, or his, or his, or even yours. Do you understand that? I want my cigarettes, Miss Ratchet. I want my cigarettes. I want mine, Miss Ratchet. What gives you the damn right to keep on with cigarettes piled up on your desk and to squeeze out a pack only when you feel like it, huh?
0: Ja, dus we gaan het al regelmatig in die film. Zo, 1976, toen regenden het de Oscars voor deze film. Beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol, beste film, beste regisseur, beste scenario. En nog vele andere prijzen volgden dus voor Wang Flew Over the Cuckoo's Nest. En 1975 werd er ook veel gelachen met John Cleese in de comedy Monty Python en The Holy Grail. En natuurlijk die Steven Spielberg klassieker, hè? Oh, dat was spannend. Met die waanzinnige bekende spannende muziek, Jaws. Ik heb ooit nog een keertje bij een pretpark in Amerika door het decor mogen lopen van deze welbekende Steven Spielberg film. En verder kon je kijken naar Barry Lyndon, The Dog Day Afternoon met Al Pacino. En Sean Connery speelde in de film The Man Who Will Be King. Ja, zomaar wat films uit het jaar 1975. Je luistert naar Years en onze tijdreis gaat verder langs de muziek uit het jaar. Met u op 105, Linda Ronstadt. You're no good.

0: heerlijk lange outro. Linda Ronstadt hoorde je, You're No Good. Je kent natuurlijk ook van die hit met Aaron Neville, Don't Know Much. Of die andere solo hit, It's So Easy. Dit is Haarlem 105. Dit is het programma Years tot 8 uur vanavond. En ja, Fout en Goud hoort er ook bij als we dan een tijdreis maken. Tijdreis langs foute muziek, hou ik wel van. En zojuist kreeg je drie keuzes, ja, drie superfoute platen uit 1975 voorgeschoteld. En aan jou dan de vraag, joh, welke mag het dan worden? En de meeste stemmen gelden. En waar konden we nou uit kiezen? Natuurlijk uit Nico Haak in de Paniekzaaiers met Foxy Foxtrot.
1: Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe.
0: Of gingen we voor Ria Valk met zeg, de liefde van...

0: Of keuze 3, Imca Marina met Vino. Nou, met een kleine meerderheid van 41% is toch gekozen voor Nico Haak en de Paniekzaaiers. Geniet de komende 4 minuten van Foxy Foxtrot.
1: Goud en fout, dit is Heers op 105.
2: 1975.

0: hè? Lekker Sjaan, Nico Haak en de paniekzaaiers. Foxy Foxtrot zat vandaag in Goud en Fout op Haarlem 105. Dat was de keuze die gemaakt is voor vandaag. Fijn dat je bent opgestapt op de Haarlem 105 tijdmachine voor een heerlijke tijdreis door het jaar 1975. Het jaar dat door de VN werd uitgeroepen tot het jaar van de vrouw. Maar nu landen we heel even terug in het hier en nu, maar straks gaan we gewoon weer verder reizen langs de beste series uit 1975. En ook het nieuws, zoals Heemstede heel even het Wilde Westen, toen er pistoolschoten te horen waren. En dat werd vervolgd door een politieachtervolging. Nou, hoe dat verhaal zit, hoor je zometeen.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK Hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Schuit.
0: Goedenavond, we zitten er lekker in, midden in een heerlijke tijdreis. Dit is Years. De hele zomer lang is de tijdmachine van Haarlem 105 even terug op de radio. Want 023 presenteert deze zomer elke zaterdagavond het programma Years. En dat betekent dat je lekker kan opstappen op die Haarlem 105 tijdmachine. Het is geheel gratis en dan vliegen we samen nog de komende 2 uur langs de muziek. Het nieuws, de series, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van dat jaar. Dus zet je schrap voor deel 2 van onze spectaculaire reis. Langs heerlijke muziek, want we gaan weer terug naar het jaar
3: 1975.
4: Start die tijdmachine, gek!
0: Oké! Okay.
5: Are you telling me that you built a time machine?
6: Come here! I'll show you how it works! First, you turn the time circuits on.
7: This is what makes time travel possible.

Ja, gewoon een boeren-Hollandse jongen uit Amsterdam. Dave, oftewel Wouter Otto Levenbach. Maar ja, hij was al vrij jong toen hij naar Parijs verhuisde. Dus ja, dat Frans ging hem ook best wel gemakkelijk af. En hij scoorde een mega hit in 1975 met Dansez Maintenant. Dit is Haarlem 105 met tot 8 uur het programma Years. De komende 2 uur vliegen we door het jaar 1975 met de Haarlem 105 tijdmachine. En ik vind het super gezellig dat je bent opgestapt. Want ja, een ontzettende fijne muziekgeschiedenis heeft dat jaar. Maar ook gebeurde er het nodige. Zo werd er op 25 juli 1975 Mozambique onafhankelijk verklaard van Portugal. En werd in Rotterdam taxichauffeur Bastiaan Hartman vermoord. En op 21 oktober 1975 ontvoerde de IRA de Nederlandse zakenman Tjedde Herma. En in 1975 werd er ook geschoten in Heemstede. En na die schoten volgde een achtervolging in onze omgeving. Maar wat er dan precies gebeurde, dat hoor je zo meteen. Maar eerst nog je waarschuwen voor het glazuur van je tanden. Want deze plaat is mierzoet. Samen met haar man en tevens producer van het lied schreef Minnie Riperton dit lied voor hun dochter. Dochtertje Maya. Een van de grootste hits uit 1975 is Loving You.

The Sweet. Fox on the Run hoorde je op Haarlem 105. Goed dat je luistert. Dit is Years, onze tijdreis door het jaar 1975. En dit gebeurde er toen in dat jaar. Het was namelijk het jaar van de treinkaping. Op 2 december dat jaar kaapten 7 gewapende jonge Zuid-Molukkers een hondenkop. Zo'n ouderwetse trein ter hoogte van de plaats Wijster. En in hun strijd naar onafhankelijkheid voor de Republiek der Zuid-Molukkers schoten ze de machinist dood en later nog 2 andere passagiers. En pas na 12 dagen gaven ze zichzelf over. 2 jaar later werd wederom een kaping gepleegd. En dat keer was het dan in beide punten en ook wederom door die Zuid-Molukkers. En in de nacht van 25 april 1975 was Heemstede eventjes het Wilde Westen. Want een politieagent die stapte gewoon niet vermoedend uit bij een bushokje omdat daar een ruit was vernield. Maar hoorde verderop een alarm afgaan aan de Herenlaan. Bij een huis. Dus even later zag hij 3 mannen met bivakmutsen op een tuin uitrennen. Ja, toen is hij er achteraan gegaan met zijn politieauto. En hij werd later opgewacht aan de Cour des Vlaams door 1 van die mannen. En deze loste vuur af op die politieauto. De boeven ontsnapten met hoge snelheid en tijdens de achtervolging wisselden ze nog van de auto. En diverse politiekorpsen hebben hen proberen te stoppen. Maar uiteindelijk verloor de politie het drietal bij halfweg uit het oog. En op 1 maart 1975 kreeg Haarlem haar allereerste acupunctuurkliniek aan de Oosterhoutlaan. De kliniek die is opgezet om derdejaars cursisten aan de Anglo-Dutch acupunctuuropleiding de gelegenheid te bieden om praktijkervaring op te doen. De praktijk was alleen op zaterdag geopend en een consult was 25 gulden. Straks meer nieuws uit 1975, want in Zandvoort was het college van BMW klaar met de begroetingsavonden. Nou, wat dat precies was, dat hoor je zo meteen. Dit is Years op Haarlem 105. We reizen door het jaar 1975 en dus ook door de rijke muziekgeschiedenis van het jaar. Zo hoor je straks die geldhit van die ene Duitse die zo lekker accentloos Nederlands kan spreken. Maar eerst Rod Stewart.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, hoorde je op Haarlem 105. Dit is de tijdmachine van 89.9 FM. Vandaag reizen we door het jaar 1975 in het programma Years. En dat jaar was de doorbraak in Nederland voor Bernard Althoff. Ja, toch wel bekend, toch? Nou, misschien toch beter bekend onder de naam Danny Christian. Een geboren Duitser, maar met een Nederlands hart. Hij presenteert, hij zingt, acteert ook nog. En hij staat toch wel bekend om zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. En je kent hem natuurlijk ook misschien wel van deze track. Nou, dat was het jaar 1978. Met de Marsupilamis van Guus.

0: beste snik.
1: Nou, dit is het moment.
0: Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden haar.
1: Maar ja, zijn doorbraak was dus in 1975 met deze Duitse slager, Rosamunde. Ik bin schon.

0: Nog steeds geld op een apres-ski-feestje. Danny Christian, Rosamunde, maar ook later nog in het Nederlands uitgebracht. Ook door Danny zelf. Je hoorde Rosamunde op Haarlem 105. Dit is Years. En zo dadelijk Years 2 van 1. Twee tracks van één artiest die populair was in 1975. Zo had je bijvoorbeeld Casey and the Sunshine Band. En ja, die had een hele grote hit, maar ook een iets minder bekende hit. En beide hoor je zometeen achter elkaar in de Years 2 van 1. Maar eerst even het weer uit 1975. Op 29 juli begon namelijk een hittegolf die 18 dagen lang aanhield. En dat is tot nu toe de langste hittegolf die Nederland ooit gekend heeft. Nou ja, vind ik nu ook al een behoorlijk tijdje lekker warm. Zo dadelijk nog meer muziek uit 1975. Maar eerst even de ervaring van de televisie met ons bij ons de huiskamer inhalen of je auto. Want zo klonken de commercials destijds op de televisie bij de Ster.
1: Na een hele dag school kan je wel eens goed melig wezen. Daar heb ik een simpel antwoord op. Stop altijd een mars in mijn tas. Even happen. Ik krijg weer zin om er lekker tegenaan te gaan.
2: Mars doet goed als je speelt voor Robert
0: de Moe. Oh, wat heerlijk.
3: U fris van top tot teen. Want sjoepen is voor iedereen.
0: Zeker.
3: Keus uit 6 geuren voor een fijne prijs.
0: Wat heerlijk. Dat liedje, dat koortje bij het snoepmerk. Ongelooflijk. Ik krijg er bijna tranen van mijn ogen. Dat is hilarisch. Maar dat was vroeger helemaal normaal. Lekker sjoepen met je douchegel en dan lekker meezingen met reclames. Heerlijke tuttigheid. En dan weet je dat je in het jaar 1975 bent beland. Dit is Years op Haarlem 105 met nu de Rubettes.

Paul McCartney and the Wings. Listen to what the man said. En daarvoor hoorde je nog de Rubettes. I can do it. Dit is Haarlem 105. En dit is de Haarlem 105 tijdmachine. We reizen door het jaar 1975 in het programma Years. En ik ben dan je gezagvoerder. Hè? Ik ben Bas van der Schuit. Straks hoor je in 2 van 1 2 platen van Casey en de Sunshine Band achter elkaar. En eerst even duiken in de tv-series uit 1975. Zo kon je als kind lekker genieten van de avontuur van Maya de Bij. Maar op 25 april van het jaar was het tranen met tuiten. Want er kwam een einde aan de kinderserie die denk ik nog heel veel mensen op hun netvlies hebben. Zuurtje. Ah!

0: Ik denk dat deze serie een beetje het Bassien van en Adriaan van toen was. Ik heb het toen zelf nooit gezien, maar ik weet dat mijn ouders daar zeer fan van waren. En verder kon je op tv kijken naar Starsky & Hutch, Saturday Night Live, SWAT, wat tegenwoordig ook weer op de tv is, Poldark en ja, toch wel mijn favoriet uit dit rijtje, met John Cleese en Connie Booth, Fawlty Towers. En even wat fragmenten uit die ene aflevering waar ja, een paar Duitsers het hotel van Fawlty Towers bezoeken. Dat ging er toen zo aan toe.
1: Are these Germans too?
2: Oh yes, but I can do it.
1: Right, right. Here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention a war.
3: Can we help you?
1: Are you speaking English?
3: Of course.
1: Ah, wonderful. Wunderbar. Ah, please allow me to introduce myself. I am the owner of Fawlty Towers. And may I welcome your war? Your war? You war? You war? And hope that your stay will be a happy one. Now, would you like to eat first or would you like a drink before the war? Meaning that our trespassers will be tied up with piano wire. Sorry, sorry. Is there something wrong?
3: Will you stop talking about the war?
1: Me? You started it?
3: We did not start it.
1: Yes, you did. You invaded Poland.
0: Yeah. Oh, Fawlty Towers. En dan te bedenken dat dit dan net 30 jaar na de oorlog was. En dat verscheen dan op televisie. Dit is Years met Penny McLean nu. Dit is Lady Bump.

0: Hij vliegt lekker, hè? De tijdmachine van Haarlem 105. Zo lekker door het jaar 1975 met Penny McLean, You're the Lady Bump. Dit is Years op Haarlem 105. En dit is dan tijd voor de Years 2 van 1. Ik draai twee tracks van één artiest, één groot hit en een iets minder bekende plaat van hen. En voor deze Years 2 van 1 gaan we naar The Sunshine State. Dat is Florida natuurlijk in Amerika. Want daar richtte Harry Wayne Casey samen met Richard Finch Casey en de Sunshine Band op. Ja, toch wel een hele vrolijke band waarin de K en de C dus voor Casey staan natuurlijk. En de achternaam, dat duidt dan natuurlijk op The Sunshine State, Florida. Casey en de Sunshine Band zaten een onwijs zonnige zomerzit in 1975. That's the way I like it. En die hoor je zo dadelijk. Na de iets minder, maar toch wel zeker een mooie hit. Ook van hun Get Down Tonight. Dit is 2 van 1 met Casey en de Sunshine Band.
1: Twee platen van één artiest. Dit is Years 2 van 1. Haarlem 105.

Steven A. met Casey en de Sunshine Band. Je hoorde That's the Way I Like It. Een grote nummer 1 uit 1965. En daarvoor nog Get Down Tonight. Dit is Years. Je reist lekker mee met de Haarlem 105 tijdmachine door het jaar 1975. Het jaar waarin de gordelplicht werd ingesteld. Per 1 juni moest je toen verplicht je gordel dragen als je voor in de auto ging zitten. En de Nederlandse DAF stopt met het produceren van personenauto's. Maar nu landen we heel even terug in het hier nu. Maar straks vervolgen we onze reis langs de sportieve hoogtepunten. De grootste hit uit het jaar 1975, maar ook het nieuws. Want zo stopte de gemeente Zandvoort met begroetingsavonden. Huh? Begroetingsavonden? Wat is dat? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedenavond, we reizen nog 1 uur door de tijd, want tot 8 uur is dit Years. De hele zomer lang maken we heerlijke tijdreizen met de Haarlem 105 tijdmachine. Want de hele zomer lang presenteert 023 het programma Years. En dat betekent dat je mag opstappen geheel gratis in die Haarlem 105 tijdscapsule. En daarmee reizen we weer door een heerlijk jaar langs de muziek. Het nieuws, sporthoogtepunten, commercials en andere hoogte- en dieptepunten van het jaar. Dus pak borrelnootjes erbij, een drankje erbij en zet je schrap voor de tijdreis van je leven. Want we gaan nog 1 uur terug naar het jaar
3: 1975.
4: Gaat die tijdmachine gek? Look out!
5: Are you telling me that you built a time machine?
6: Come here, I'll show you how it works. First, you turn the time circuits on.

0: People's Choice. Do it any way you wanna. En daarvoor nog Steve Hardy en Cockney Rebel. You're the Make Me Smile op Haarlem 105. Dit is Years. Het komende uur vliegen we door het jaar 1975 met de Haarlem 105 tijdmachine. Ik ben je gezagvoerder, Bas van der Schuit. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt en dat je lekker zit in die tijdmachine. Want hoe fijn is het om samen even een muzikale reis door het jaar 1975 te maken. Maar ja, er gebeurde ook nog het nodige. Zo richtten twee jeugdvrienden een bedrijfje op in de microcomputers. En zonder dat ze het wisten, schreven Bill Gates en Paul Allen geschiedenis op 4 april. Want ja, Microsoft is zoals je weet een gigantische grote computergigant geworden. En Groot-Brittannië ging naar de stembus voor een referendum. Want wilden ze nog wel bij de EEG horen. Waar kennen we dit nou van? En de EEG natuurlijk de voorloper van de EU. Maar ja, dat wilden de Britten wel. 2/3 van de Britten stemde om binnen de EEG te blijven. Er is nog veel meer gebeurd, want zo dadelijk hoor je nog wat nieuws uit onze eigen regio. Want de gemeente Zandvoort die schafte een speciaal ritueel af wat zij altijd hadden. Namelijk de begroetingsavonden. Want dat is hoor je zo meteen. Maar eerst terug naar de muziek. Een liedje geschreven door Lennart Nijg. Met de muziek natuurlijk van Boudewijn de Geld. 1 en 1 is 2. En voor de tekst werd de Nijg geïnspireerd door een schilderij van Frans Hals. Was het wel het goede schilderij? Want het ging namelijk om een schilderij van een vrolijke prostituee. En Nijg dacht dat dit malle babbe was. Maar als je de tekst van Nijg vergelijkt met dat schilderij, dan zijn er niet zoveel overeenkomsten. Het zou namelijk meer overeenkomen met een ander schilderij van Frans Hals, het Zigeunermeisje. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. In 1975 scoorde Rob de Nijs er een hele grote hit mee. Dit is Malle Babbe.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

0: de Bee Gees. A Night on Broadway hoorde je op Haarlem 105. Leuk dat je luistert naar Years. Dit is onze tijdreis door het jaar 1975 en dit gebeurde er in dat jaar. Het college van BMW in Zandvoort vraagt zich af of ze moeten doorgaan met de traditionele begroetingsavonden. Klinkt als een soort secte, maar dat is het helemaal niet. Op deze begroetingsavonden verwelkomen de gemeente Zandvoort de nieuwe bewoners. Ja, vonden ze leuk, vonden ze sympathiek. Maar de vraag rees of dit toch wel zinvol was, omdat ja, heel veel mensen maar voor een paar jaar in Zandvoort gingen vestigen en daarna er weer vandoor gingen. Dus ja, de gemeente dacht ook, ja, moeten we daar nog tijd aan besteden? Dus hebben ze de begroetingsavonden afgeschaft. Ja, wat een raar verhaal vind ik dit. Dus ja. En in de jaren 70 was antiek ook populair, want in de nacht van 4 september 1975 werd er flink wat antiek buitgemaakt door antiekdieven in een woning aan de Johan de Witlaan hier in Haarlem. Een Friese staartklok, een tinnen bord, 2 tinnen maatbekers, een stopklok, 2 roodkoperen ketels, een koperen pan met houten steel, een zilveren dienblad met theepot, suikerpot, een melkkannetje en jawel, 3 Persische tapijten. Ik begin gelijk te denken aan Gerda Smit. Dat hele verhaal met Jolante qua van Kasbergen, maar Jolante was het in ieder geval niet. De waarde van al deze spullen, die zijn nooit bekendgemaakt. En er werd die dag nog veel meer gestolen, hè? Diezelfde dag. Ze nam namelijk om een 58-jarige vrouw een tinnen fruitschaal ter waarde van 119 gulden mee uit de V&D zonder te betalen. Ze werd helaas voor haar dan betrapt en bij de supermarkt aan de Paul Kroegerkade, ook diezelfde dag, probeerde een 51-jarige man 2 edammerkaasjes te stelen. Ja, met een straatwaarde van 24 gulden. En beiden kregen dan een procesverbaal aan hun broek hangen. Wat een verhaal uit het jaar 1975. Maar wat dacht je van de winkelleegstand? Dat was toen ook een punt, hè? Want de noodklok werd namelijk geluid door de detailhandel in het centrum van Haarlem. Want steeds meer winkelpanden in het centrum raakten leeg. De zuigende kracht van het nieuwe winkelcentrum Schalkwijk. Maar ja, ook het verdwijnen van de auto uit het centrum was de oorzaak hiervan. Want ja, mensen die kochten dan een tv. Maar ja, die wil je gelijk in je auto plaatsen. Ja, en dat ging dan niet meer. Dus waar ga je dan naartoe? Dan ga je naar winkelcentrum Schalkwijk. En daar was het dus weer mega druk. Te weinig parkeerplek. Drama was het in de winkelland hier in Haarlem. Toen dus ook al. Maar goed, vooral winkels met zware goederen, waar zware goederen vertrokken, te koop waren, die vertrokken uit de binnenstad. Want ja, die nemen het zo makkelijk mee. Straks duiken we nog in het sportnieuws van 1975. Maar eerst terug de muziek in. Je luistert naar de tijdmachine van Haarlem 105. Met nu de Stylistics.
1: Oh, lekker.

0: Doobie Brothers waren ook super populair in 1975. You're the listen to the music op Haarlem 105. Het is Years en straks hoor je de grootste hit uit 1975. En ik maak bekend naar welk jaar we volgende week gaan. Het leuke is, jij mag mee bepalen welk jaar dat wordt. Dat kun je doen via onze website haarlem105.nl/studio. Dus haarlem105.nl/studio. Laat dan even weten welk jaar jouw favoriet is. Hè? Bijvoorbeeld 1988... 2003 bijvoorbeeld, of 1995. Het maakt niet uit. Jij stuurt gewoon het jaartal in. En zo dadelijk maakt de Haarlem 105 tijdmachine computer een keuze. En dan weten we straks naar welk jaar we volgende week gaan. Maar weer even terug naar 1975. Daar was het gemiddeld 23,6 graden in de zomer. Dat ging dan toen de boeken in als de warmste zomer ooit gemeten. En straks nog meer hoogtepunten uit dat jaar. Namelijk sporthoogtepunten. Maar eerst eventjes wat commercials uit 1975.
1: U kunt uw aanrecht natuurlijk met een schuurpoeder schoonmaken. Maar dan kan er dit gebeuren. Krassen. Neem daarom liever Jif. Jif is een krachtige reiniger en een satijnzacht schuurmiddel in één. Jif is als enige in zijn soort goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
2: Ah, mooie boel zou dit worden, meneer, als iedereen zijn parkeermeter vergeet vanwege zo'n banaan. Hé, hey, wat zullen we nou?
3: Ja, dat krijg je als je Chiquita zomaar een banaan noemt. Daar zijn ze gewoon te goed voor.
2: Chiquita? Juist, is er nog één over. Dank u wel, en dat is voor u.
3: Oh, dat is leuk.
4: Zeg nooit zomaar banaan tegen een Chiquita.
1: Hier komt Bak. De nieuwe milde fresh deo's van Bak. Bak dry, Bak antitranspirant, Bak alcohol-free. De nieuwe Fresh Deo's van Bak. Waar Bak is, is pure frisheid.
0: Wat een heerlijk deuntje blijft dat, hè? Ja. Goed, dat wij nog eens merken. Je luistert naar de 105, de tijdmachine. Dit is Years en we zitten midden in het jaar 1975. En ook deze was rete populair. Deep Purple, dit is Child in Time.

Marty en de Wailers door de No Woman No Cry op Haarlem 105. Dit is Years en we maken toch wel een heerlijke tijdreis door het jaar 1975. En wat sportnieuws uit dat jaar. Op 1 oktober 1975 zaten miljarden mensen voor de buis gekluisterd voor het gevecht. Het gevecht tussen Muhammad Ali en Joe Frazier. En na 14 rondes won de Greatest met 2-1. 1 miljard mensen keken daarnaar. 1 miljard over de hele wereld. Een wereldrecord was dat op dat moment. En op 20 juli kwam er een einde aan de heerschappij van Eddy Merckx in de Tour de France. En het was ook het jaar waar de mooiste laan ter wereld voor het eerst als finish werd gebruikt. En de mooiste laan bedoelen we dan de Champs-Élysées mee. Hè? Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van de Fransen. De sprint over de Champs werd toen gewonnen door de Belg Walter Goedevroot. En de Nederlanders die het meededen, die hadden toch wel een mooi jaar achter de rug. Met 6 ritoverwinningen waren ze goed bezig. En dat waren dan onder andere de mannen Kees Priem, Theo Smit, Gerry Kneteman en natuurlijk Joop Zoetemelk. Die deed ook mee. En Harm Kuipers was heel erg bijzonder in 1975. Hij werd namelijk op 9 februari wereldkampioen allround. En het bijzondere was dat deze schaatser alles op eigen houtje deed. Dus ook zijn training. Knap, hè? En dan toch gewoon wereldkampioen worden. Heerlijke tijdreis door het jaar 1975 met zometeen de grootste hit van dat jaar. Maar eerst Shirley & Company.

0: Alsof je naar een transistor radiootje aan het luisteren bent. Helemaal het jaren 70 gevoel. Shirley and Company, hoor, de shame, shame, shame op Haarlem 105. Dit is Years. We maken een gezellige tijdreis door het jaar 1975. Ik ben je piloot, de gezagvoerder van de Haarlem 105 tijdmachine, Bas van der Schuit. En we reizen dus door het jaar 1975. Maar waar gaan we volgende week naartoe? En die vraag stel ik eigenlijk aan jou. Jij mag hem mede bepalen, of in ieder geval de kans bepalen naar welk jaar we volgende week gaan. Laat het even weten. Welk jaartal moeten we volgende week naartoe? Dat kun je doorgeven via onze website haarlem105.nl/studio. haarlem105.nl/studio. En dan gaat zometeen de Haarlem 105 tijdmachine computer bepalen uit alle inzendingen welk jaartal het dan gaat worden. En dan gaan we gelijk een plaat ervan draaien. Wel zo leuk. Maar goed, we zijn nog in het jaar 1975 en we zijn aanbeland bij de grootste hit van het jaar. De grootste hit van 1975. Sinds 31 oktober van dat jaar kon er iets heel bijzonders uit je boxen komen. Een lied zonder refrein. Een combinatie van rock, hard rock, pop, opera, ballad, gitaarsolo. Alles zat erin. Een ingewikkelde compositie. En het had eigenlijk alle schijn dat het nooit een commercieel succes zou worden. Maar ja, hey, gooi even de stem van Freddie Mercury erdoorheen. Dan heb je één van de vetste platen uit de muziekgeschiedenis. De grootste hit uit 1975 is Bohemian Rhapsody. Dit is Queen.
1: Dit is Haarlem.

0: Ongelooflijk, een lied van bijna 6 minuten... die langs bijna alle stijlen van de muziek gaat. Geen refrein heeft, maar dan toch zo gigantisch groot is geworden. Mooi hè? Queen hoorde je en Bohemian Rhapsody. En tot zover onze tijdreis door het jaar 1975. Ik hoop dat je hebt genoten, maar we zijn weer terug. Terug in het hier en nu. Maar we blijven doorreizen met de Haarlem 105 tijdmachine. En dat is maar leuk ook, want het is weer tijd om een nieuwe tijdreis te plannen samen. En dat heb je ook gedaan. Dankjewel voor de inzendingen die allemaal zijn binnengekomen via de Haarlem 105 tijdreisplanner. En uit al die inzendingen gaat de Haarlem 105 tijdreiscomputer nu een jaartal kiezen. Tot zo met Vin.
1: Volgende week reizen we af naar het jaar 2010.
0: Ja, 2010. Denk dan aan de muziek van David Guetta, de doorbraak van Justin Bieber of een klein autobrandje in het centrum van Haarlem in de Appelaar dat uitgroeide tot een schadepost van 2,8 miljoen euro. De Appelaar stond in de fik en het begon bij een brand in een startmotor van een auto. En niemand kon hem blussen. Het was een dramatisch verhaal. Het hele verhaal hoor je dan volgende week in onze tijdreis door het jaar 2010. Je hoeft geen tickets aan te schaffen, je hoeft niet te reserveren. Het enige wat je moet doen is om 5 uur, volgende week zaterdag, lekker je radio aan te zetten, waar je ook bent ter wereld. En dan geniet je van de tijdreis door het jaar 2010. En in dat jaar had Martin Solveig ook een gigantische hit met Hello. Tot volgende.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, wat is nou de beste manier om over een gebroken hart heen te komen? Dat vertel ik je zometeen.

Alicia Kara. Samen met Norah Jones hoorde hier op Haarlem 105 en Trouble. Ja, de zaterdagavond is weer aangebroken. Hoe zit je erbij? Hoe dan ook ga ik er even voor zorgen dat we gaan feesten deze avond. Of je nou in Zandvoort bent of niet. Zometeen heb ik namelijk een nieuwe editie van Toontje Lager voor je. Voor eeuwige roem hier op de zender.

0: De hele nacht door.
1: Ja, ik was gisteravond dus weer een beetje aan het doomscrollen, geblazen, zeg maar. En ik kwam een video tegen op Instagram die mij tenminste heel erg aansprak. En hopelijk kan die jou ook helpen. Dat zometeen, dat hoor je naar Bruno Mars. Maar eerst heb ik Ghost voor je en The World is Outside.

0: Bruno Mars. En On My Soul hier op Haarlem 105. We gaan het even een andere... We gaan even de gevoelige kant van de radio-dj laten horen. Tenminste, ik heb een video gevonden op Instagram en ik hoop dat... Dat was wel iets wat ik ook moest horen, dus ik hoop dat jij het ook wel hoort. Maar daar heb ik even een faaltje bij. Want ik denk dat we allemaal wel een beetje op dezelfde lijn liggen. Zo, als ik zeg dat een gebroken hart, dat dat echt het kutste gevoel is wat je maar kan hebben. Ja, en dan kan je misschien denken van... Ja, maar Jay, jij bent pas 19, dus hoe kan je hier nou over meepraten? Maar ook ik als 19-jarige, die weet nu exact hoe dat voelt. Namelijk 4 jaar lang heb ik in een relatie gezeten. Met gewoon even heel eerlijk, met de beste vrouw die ik ooit ben tegengekomen. En sinds 4 à 5 maanden, dan is dat niet meer. We zijn gewoon op good terms uit elkaar gegaan. We kwamen er gewoon een beetje achter dat het niet helemaal in elkaar zat zoals we dachten. Dus ja, ik kan hier ook heel erg in meepraten. En ik denk dat er veel mensen zijn en dat jij misschien als luisteraar op dit moment ook door exact hetzelfde heen gaat als dat ik nu ga. Want 4 jaar van je leven, dat is echt heel veel. En dan om dat eventjes in een klein perspectiefje te zetten, dat is ongeveer even lang als een mbo-opleiding. Dan moet je je bedenken dat je een relatie even lang is als je mbo-opleiding. En gisteravond was het vrijdagavond, het was donker. De nacht was gevallen en ik was een beetje, ik zat een beetje in die feelings. Dus ik was gewoon rustig op Instagram was ik aan het scrollen. En alsof het algoritme precies wist wat ik moest horen, kreeg ik deze video te zien.
1: How do you get over heartbreak? I'm sorry for your trouble, sir. Did you have your heart broken?
2: Yeah.
1: Yeah. Was it recent? When was it? 4 months. Okay. There's a mourning period to breaking up with someone. Because not only are you losing them, you're losing the version of you that was with them. We don't have an identity that's within our skin. Our identity is dispersed. We're different with different people, right? We're different with our parents than we are with our friends than we are with our partners. And I bet you really liked who you were when you were with her. And that's why it hurts so much. Because you lost her and you lost that little part of yourself. You've got to find that part of yourself again. And you'll do that. You're not a noun, you're a verb, you're a doing thing. You got to find someone else to love. Go and love them. Like, if it didn't hurt, it wouldn't have been anything. It's grief. Like, people don't really understand what grief is. Grief is like, the opposite of grief isn't happiness. The opposite of grief is forgetting. You love that woman, right? She's left you, right? You're heartbroken, but you wouldn't want to forget her. That's a part of your life. And that was a good part of your life. Celebrate the good parts, and then you got to move on.
0: Ja, eigenlijk om een beetje kort te vertalen wat deze man zegt, is je bent een werkwoord. Dus het is niet heel gek dat je er zo mee zit. Want je verliest dus echt een stukje van jezelf als je de persoon verliest waar je zoveel tijd en liefde in hebt gestopt. En luister je nou, ben je man, vrouw, val je op mannen, vrouwen, dat maakt me allemaal niet uit. En denk je van, ja, maar het is nu zoveel maanden of jaren geleden en ik ben er nog steeds niet overheen. Ja, wees dan gewoon niet te hard op jezelf. Geef het tijd en geef het ruimte. Je hoeft niet gelijk in één keer door. Geef jezelf die ruimte om het makkelijk en op je eigen tempo te verwerken. En als je het dan verwerkt hebt en je hebt er vrede mee, dan betekent dat niet gelijk dat het geen pijn meer hoeft te doen. En iedereen die doet het op zijn eigen manier. Maar zorg gewoon goed voor jezelf. I never meant to call.

Ilse de Lange. Ja, ze zegt het zelf al. Good to you hoorde hier op Haarlem 105. Ja, we gaan de mood even liften met een spel zometeen. Zometeen hoor je namelijk 305 hits, maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke zijn het? Dat hoor je zometeen na Van Dikhout. Maar eerst heb ik Joshua Caddison voor je. Je hoort Jesse hier op Haarlem 105. Tijdens avonddienst.

0: van Dick Hout en Te Veel Is Niet Genoeg. Je hoort hem hier op Haarlem 105. En daarbij heet ik je van harte welkom bij Toontje Lager. Het spel is heel simpel. Ik dacht, nou, we zitten toch op die zaterdagavond. We zijn er bijna doorheen. Laat het gewoon lekker simpel houden. Je hoort zometeen van mij 3 hits. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op die toonladder. Dus ze zijn allemaal even in toonhoogte verlaagd. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. De antwoorden kunnen naar de 105 WhatsApp 06 105 105 38, of via haarlem105.nl/studio. Antwoorden kunnen dus naar de 105 WhatsApp 06 105 105 38, of haarlem105.nl/studio. Dan hoor ik je denken, valt er dan ook wat te winnen? Zeker, dat is namelijk
1: eeuwige groen bij 105.
0: Nou, dat wil je hebben toch? Ik zou zeggen, spits je oren, here we go.

No, I'm no good. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst op de zaterdagavond. Ja, kijk. Mooi afgespeeld. Vind ik altijd beter als het gewoon mooi geëindigd wordt dan zo'n stomme fade-out. Nou, we zitten ondertussen wel midden in toontje lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op de toonladder. Voor als je het gemist hebt, heb ik ze hier alle drie nog één keer. Zo moeilijk ben ik dan ook weer niet, hè? Dit was dus nummertje 1. Nummer 2.

0: als je wist welke nummers het waren, kon je je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio voor
1: eeuwige roem bij 105.
0: Ja, dat wil je toch? Dat is ook massaal gedaan. Dus zullen we maar gewoon kijken wat de antwoorden zijn en wie de winnaar daaruit is. Dit waren de antwoorden van Toontje Lager van 22 augustus 2026. Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Iris van de

En de laatste, dat was deze van Pilot. Magic, je hoort hem nu gewoon in het origineel. En dan wil ik Wim heel erg feliciteren met eeuwige roem hier bij 105.

0: Je hoorde Hall & Oates en Adult Education hier op 105 tijdens avonddienst. Ja, het is een speciale week voor Zandvoort nu natuurlijk. Het is namelijk de allerlaatste keer dat de F1 hier in de regio is. Maurice Blauw en verslaggever Roet, die gingen eventjes met de burgemeester kijken. Ja, even wat terrein om even de sfeer te proeven. Kijken hoe druk het was en wat de ondernemers ervan vonden.
1: Een veiligheidscentrum wat precies in de gaten houdt wat er op het circuit gebeurt, maar ook in het centrum. En ik vind het altijd heel fijn om even zelf polshoogte te nemen van hoe gaat het hier? De sfeer te proeven. Er zijn heel veel mensen hier samen. En dat betekent ook dat er gewoon mensen met een drankje op rondlopen. En dan is het wel heel goed om er even gewoon polshoogte van te nemen. Hoe gaat dat?
2: Er wordt vaak gedacht dat de burgemeester en de wethouder er bij formele dingen zijn. Raadsvergaderingen, dat soort zaken. Maar wat mensen vergeten is dat dit nog belangrijker is. Midden in je samenleving staan. Jullie hebben net ook gefilmd hoeveel mensen ons gedag zeggen. Even een handje, een high five. En dat blijft mensen bij. Niet die raadsvergaderingen, niet die commissievergaderingen. Gewoon als je op burgemeester en wethouders in je eigen dorp gewoon aanwezig, zichtbaar bent.
1: En wat Lars ook zegt, ook leuk. En ook wel even met de ondernemers praten. Hoe gaat het met je? Hoe is het met je personeel? Dat zijn ook wel de belangrijke momenten.
3: Hoe belangrijk is dit voor de ondernemers?
1: Heel belangrijk. Dus Brie.
3: We hebben het net over de ondernemers. En hoe belangrijk juist dit voor de ondernemers is. De plezier, de pret, maar waarschijnlijk ook de financiële extra's. Ja. Laatste keer, hoe is dat?
4: Ja, dat is eigenlijk heel verdrietig.
3: Ja?
4: Ja, want ik denk dat de Formule 1 zo het racefestival ons in het centrum heel erg veel gebracht heeft. Ja. Het is een beetje de kerst op de taart.
5: Het is gewoon superfeest. En het leuke van deze sport is dat iedereen gewoon met elkaar kan gaan. Ik ben ook voor wakkerstappen bent, voor Hamilton bent. We gaan gewoon met elkaar staan, een biertje drinken, wat gezellig.
6: Dit is niet ons om drinken.
7: Nee.
6: Waarom niet? Het is een twee knappe mannen.
1: Ja, wij maken samen onze rondes.
3: Ja.
1: En wij vinden het allermooiste om gewoon ook op zo'n rustiger moment als de races zijn, even rond te fietsen in het dorp. En dan ook te zien hoe iedereen geniet. Dat is het allermooiste.
4: Maar nu is iedereen ook echt extra high, omdat je gewoon sowieso merkt, het is de laatste keer. En het is heel anders, nog meer euforisch dan andere jaren. Dat is best bijzonder.
8: Ik verwacht dat er zaterdag en zondag sowieso wel een drukte gaat ontstaan.
1: Ja, wat je natuurlijk ziet is dat heel veel mensen echt wel doorkrijgen dat het de laatste keer is voor de F1. En dat betekent wel dat er waarschijnlijk wat extra mensen deze kant op komen. Alhoewel, ik moet zeggen, ik heb net al even een rondje gemaakt en ik vind het nog wel meevallen met de drukte. Dus ik kan het ook missen.
9: De afgelopen jaren waren allemaal uitverkocht. En vanuit de regio waren heel veel mensen hier voor het feest gekomen. Dus ik denk eigenlijk dat het net zo druk is en gaat worden als afgelopen jaren.
1: We hebben daar ook bijvoorbeeld de jeugdboa's, omdat er nu best heel veel jeugd hier aanwezig is. Ja, die misschien een glaasje te veel drinkt. En daar hebben we speciale mensen voor om dat ook in goede banen te leiden.
10: Het wordt wel steeds drukker. Zoals vorig jaar hadden we wel echt heel onze handen vol aan de jeugd.
9: Ja.
10: Maar het is wel echt vanaf het begin dat het echt een eye-catcher is voor de jeugd. En dat ze hier gewoon lekker met z'n allen heen willen. Het is natuurlijk ook vrij voor iedereen.
9: Ja, het is over het algemeen een heel gezellig evenement. Ik heb er al een aantal jaren ook gewerkt. En natuurlijk zijn er ook wel eens wat opstootjes en dingen. Ik denk dat bij elk groot evenement waar mensen veel alcohol drinken, dat er wel eens wat gebeurt. Maar over het algemeen is het niet een evenement waar we veel risico verwachten.
10: De handhaving wel zeker. We zien ook heel veel jeugd al onder de 18. Dus daar letten we ook heel veel op vanavond.
11: Wat kan je daaraan doen als je inderdaad een tieners van 15, 16 met bier ziet?
10: Wij hebben twee opties. Dan kunnen ze voor een bekeuring kunnen ze gaan of via een haltverwijzing. Maar we moeten wel altijd de ouders inlichten, want onder de 16 maken de ouders de beslissing en boven de 16 mogen ze zelf de beslissing maken. En wij raden eigenlijk altijd een haltverwijzing aan, omdat ze dan alleen met een gesprek en iets van een opdracht of zo ervan af kunnen komen.
9: Wij staan zeg maar echt een beetje op de achtergrond. Het is een groot feest hier. We hebben een evenemententerrein. En het binnengedeelte van het evenemententerrein is echt voor de beveiliging zelf.
8: Iedereen is welkom, want het is natuurlijk, hè, het is een feestelijkheid voor iedereen. Vooral het belangrijkste is dat we het gezellig houden en veilig. En dat je er bovenop kan zien, als er een opstootje of iets is, dat je er bovenop zit en zegt, jongens, hou het even gezellig. Weet je, we zijn hier met z'n allen.
0: Ja, dat is het belangrijkste toch? Het gewoon lekker gezellig houden. Dus ga je naar de Zandvoort, ga er niet heen om te rillen. Ga het gewoon lekker gezellig hebben. Het is de allerlaatste keer dat wij de F1 hier in de regio hebben. Maak er een feestje van. Niet dus onder de 18 drinken. Of je moet niet gepakt worden. Het is pas illegaal als je gepakt wordt, hè? Maar dat heb je niet van mij gehoord. Je hoort de Passanda Dream Band hier op 105. En Zandvoort...

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Met avonddienst op de radio. Zometeen neem ik je mee terug naar de Zero's.

0: Is het raar als ik zeg dat deze artiest ook wel een beetje klinkt als Marcel van Veenendaal van Direct? Is dat een heel gek iets als ik dat nu zo zeg? En je luistert naar Haarlem 105 op je zaterdagavond. Jay, hoor je door je speakers? Hoe gaat jouw zaterdag? Ben je nog in Zandvoort geweest? Of wacht je misschien nog maar even. Laat je voren via de Haarlem 105 WhatsApp 0605 105 38 of haarlem105.nl/studio.
1: Leed uit de dag. We zijn afgestemd, vergrendeld, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Nou, zometeen gaan we terug naar de Zero's tijdens de Zero's Classic. En dan specifiek de muziek van de Zero's. En heb ik een spiksplinternieuwe 105 Weekend Mix voor je. Ook muziek van Paul Hardcastle komt eraan. Maar eerst heb ik Tiger Lewis voor je.

0: me.
1: Leuk, maar ik zei met mijn buurvrouw, loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als morgen weer eens gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.

Paul Hardcastle en Carol Kenyon. Don't Waste My Time hoor je hier op Haarlem 105. Nou, ik was benieuwd wat jij een beetje uitspookte deze zaterdagavond. Mark die zegt bijvoorbeeld, zaterdag goede start met jou op de radio. Ben net terug van Zandvoort. Strand was nog nice druk, maar best chill geweest. Anita die zegt, die Zero's Classics. Eindelijk een beetje nostalgie op de zaterdag. Daar hou ik van. En Paul Hardcastle is natuurlijk altijd legendarisch. Sander die zegt dan weer Tiger Lewis meteen al. Perfect om mee in te gaan in deze avond. Thanks voor de mix. Ja, zometeen neem ik je even mee terug naar de muziek uit de Zero's. En ik kan je nu alvast vertellen, deze week gaan we naar Parijs. En om specifiek te zijn, Parijs in 2000. Dat hoor je zometeen tijdens de Zero's Classic.

Wat ken jij nog van de Zero's? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter, de muziek van die periode? Want dan heb je geluk, want daar gaan we eventjes de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuutjes. Oké, het is tijd om even terug te gaan. Terug naar het jaar 2000. Naar Parijs, om precies te zijn. En naar 2 gasten in robotpakken. Dit nummer heeft best wel een gek verhaal. Ze namen het namelijk al op in 1998, maar bleef gewoon 2 jaar op de plank liggen. Pas in november 2000 kwam het uit als eerste single van het album Discovery. En de stem die je zo meteen hoort, dat is niet Daft Punk zelf, maar dat is de Amerikaanse zanger Roman Tony. Helemaal dichtgezet met autotune. Wat toen die tijd best wel experimenteel was voor een dansplaat. Niemand deed dat zo. Daft Punk, die dacht, we gaan het gewoon proberen. Daft Punk die zei zelf ooit dat Discovery het tegenovergestelde was van hun vorige album Homework. Ja, waar dat album om draaide, om ruwe, rauwe productie, ging Discovery juist over melodie en over dat gevoel van herkenning. Ja, bijna een beetje nostalgisch. En dat werkte. Mixmag luisteraars die kozen het tot het beste danstrack aller tijden. En Rolling Stones die zetten hem gewoon op nummer 33 van beste nummers van het decennium. One more time. De Zero's Classic van 22 augustus 2026. Je hoort hem hier op 105. Daft Punk en One More Time.

0: Ja, One More Time, de Zeros Classic van 22 augustus 2026. Heb je nou nog een Zeros Classic die je graag wil horen? Laat jezelf dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38.
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, dan knallen we gelijk even door met de mix van de zaterdag. Ja, knal die speakers eruit en maak je buren wakker, want dit is de 105 Weekend Mix.

0: was hem dan weer.
1: De 105 weekendmix van 22 augustus 2026.
0: Wil je hem nou nog terugluisteren omdat je hem gewoon zo goed vond? Dan kan dat altijd via de Soundcloud van Haarlem 105.
1: En daarbij zit mijn tijd erop en stuur ik je door naar Mark Scholz in Hongkong.
0: Die heeft ook heerlijke muziek voor je klaarstaan, hoorde ik.
1: Ik zou zeggen een hele fijne zondag en doe voorzichtig als je naar Zandvoort gaat.
0: En je hoort mij volgende week weer.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Er komt er ook nog een Hammond-orgeltje in. Wat een ontzettend goede track is dit. Dit is Black Flag in de Low Fidelity All-Stars remix van Pigeon Head. Dat is een elektronica funk band uit Seattle, de jaren 90. Wil je het opzoeken? Pigeon Head is, Head is H-E-D, een beetje verwarrend. Ontzettend goed dit. Fijn dat je er bent. Dankjewel Jay voor de afgelopen 2 uur. En nu ben ik aan de slag. Mark Schultz, Hong Kong Calling hier op 105. Tot middernacht ben ik bij met soul, funk, old school, hip hop, nou ja, dance, reggae. Maakt niet uit. Allerlei goede dingen. Blij dat je er bent. Ga gauw verder met het album 2 to 5 Boroughs van de Beastie Boys. Daar hebben niet heel veel mensen in de kast staan, want dat was het interesse een beetje voorbij. Maar het is een heel droog en simpel album, maar ook ontzettend goed. Triple Trouble is dit hier op 105.

Ik heb de Beastie Boys 3 keer live gezien. 1 keer in een melkweg, een klein dingetje was dat. En 2 keer in een grotere zaal. Ahoy was het 1 keer. En in de Statenhal, toen hadden ze ook nog wat side acts. Onder andere deze Urban Dance Squad. En Luscious Jackson was er. Ontzettend gaaf. Demagogue was dit van het album... weet je ook weer? Persona non grata volgens mij. Dat lekkere stevige album van de Urban Dance Squad. Goed. Dan is er iets moois nieuw uitgekomen. Michelle Ndegocello. Wat een moeilijk uitspreken die naam. En Cat Power. Die hebben samen een nieuwe versie opgenomen van het Human League nummer Don't You Want Me. En ik vind het erg goed.

Dit is So Cold. Dat is een gast uit Montreal, Canada. Hij doet het mixen van Jiddische klezmer muziek met de hiphop en elektronica. Heel erg gaaf. You Are Never Alone hier op 105. Hoorde je misschien voor het eerst So Cold. Ga hem opzoeken. Nou, doe ik nu eventjes Sister Sledge voor de We Are Family. Dat is natuurlijk ontzettende classic. Ik heb hem gewoon in de 12-inch uitvoeren. En dan is hij dik 8 minuten.

stem uit duizend herken je meteen Youssou N'Dour. Met een soort Senegalese versie van de Rubber Band Man. En de goede trick van de Detroit Spinners. En dacht ik, ja goed, als ik dan iets doe van de Detroit Spinners, maar niet door ze zelf. Dat moeten ze zelf ook wel even aan bod komen. Ik doe deze If You Wanna Do A Dance hier op 105.

Seizoen 4 van Reacher is weer begonnen op Amazon. En dan heb ik de eerste 3 afleveringen van gekeken. En daar zat deze track in. Ergens in een bowlingbaan slaat die een aantal gasten natuurlijk helemaal in elkaar. En dan hoor je deze vrolijke muziek van Casey and the Sunshine Band. Altijd duidelijk wat het is, want hij wilde dat ervoor gezorgd werd. Als je naar de studio of naar de recordstore ging. Dan zeg ik wil die plaat, die heet Boogie Shoes. Want ja, de titel was altijd zeer duidelijk te horen. Casey and the Sunshine Band, ontzettend leuke muziek eigenlijk allemaal gemaakt. Dan, even kijken. Oh, deze track is wel erg lang. Ga het toch aanzetten. Universal Robot Band. Volgens mij heb ik hem gekregen ook van Marco Plugboer, vastluisteraar van het programma. Barely Breaking Even in de John Morales versie.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Hij is eerder dit jaar 60 geworden, Tone Loc. Het zag er even uit dat hij dat misschien niet ging halen. Hij had allerlei health issues, maar tegenwoordig gaat het volgens mij wel oké met hem. Funky Cold Medina in een of andere vage remix die ik nog had op CD Single. Ja, echt waar, CD Singles. En ik heb die oude hiphop CD Singles gewoon bewaard. Hartstikke goed. Tone Loc, altijd cool. Helaas niet zo productief geweest. Aantal hele coole tracks gemaakt, maar dat was het dan wel. Over remixes gesproken. Dit is ook weer een remix van Erykah Badu. Rustige track. Deze track is Bag Lady.

Vond je dat ook gaaf? Dit is Acolyte. Dat is een band uit de UK. Ik kan er weinig over vertellen. Ze bestaan ook niet zo heel lang. Een jaartje of 2, 3. En dit is erg nieuw. Warm Days in December. Van hun meest recente album. Volgens mij ook hun enige album als ik het zo gezien had. Maar dan in de Ravelson remix. Het staat ook op dat album. Erg goed dit. Dus ga ze even opzoeken. Acolyte. Maar let even op. Probeer eerst even de Warm Days in December op te zoeken. Dan heb je de juiste Acolyte. Want er zijn wel meer bands die Acolyte heten. Dan ga ik nu even naar jaren 80. Ik ga naar Katja Google. We kennen natuurlijk allemaal Too Shy. Maar ze hadden nog een andere leuke hit. Dat was Turn Your Back on Me. En ik heb een leuke remix voor je.

0: Vroeger had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klauwen branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtla. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?
3: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

natuurlijk een hele grote hit voor Justin Timberlake. Señorita van zijn allereerste album Justified. En ik dacht, moet ik het nou wel of moet ik het nou niet draaien? Het is misschien iets te bekend, maar af en toe moet je ook gewoon wat houvast hebben. Dat heeft ooit een keer iemand me gezegd toen ik leerde om hoe je dan radio moet maken. Als je alleen maar vage meuk draait, dan raak je mensen kwijt. Dus je moet af en toe eventjes een bekende plaat erin smijten. Nou goed, dat heb ik dus nu gedaan. Dat is ook de enige bekende plaat die ik heb vandaag. Andere uurtje ook niet. Nee, nou die Funky Cold Medina was ook wel redelijk bekend, toch? Ga ik nu naar Thundercats, dat is ook altijd cool. Dragon Ball Durag heet dat.

Ik had je al gezegd dat ik heel veel CD-singles heb van de hip-hop. Dus heel veel ook van De La Soul. En dit is Jennifer Taught Me met Pop Holes in My Lawn. Dat was een soort dubbele CD-single. Nu zijn de 12-inch versie van deze Jennifer Taught Me. Heel erg cool. De La Soul, hartstikke leuk. En ik ga gauw verder met de specials. Even een trick die niet zo heel bekend is. The Blank Expression hier op 105.

En dat was het alweer bijna. Alles is weer voorbij. Drag and drop was dit van de Soul Motivators. Eén laatste trek van vanavond. Het is bijna middernacht. Ik ga afstand van je nemen. Volgende week zit ik er gewoon weer. Zaterdagavond tussen 10 en 12. Je kan alles terugluisteren op mijn Mixcloud. Ook op www.adem105.nl. Moet je even naar gemist. Dan kan je een aantal weken nog terugluisteren. Laatste trek. Dinner Party. Dat is een van de hobbyproject van onder andere Kamasi Washington. Maar nog een heleboel andere mensen die ik dan weer niet ken. De trek is Mutual Respect. Tot volgende keer. Goeienacht.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. 105 talent.
2: Ja, goeienacht, Marnix Damani.

Misery, Maroon 5, Misery is misschien hoe Max Verstappen zich een beetje voelt. Daarvoor Hold Me Closer, Block and Crown. Zometeen meer over het Formule 1 weekend hier in Zandvoort. Want we zitten midden in een raceweekend, dames en heren. Het is allemaal gewoon gebeurende hier. Wie weet luisteren een van de coureurs wel naar deze zender. Het zou zomaar kunnen. Hey, zometeen om 19:30 doen we ook nog Rock'n'Roll Reloaded natuurlijk. Met 3 nummers uit 3 decennia. Uit de 80's, uit de 90's en uit de Zero's. En je kan natuurlijk een plaatje aanvragen op haarlem105.nl/studio. Of via 06-105-105-38. En ja, wie weet draai ik jouw plaat wel. Maar nu eerst, Somber. My body isn't ready.

My Body Isn't Ready, Somber. Ja, jongens. Dit hele weekend in Zandvoort is het Formule 1 Circus neergestreken. En wie weet ben je er wel bij. Misschien heb je het gekeken. De trainingen, de sprintkwalificatie, de sprintrace. Max Verstappen is vanochtend 60 geworden in de sprintrace. Voor de niet-kenners, ja, dat is dan een soort korte versie van de hoofdrace op zondagmorgen. Dus morgen kan jij, als je kaart hebt in Zandvoort, kan erbij zijn. Wie weet ga je er wel naartoe, laat het even weten op 0605-105-38. Ook de burgemeester van Zandvoort, die heeft een rondje gedaan. Even kijken, ja, hij zegt de sfeer is helemaal geweldig. Het hele weekend staat in het teken van Formule 1. En dat is ook in het dorp zelf goed te merken. Want ja, laten we eerlijk wezen. Uiteindelijk is Zandvoort gewoon een dorp met een fantastisch circuit. En een wereldwijd geweldig georganiseerd evenement. Maar ja, toch, het is maar eigenlijk een kustdorp. Hoe gek dat ook is. Hey, wethouder Carré die zegt, draait vooral om het proeven van die sfeer. En ze gaan daar rond. Die burgemeester is razend enthousiast. High fives, mensen zijn blij. Mensen zijn helemaal in het teken van Formule 1 daar in het dorp. Kortom, de sfeer hangt er geweldig bij. En wie weet heb jij kaart, wie weet ga er naartoe, laat het me weten. En wie weet kan je ons ook allemaal even laten weten hoe het was dan hier bij Haarlem 105. Fantastisch. Laten we hopen dat Max Verstappen morgen het iets beter doet. Hij is gekwalificeerd als zevende. Dus ja, hij moet er nog 6 inhalen, wil hij winnen. Nou, dat zou toch wel heel uniek zijn. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar wie weet kan hij voor een verrassing zorgen. En staan alle Max Verstappen fans, een hoop Nederlandse fans die natuurlijk langs de baan staan, zijn helemaal in extase als dat toch lukt. Wie weet zit er een podium in, zoals hij dat afgelopen jaren vaak genoeg heeft laten zien. We gaan nu verder met Somjeu, Have a Little Faith. Want wie weet is dat gewoon even nodig. Met een beetje faith lukt het er misschien toch om op het podium te komen. En hebben we met z'n allen een fantastisch mooi raceweekend op Zandvoort. Somjeu. When you're spinning around the circles, when you barely see the sun.

She Drives Me Crazy van Young Cannibals. Hey, je kon een nummertje aanvragen. Dat heb je misschien ook al gedaan. 0600 500 538. Of via hlm105.nl/studio. Nicolette had dat gedaan. Nicolette is jarig namelijk. Of ja, die was jarig. Het is al na 12 uur. Maar die was jarig. Die is 50 jaar geworden. Dan kunnen we alleen maar zeggen... Ja, dat sowieso. Hey, maar Nicolas die wilde heel graag een nummertje van Amy Winehouse draaien. Nou, dat kunnen we natuurlijk helemaal regelen voor je. Nicolette, gefeliciteerd met je verjaardag. Deze is voor jou, Amy Winehouse, Valerie.

Alabama Shakes Garden. Nou, het is allemaal wel erg rustig aan hoor. Het is tijd voor wat anders. Het is half, hè. We gaan het hebben over de Rock'n'Roll Reloaded. We gaan weer drie nummers draaien. Eentje uit de 80's, eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's. Ik heb er weer drie klaarstaan voor je. De eerste die we gaan draaien kwam uit in 1985. Is een nummer van The Cult, She Sells Sanctuary. Een heel iconisch nummer, zeg maar wel. Een van de meest iconische, ja, zoals zoveel van dat soort nummers hebben. Van die prachtig mooie riffs. En een heel herkenbaar riffmelodie waar ze hiermee beginnen. Die is zoals zo vaak eigenlijk ontstaan tijdens zo'n jam sessie. Dan zit je met je band en je gitaar en je versterker zit je een beetje te pielen, een beetje te klooien. En ineens komt daar wat uit. Zoals zoveel goede nummers daar in één keer ontstaan. En dan zegt een creatief muzikaal brein, zegt: hey, wacht, speel dat nog eens. Dit moeten we even bewaren. En zo ontstaat er ineens een nummer. En in 1985 werd dat She Sells Sanctuary van The Cult. En volgens sommigen misschien wel een van de meest bekende en iconische riffs uit de 80's. We gaan er naar luisteren.

Bekend van nummer Addict natuurlijk, hè? Case Choice. Met toen nog Sarah Bettens. En Sarah Bettens, ja, is nu, je zou zeggen, helemaal avant la lettre was zij al hiermee bezig. Zij is nu bekend als Sam Bettens. En sinds 2019 maakte hij nu bekend dat hij transgender is. En gaat verder als transman, Sam Bettens. Speelt nog steeds muziek. Maar het nummer Believe heb ik voor je klaarstaan. Iets minder bekend als Addict, maar niet meer. Minder goed. Ik zie mezelf nog pielen met een gitaartje zo om dat mee te spelen. Believe van Case Choice. Geniet van het nummer.

Believe, Case Choice en ja, wat is dat een heerlijk nummer uit de 90's. Ik heb hem heerlijk meestaan zingen, misschien heb jij dat ook wel gedaan. En wie weet kon je dit ook op je gitaar spelen. Nou, het is mij nooit helemaal gelukt hoor. Hey, komen we aan bij de Zeros. Ik heb nog een band klaarstaan en veel rockmuziek gaat toch gepaard met een beetje rebelsigheid. Zo ook de band Green Day. Green Day, bekend van Basket Case natuurlijk. Heel bekend nummer. Die gaan we niet draaien. We gaan een wat nieuwe nummer draaien, want anders komt hij niet uit de Zeros. Ze hadden namelijk ook een album, American Idiot. Ja, dat refereert toch aan een welbetreffende president. Rond 2004 was die daar, stond hij daar aan het roer. George W. Bush waren ze niet zo fan van. Hè? De mannen van Green Day waren er niet zo fan van. Heel album gemaakt. Sowieso het politieke landschap vonden ze maar niks. Zij hebben daar een heel album van gemaakt. Daar is ook nog een musical van gemaakt. Hoe dan ook. Deze jongens hebben American Idiot gemaakt. En gaan ervan

Wat kan het toch heerlijk bombastisch zijn. My Way, Frank Sinatra. Oké. Zo, hey jongens, we zijn er alweer bijna doorheen. Het uur vliegt voorbij. We hebben nog een paar nummers op het rolletje staan voordat het nieuws alweer begint. Sean Mannes zo meteen. Hey, en morgen natuurlijk de Formule 1 in Zandvoort. Nogmaals, als je erheen gaat, laat het ons weten. 06-105-105-38. Maar ja, misschien wil jij gewoon lekker Haarlem 105 luisteren. En morgenavond kan je dat doen. Bijvoorbeeld Wietske Jansen is daar te horen bij Wietske op zondag. Gaan ze terugblikken op de afgelopen week. Waarschijnlijk ook de Formule 1 natuurlijk. Dus check daarin. Ze gaan het ook even hebben over de KNVB. Die komt met een nieuwe regel waarschijnlijk. Om het sportiever te maken. Dat een gele kaart niet alleen een gele kaart is. Maar ook misschien wel 10 minuten eruit kan betekenen. Dus ze gaat spreken met Niels Bos daarover, scheidsrechter. Dus als je denkt, hey, hoe zit dat nou? Dan moet je morgenavond even inchecken bij Wietske op zondag. Hey, ja, we zijn er nog maar bijna doorheen. We hebben er nog een paar op staan. Sean Mendes, Heart of God staat klaar. En daarna eindigen we nog met Das Band Let It Whip. En daarna zit het eigenlijk al wel op, jongens. Dus vanaf hier, als je nog naar de Formule 1 gaat kijken of erheen gaat, heel veel plezier. Hopelijk raak Max op het podium. Fijn weekend alvast.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.